0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een gasexplosie in een kolenmijn in het noorden van China zijn zeker 90 mensen om het leven gekomen. Er wordt nog gezocht naar andere slachtoffers. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie Shaanxi. Zo'n 250 mijnwerkers waren ondergronds aan het werk toen de gasexplosie plaatsvond. Reddingswerkers hebben zo'n 200 mensen naar boven kunnen halen, waaronder een aantal omgekomen mijnwerkers. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De duikers die om het leven kwamen in een grot op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting om onderwatergrotten in te gaan. Het zegt een van de leden van het reddingsteam dat de lichamen van de duikers begin deze week terugvond. 4 van de 5 werden teruggevonden in een doodlopend gedeelte in de grot. Waarschijnlijk zijn ze door opstuivend zand de weg kwijtgeraakt. In een natuurgebied in Brabant zijn handhavers van de regio Os bekogeld en betast door een groep dronken mensen. Toen de handhavers hen weg wilden sturen, werd er van alles naar hen gegooid. Mannelijke handhavers werden ook bij hun billen en kruis gegrepen. De politie greep uiteindelijk in en heeft 4 mensen opgepakt. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Voor mijn gast geldt, wie schrijft, die blijft.
3: Ton van Middelaar, in gesprek met...
4: Merel Steinweg.

0: blijf een Mokumse vogel die het Amsterdams verstaat. Het enige verschil is dat ik nu met een R praat.
1: We zijn even stil van, Merel. Het is een primeur voor jou, hè?
0: Zeker. Ik zit hier met een hele grote glimlach. Ja, ja. Ja, dit is nog niemand heeft dit gehoord.
1: Leuk, gaan we het zo hebben. Welkom in ons programma.
0: Dankjewel.
1: Merel Steinweg, wist jij dat je kon zingen?
0: Nou, ik denk nog steeds niet dat ik kan zingen.
1: Maar je hebt het wel op plaat gezet.
0: Ik heb het wel op plaat gezet. Ik noem het toch wel zingzeggen. Maar dat is ook iets mentaals. Zodra ik ga zingen, ga ik iets raars doen. Zodra ik iets ga zeggen, dan lukt het.
1: Hoe komt dat, denk je?
0: Dat zeggen, dat gewoon het voordragen of het mijn stem gebruiken, dat doe ik zonder na te denken. En zingen, dan ga ik gelijk denken, ah ja, daar komt dan mijn techniek bij kijken. En dan moet je misschien wel zangles hebben. En dan ga ik blijkbaar nadenken. En dan gebeurt er iets geks.
1: Waarom of waardoor heb je dit nummer gemaakt?
0: Ja, ik woon nu met mijn gezin 7 jaar in Baren deze zomer. Wel mooi, hè? De 7-year itch is dat. Wij kwamen hier wonen een half jaar. En na een half jaar brak corona uit. Ja. En het was een zegen, want wij wonen in Amsterdam. Want we hadden nog 2 hoog met 3 kleine kinderen. Dus nu kwamen we in Baren en er was ruimte en er was bos. Het was allemaal fantastisch. Maar we kenden ook helemaal niemand. En toen kreeg ik enorme heimwee. En ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ja, voor mij het idee om naar een dorp te verhuizen was echt een groot ding. Dus toen miste ik veel. En toen schreef ik dit nummer. Ja.
1: Heb je daarmee alles weer recht gezet voor je gevoel? Hm?
0: Nou, ik heb nog steeds dat ik... Ik heb zo nu dan een shotje stad nodig. Mm-hmm. Dus dan ga ik tegenwoordig ook nog bijna liever naar Utrecht dan naar Amsterdam. Maar dat heb ik wel nodig. Ik heb die dynamiek, het verrassende, het onverwachte, het cultureel diverse. Dat er ook op elke straathoek zomaar wat te doen is. Dat heb ik wel echt nodig. En tegelijkertijd wortel ik nu ook in Baren. En ontmoet ik hier allemaal hele, hele leuke mensen. Dus ik ben ook wel echt heel blij hier intussen. Dat is veranderd.
1: Een dorpsvrouw geworden.
0: Ja, nou, ik denk altijd over mezelf. Ik was ook in Amsterdam een dorpstyp. Ik was altijd heel erg gericht op mijn buurt. Dus ik denk altijd dat ik eigenlijk mezelf identificeerde als dorpsmeisje in de stad. Dus dat heb ik altijd wel in me gehad. Ja.
1: En komt het uit? Wat je hoopte van een dorpsmens?
0: Grappig. Wat ik er echt fijn aan vind hier is dat het tempo wat lager ligt. Ik vind dat mensen ook over het algemeen heel openstaan voor contact. En ik hou ervan om met heel veel verschillende mensen om te gaan. En dat lukt hier ook. En tegelijkertijd mis ik ook wel echt het anonieme van de stad soms. Ja. Ja.
1: Hoe ben je hier ingebeurd geraakt? Hoe is dat gelukt?
0: Op verschillende dingen. Een van de dingen waarvan ik altijd denk dat heeft mij het meest geholpen met inburgeren, is dat ik op zondagochtend altijd met een groep mannen ga wielrennen. Het zijn bijna allemaal jongens die echt geboren en getogen in Baren zijn. En op de fiets heb je heel veel tijd. Niet dat er heel veel geouwehoerd wordt. Mm. Of er wordt wel geouwehoerd, maar meestal gaat het nergens over. Maar op die manier heb ik eigenlijk heel veel over het dorp geleerd. En over de geschiedenis. En over wie hier allemaal wonen. En wat voor relaties er zijn. En ja, dat vind ik altijd heel grappig. Dat dat een hele goede inburgering was voor mij. En ik heb dat ook altijd. Ik vind het onwijs. Ik vind het altijd te gek dat ze mij hebben gewoon opgenomen in die groep. Dat komt toch van buiten. Ja. En ook nog eens de enige vrouw die mee fietst. Maar iedereen vindt dat leuk. En ik voel me heel welkom.
1: Heb je aangedeld van ik wil mee fietsen?
0: Ik ben gewoon met mijn fiets erbij gaan staan.
1: Oh zo?
0: Ja. En dat was nog wel heel grappig. Want ik heb altijd... Ik heb lange tijd gesport. En ook gewielrend. Dus ik kan het wel een beetje. En toen ging ik bij de groep staan. En zei ik, nou kan ik misschien ook mee fietsen? En toen zei... hier lachen ze zelf nu ook altijd heel hard om. En toen zei een van die mannen... Nou, er is nog een groep, daar fietsen wat meer vrouwtjes mee. En toen dacht ik, nou, ik fiets wel met jullie mee. Ja. En daar kunnen we altijd nog smakelijk om lachen. Ja.
1: En je kunt het tempo aan.
0: Ik kan dit tempo aan.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Hey, jij bent stadsdichteres. Is dat een sollicitatie geweest? Hoe is dat gegaan?
0: Het was in het kader van 650 jaar stadsrechten. Ik stond al vaker op het open podium. Dat is trouwens echt een aanrader voor iedereen. Open podium in de speeldoos. Hartstikke leuk. Dus ik deed het dichten en het voordragen. Dat deed ik al langer. En toen ben ik... Ik weet niet meer precies hoe het is gegaan. Maar volgens mij ben ik gevraagd of ik daar een voorstel voor wilde doen. Om in het kader van die 675 jaar. Toen was er ook een subsidieronde. En toen kon ik daar een voorstel voor schrijven. En zelf heb ik wel, al zolang ik in Baren woon. Dus eigenlijk vanaf het begin dat ik dacht... Wat gek dat er in Baren geen poëzie in openbare ruimte is. Want je hebt in zoveel, nou, natuurlijk in de grote steden, ja, maar zeker ook in veel dorpen, is er gewoon heel veel poëzie. Op gevels, op ramen, op verrassende plekken. En dat verbaast me nog steeds dat er in Baren eigenlijk niet is. Dus dat is voor mij een droom, dat, ja, dat er echt meer mag komen. En dit was ook een mogelijkheid om, dat, nou, om dan te laten zien hoe dat eruit kan zien.
1: Is het een opdracht of is het een... Hoe werkt het voor jou als stadsdichter is?
0: Ja, we hebben dus in het jaar van 650 jaar stadsrechten... Ja. Heel leuk ook echt samen met de gemeente heb ik daarover zitten brainstormen van wat is nou mooi. En toen kwamen we eigenlijk op een drieluik uit. En toen, dat drieluik ging dan over één gedicht over het verleden. Van focus daarop, eentje op het heden en eentje op de toekomst. En mijn gedicht over het verleden... ja, dat heb ik helemaal zelf vrij ingevuld. Is nog steeds mijn lievelings.
1: Want je kende Baren eigenlijk helemaal niet nog? Of tenminste?
0: Nee, nou, dit is nu vorig jaar. Dus dan woonde ik er ook wel, ja, wel alweer 6 jaar. Maar goed, dan lees ik me ook wel in. En dan lang leven de historische kring Baren. Ja. Want er staat natuurlijk hartstikke veel, ook heel leuk beschreven. Dus dat heb ik over het verleden geschreven. Ook natuurlijk over die stadsrechten en die link. En over het heden was er toen een gezamenlijk moment om te ontbijten in de Pekingtuin. Dat was een van de evenementen. En toen heb ik daar live zitten dichten, dus ter plekke. Want dat is een van de dingen die ik ook al, dat doe ik ook al 10 jaar op bijeenkomsten en events. Dus dat ging heel erg over het moment vangen. Nou, dat gaat voor mij dan over het heden, van wat is er nu. En voor het laatste gedicht over de toekomst heb ik scholieren geïnterviewd in Baren. Ja, om van, ook van hen te horen. Er kwam ook de zin uit, de toekomst is nog jong.
1: Dat was een mooie zin, ja.
0: Ja, ja. Maar dat zijn de toekomst, dat onze kinderen. En op een gegeven moment zijn leerling ook van, ja, mijn toekomst is langer dan die van jou. Dat vond ik ook zo mooi.
1: Ja,
0: ik dacht, ja, zo waar.
1: Ja.
0: Dus, en dat is het laatste gedicht geworden.
1: En hoe zijn ze ontvangen? Kun je dat inschatten?
0: Ja, het is altijd... je krijgt natuurlijk geen recensie of zo.
1: Nee.
0: Maar wat ik heel... ik heb bijvoorbeeld het gedicht... Er staat een boom in Baren. Heb ik op meerdere plekken voorgedragen. En daar krijg ik wel echt heel veel mooie reacties op. Ik heb ook een groene jas. En iemand vond het een heel... ja, ik weet niet. Die koppelde dat heel erg aan elkaar. Dat ik met mijn groene jas het over bomen in Baren heb. En wat ik heb gedaan... En dat vind ik eigenlijk... Dat was voor mij echt een hoogtepunt. Dus aan het eind van het jaar 650 jaar stadsrechten... heb ik samen met Haroun Al-Shater... een hele fantastische vormgever en videograaf... heb ik een expositie gemaakt die op de Brink heeft gehangen. Dat project had alles in zich om te mislukken... of op zijn minst extreem stressvol te zijn... En het tegenovergestelde gebeurde. Het is gewoon allemaal gelukt. En het was alleen maar een heel leuk proces. Maar we hadden een wild plan om gekleurde panelen in de muziekkoepel te plaatsen. En sindsdien ben ik expert plexiglas. Want ik ben daar helemaal ingedoken. Want dat blijkt helemaal niet te kunnen eigenlijk. Gekleurd plexiglas, wat we wilden. Dus dan ben ik helemaal met een specialistisch reclamedrukbureau hebben dat gemaakt. En het mooie aan dat project was dat het... panelen waren die ook geïllustreerd waren.
1: Ja.
0: En eigenlijk als je aan de ene kant stond, dan las je het gedicht, maar dan keek je door het paneel naar datgene waar het gedicht over ging. Dus het werd ook een kunstwerk daarmee. Het werd een interactie van woorden en het onderwerp.
1: Succes.
0: Ja, ik vond het echt. En dat was poëzie in de openbare ruimte.
1: Ja.

0: Merel, in mijn introductie heb ik al gezegd, je bent stadsdichteres. Poëzie, hoe belangrijk is dat voor jou?
1: Ja, dat is natuurlijk een gewetensvraag.
0: Zeker.
1: ik heb toch wel een uitdagende relatie met poëzie, laat ik het zo zeggen. Het is helemaal niet iets waar ik mee ben opgegroeid of wat altijd al in mijn leven zit. Ik vind het ook... Ik ben zeker niet een hele brede liefhebber van heel veel poëzie. Ik ben er eigenlijk heel selectief in wat ik mooi vind. Voor mij is ook alles waar de zweem omheen hangt, dat het allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en gedragen is, haak ik af. Dat is denk ik ook waarom ik heel lang heb gedacht dat poëzie niet mijn ding is. Ik ben veel meer dat ik echt heel erg kan genieten van hip-hop.
0: Mm-hmm.
1: En het spel met woorden, de knipoog, het woord kunst misschien meer. Dan bijvoorbeeld ook echt de rijmschema's of de vormen.
0: Ja.
1: Dat is niet waar ik heel veel kippenvel van krijg. Was ook wel interessant. Ik doe dus nu dan wel mee aan Poetry Slams. Nou, dat vind ik fantastisch, want dan gaat het ook om voordracht. Ik vind het ook het mooiste om poëzie te horen. En niet alleen te lezen. Ik vind het altijd wel moeilijk, alleen van papier. Soms niet hoor. Soms raakt het gelijk. Maar als ik er niet een stem bij heb, dan gaat het toch moeilijk voor mijn leven. Ik moet ook zeggen, ik kan enorm genieten van mooie stemmen. Mm-hmm. Dus als het een mooie stem is, maakt het eigenlijk niet uit wat hij zegt. Dan vind ik het al poëtisch. Ik ben zeker ook niet iemand die de klassieke poëten heeft gelezen of de grote Nederlandse schrijvers heeft gelezen. En daar heb ik me ook wel vaak onzeker over gevoeld. Mm-hmm. Ik denk, mag je jezelf dan dichter noemen? Bijvoorbeeld, ik had laatst nog iemand die zei, heb jij eigenlijk Nederlands gestudeerd? Nou, daar werd ik dan ook wel weer een beetje pissig om. Ik dacht, ja, daar hangt wel een zweem omheen.
0: Ja.
1: Een beetje het elitair, volgens mij, ik weet niet welke woorden daarbij horen, maar wie mag het doen?
0: Mm-hmm.
1: Wanneer is het goed? Poëzie-recensenten, dat lijkt me dus ontzettend ingewikkeld, omdat het volgens mij heel, heel persoonlijk is.
0: Precies.
1: En voor mij telt ook altijd, ik vind hoe het klinkt net zo, of misschien nog wel belangrijker dan wat het zegt. Ik ben gewoon heel gevoelig voor... Ik kan heel erg genieten van klanken. Ik heb ook een van mijn gedichten. Is een ode aan de klinker. Ik hou heel erg van klinkers. Ik hou ook heel erg van binnenrijm. Ik hou überhaupt van rijm. Nou, dus ook in de wereld van de poëzie. Dat er ook wordt neergekeken op als het rijmt. Dat is dan te makkelijk. Nou ja, je hoort al. Ik vind er nog wel wat van. Ik stond het ook ooit op een poetry slam. En toen kreeg ik als opmerking, ja, leuk, maar dit is wel een podium voor echte poëzie.
0: Wat gebeurt er dan met jou?
1: Ja, ik probeer echt te vatten, waarom denkt iemand dat hij dat kan zeggen? Want ik vind het in die zin beledigend, omdat ik het eigenlijk elke vorm van zelfexpressie of iets wat uit je komt, moet gevierd worden. En er zit iets raars in de kunsten. Dat de kunsten, maar in podiumkunsten, maar natuurlijk ook gewoon beeldend of wat dan ook. Dat er is een groep mensen die bepaalt wat dan mag. Of wat de kwaliteit is. Wat de norm is.
0: Ja.
1: En dat vind ik wel een groter thema. Dat is ook gewoon een mechanisme dat uitsluit. Dat is ook dat gaat ook over privilege. Dat gaat ook over waar ligt de macht. En daar verzet ik me echt tegen.
0: Word je dan boos?
1: Ja, ik werd hier wel... ik vond het dus wel heel lekker dat ik wel de publieksprijs won.
0: Oké.
1: Maar toen dacht ik ook, ja, dus waar gaat dit dan over? Het is ook heel interessant.
0: Ja.
1: Ik laat het ook alweer los. Maar ik wil daar zelf echt niet aan meedoen. En dat vind ik ook... Ik zat het laatst bedenken, dat vind ik eigenlijk misschien wel het mooiste aan... De vorm van poëzie of schrijven als kunstvorm, dat je gebruikt grondstoffen die van iedereen zijn.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk woorden,
0: ja.
1: Taal.
0: Ja.
1: En dat is van iedereen. En dat heeft ook iedereen de hele dag tot zijn beschikking. Anders dan acrylverf of poetseerklei bijvoorbeeld. Dus daar is een grote gelijkmaker. En even een zijpaadje. Een van de dingen die ik heb gedaan. Ik heb vorig jaar mijn eerste poëziebundel uitgebracht. En toen heb ik al mijn... Als lanceerstunt eigenlijk. Heb ik alle woorden uit mijn bundel. Was een veel groter project dan ik dacht. Maar die heb ik op koelkastmagneetjes geplakt. Het waren 4000 woorden. Dus heb ik echt nachten heb ik dat gedaan. En dan heb ik hele grote magneetwoorden gemaakt. Met al die losse woorden. Die dus allemaal in mijn bundel zaten. Inclusief de colofon en het dankwoord. En toen heb ik mijn gasten van mijn boekpresentatie heb ik uitgenodigd om met mijn woorden, of de woorden die ik dus heb samengevoegd in één boek, weer nieuwe gedichten te maken. En toen dacht ik, ja, maar dat is eigenlijk, dat is iets poëtischer dan dat is er voor mij niet. En sindsdien reizen die magneetwoorden, die reizen dus, als ik ergens heen ga, neem ik die woorden mee. En dan maken nieuwe mensen weer nieuwe woorden. En soms zitten er echt weer pareltjes tussen. Mijn kinderen maken dat ook. Mijn dochter had opeens van die woorden die ik er al had staan, maakt ze opeens de zin: mijn liefde wankelt op de werkelijkheid.
0: Hallo?
1: Ja, nou ja, mij kan je opwegen.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Echt fantastisch.
0: Hoe oud is
1: het? Toen was ze 9. Ja. En dat is dus ook, en er zit ook een factor in. Als er al iets voorhanden is en je hebt gewoon toestemming, je bent vrij om te mogen combineren en te spelen vooral. Want dat is ook wat die magneetdingen uitnodigt, is om te gaan spelen ermee. Er is geen goed of fout. Er is een tijdelijkheid. Er is het kan constant weer veranderen. En dat vind ik dus heel poëtisch. Ja. Dat vind ik echt. Ja, daar gaat het dan voor mij over.
0: Wanneer had je het gevoel van... klinkt misschien wat groter dat ik nu vraag, maar ik ben nu een dichteres.
1: Nou, dat gevoel heb ik nog steeds niet.
0: Niet?
1: Nou, laat ik het anders zeggen. Ik heb die hele vraag ook losgelaten. Want het was wel... heeft op mij wel een belemmerende uitwerking gehad. Mag je jezelf zo noemen? Wanneer ben je er dan? Wanneer telt het? Ik kwam laatst ook nog iemand tegen. Nou, een fantastische kunstenares, hele staat van dienst. En daar had ik echt een discussie mee, want zij zei, ja, iedereen noemt zich tegenwoordig maar kunstenaar. En maar die hebben dan helemaal niet de academie gedaan, of iets. En dan denk ik, maar we moeten het toch anders omdoen. We moeten toch als iedereen creatiever zou zijn, als iedereen ruimte zou voelen om tot creatieve expressie, en dat zou gevierd worden alleen al dat je het doet, in plaats van constante vraag, is het goed? Mag het? Mag jij het doen? Nou, dan volgens mij hebben we dan een betere wereld.
0: Ja.
1: Dus ik vind die vraag ook niet meer interessant. Wanneer noem ik mezelf dichteres? Ik noem mezelf ook trouwens echt nooit dichteres. Ze hebben het altijd over dichter.
0: Oh, dichter, ja. Oké. Maar er is wel een proces voor jou geweest om zover te denken zoals je nu denkt van?
1: Zeker. En ik heb daar één motto wat mij heel erg helpt. Dat is, waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dat geeft mij alle vrijheid. Ik ben gewoon aan het spelen. Ik ben gewoon aan het doen wat ik... Ja, ik vind het op dit moment leuk. Ik vind het op dit moment waardevol. Ik vind het op dit moment mooi. En dat is voldoende.

0: Welkom bij het programma Tom van Middelen in gesprek met en vandaag geweldsgast Merel Steinweg. Merel, jij zei tussendoor ook af en toe van je geniet van het moment. Leg dat eens uit.
1: Ik ben er wel achter gekomen dat ik een hoofd heb dat het zeer goed doet onder druk. Dus ik hou heel erg van improviseren. Ik hou heel erg van onvoorbereid op het podium staan. Bijvoorbeeld ook wat ik vertelde bij zo'n poetry slam. Een van de dingen is dat als je doorgaat naar de finale, dan doe je een echte slam, een battle. En dan heb je iemand tegenover je die gaat dan dingen voordragen. Dan moet je dan op reageren. Ja, dan ben ik. Dan gaat bij mij iets aan. Dan ben ik op mijn best. En ik vind het het allerleukst. En de andere kant van die medaille is dat als je mij vraagt om lang van tevoren dingen voor te bereiden. Of allemaal op tijd dingen te doen. Of na afloop eindigen. Of uitgebreid te gaan evalueren en terug te kijken. Nee, daar maak je mij echt niet blij mee. Dus er gebeurt ook iets bij mij dat ik. Maar misschien wel onder invloed van adrenaline. Of, ik ben dan gewoon heel scherp. En ik hou erg van dat gevoel. En ik hou er ook erg van als er onverwachte dingen gebeuren. En ik denk dat ik dat vind in het moment.
0: Maar het is wel grappig wat je zegt. Want je had net over wat er op de brink gebeurde met die plexiglazen platen. Dat kost voorbereiding, dat kost plannen en dat soort dingen. En dat staat een beetje haaks op wat je nu vertelt.
1: Ja, absoluut. En nou was het dus in deze ook wel dat wij hadden 6 weken de tijd. Wat echt voor dit project echt heel kort was. Als je wist dat de productie al 4 weken duurde. Dus die factor van adrenaline zat hier ook zeker in. Als ik hier een half jaar de tijd voor had gehad, dan had ik dit heel moeilijk gevonden. Ja.
0: Wat gebeurt er dan als het zo lang gaat duren? Haak je het dan af? Of?
1: Zeker, dan heb ik een moeite om focus te houden. En het overzicht te hebben. Ik denk dat ik ook wel een beetje een neurodivers brein heb wat dat betreft. Dat ik daar juist over struikel. Dus ik vind ook heel veel verschillende dingen leuk. Dus ben ook wel snel afgeleid. En dan begin ik gewoon aan iets anders voordat ik het eerste heb afgemaakt. Dus in die zin helpen mij korte afgebakende sprintjes. Dat helpt. Dat heb ik echt geleerd.
0: En hoe doe je dat dan met dichten? Want dat is vaak focussen. Of is dat ook een... Dat je door de dag heen denkt van nou dan die zin of dat woord. Of.
1: Ja, ik kan het dus echt alleen onder druk. Dus een van de dingen, ik ben een sneldichter. Dus wat ik daar, vormen die ik daarvoor heb, is dat ik voor mensen één op één een gedicht schrijf binnen 10 minuten. En dan heb ik dus en een gesprek en ik schrijf. En dat is trouwens, als ik er nu over nadenk, eigenlijk ben ik ooit zo begonnen op Koningsdag. Met een kleedje met toon me uw gezicht en ik schrijf u een gedicht.
0: En, hoe oud was je toen?
1: Ja, dat denk ik, 28 of zo.
0: Oh, sorry. Ja.
1: Nee, dus niet als kind, maar wel later. Ja. Maar, want daar gebeurt iets interessants. Dat ik heb wel altijd al gehad dat mensen mij veel vertellen. Uit zichzelf, daar hoef ik niks voor te doen. Dat is soms heel vervelend. Want op de meest rare momenten krijg ik de shit van iemand anders over me heen. Maar in deze vorm is dat heel fijn. Dat mensen het snel met open zijn naar mij toe. En dan ga ik schrijven. En omdat die druk er is, omdat gewoon ons contract is eigenlijk. Van wij hebben nu, ik heb nu 5 minuten om voor jou te schrijven. Heb ik ook helemaal geen ruimte voor de innerlijke criticus. Dus die gedachte van, oh, is het wel goed? Of past dit wel? Of kan het niet beter? Daar is geen ruimte voor.
0: Nee, stop.
1: En wat er dan gebeurt is dat er iets inkomt van heel intuïtief schrijven. Soms schrijf ik ook echt iets op en ik draag dan ook wat

0: dan moet ik op een gegeven moment op en dan draag ik het aan zo'n hele volle zaal voor. En dat heeft natuurlijk alles in zich om hyperstressvol te zijn.
1: Ja, precies.
0: Maar voor mij werkt dat. Dan heb ik focus, dan heb ik adrenaline en dan moet het. Het is ook gewoon wat het is. Dat is dan ook zo fijn. Dit is wat het is. En laatst deed ik dat nog bij een rondom een documentaire. De documentaire Mijn Woord tegen het Mijne. Heeft veel prijzen gewonnen. En die doen nu een reis naar het land door met mensen in gesprek te gaan over die documentaire. En dan schrijf ik het ook. En nu had ik echt dat ik de trap afliep naar het podium en nog iets aan het schrijven was. En dat pakt dan toch altijd goed uit. Ook omdat ik mezelf de vrijheid geef. Als ik niks heb, als ik niks heb gehad om over te kunnen schrijven, dan is dat mijn verhaal. Want dat is ook veelzeggend.
1: En wat zijn voor jou thema's?
0: Die in zo'n...
1: Ja.
0: Ik vind het altijd heel interessant om goed te luisteren naar wat mensen moeilijk vinden om te zeggen. Wat er misschien niet gezegd wordt, maar wat op een andere manier dan met woorden gezegd wordt. Dit klinkt vaag, maar soms kan je een zucht door een zaal horen gaan. Of je kan horen dat mensen gaan zitten schuiven op hun stoel. Of ik voel gewoon dat ongemak en dan weet ik zeker dat de rest van de zaal het ook voelt. En waar die spanning zit, dat vind ik interessant. Want daar waar het schuurt dan.
1: Ja.
0: En kijk, de content daarvan, of de reden daarvan, dat is dus, als ik het voor zo'n evenement doe, is dat heel verschillend. En in bredere zin, wat voor mij thema's zijn, ik ben een sociaal pedagoog. Ik ben gewoon eindeloos gefascineerd door hoe wij naar kinderen kijken, hoe kinderen naar de wereld kijken, hoe we naar ouders kijken, waartoe we opvoeden, waartoe we opleiden. In hoeverre dat cultureel bepaald is, welke normen we nastreven. Ik ga hem nu niet quoten, want ik weet hem niet uit mijn hoofd, maar Mandela heeft daar een hele mooie quote over. Iets van: de ziel van de samenleving zit in hoe we omgaan met kinderen.
1: Mm-hmm.
0: En dat, daar zit voor mij altijd een eindeloze fascinatie.
1: Heb je er ook zorg over, gezien de ontwikkelingen in deze wereld?
0: Ja, ook als moeder wel.
1: Ja.
0: Ja. En tegelijkertijd, ik weet dat ik studeerde bij Michel de Winter, als hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. En die zijn allereerst...
1: De bekende.
0: Ja, sorry?
1: De bekende.
0: Ja, precies. Ja. En zijn allereerste college, daar liet hij ons geschriften lezen van ik weet niet hoe oud. Waarin elke generatie ouders zich weer zorgen maakt over de volgende verloren generatie. Dus het is ook iets tijdloos en universeels. Ja. Dat elke generatie zich zorgen maakt om de volgende. Ik denk waar ik me het meest zorg om maak is dat ik denk dat ons onderwijs onze kinderen niet per se voorbereidt op wat ze moeten kunnen. En tegelijkertijd, onderwijs is ook maar een deel van de vorming van kinderen. En niet dat ik bedoel, het is heel belangrijk. Mm-hmm. Hè? Heel belangrijk. Alleen ik zie dat een systeem wat achterloopt op de snel veranderende wereld.
1: Ja. Maar is dat ooit in te halen op een school, denk ik wel eens?
0: Nou, ik denk dat het heel erg zit. Dus gaan we voor de verbinding? Zijn de leerkrachten, mogen die echt als mens daar overdragen? Of verwachten we van leerkrachten dat ze lesstof er doorheen duwen?
1: Vanuit het boekje.
0: Ja, en dat is niet... Ik denk dat elke leerkracht het liefste die verbinding aangaat. Mm-hmm. En dat er een systeem is waarin dat niet altijd kan.
1: Nee.
0: En ik zie de momenten wanneer het wel kan. En dan denk ik, ja, kinderen hebben een voorbeeld grote mensen nodig. En die de kinderen ook heel serieus nemen.
1: Hoe was jouw onderwijsperiode dan?
0: Nou, ik ben een absoluut helemaal totaal Montessori kind. waarvan ik altijd denk, wat ik vooral heb geleerd is alles te bevragen. Wat denk ik als docent op Montessori school eindeloos, dodelijk, frustrerend kan zijn. Maar het heeft me wel veel gebracht.
1: Mm-hmm.
0: Dus niet zomaar iets voor waar aannemen. Zelf goed snappen waarom je doet wat je doet. Het niet gewoon doen omdat het je wordt opgedragen. Soms ook wel ingewikkeld. Ik zou soms willen dat ik ook gewoon dingen kon doen omdat ik ze nou niet meer moet doen. Maar dat heeft het me denk ik wel gebracht. Maar ik zat op mijn middelbare schooltijd. Ik heb altijd topsport gedaan. 10 jaar lang. Dus voor mij was school altijd überhaupt sowieso een bijzaak. Want daar was ik eigenlijk altijd te moe voor. Dus het sporten was voor mij veel vormender dan

0: van de school zijn.
1: Ja, ja. Ja. Botst dat wel eens met elkaar? Topsport en de school?
0: Ja, nou, ja, ik weet het. Ja, hoe bedoel je dat?
1: Nou, omdat je net zegt van de sport, daar kom ik minder uit en dan kon ik, had ik plezier in. School was een beetje een blok aan het been. En ja, toch wordt er van je verwacht dat je een diploma haalt of dat je aan de eisen voldoet. Nou, ja, daarom staat het niet haaks op elkaar.
0: Nou, ik vond het wel grappig dat ik uiteindelijk had ik een soort mijn topjaar qua sporten in mijn eindexamenjaar. En ging mijn eindexamen ook fantastisch. Dus het is ook iets wat elkaar enorm kan versterken natuurlijk. Het is ook een vormend in dat als je iets wil en je wil ervoor gaan, dat je dan ook dat je het ook kan bereiken. Natuurlijk ook vormend in discipline, waarvan ik dan nu altijd denk, waar is die gebracht?
1: Je mag jij antwoord op geven.
0: Nou, daar heb ik wel. Ik heb ook wel eens gedacht dat ik sportpedagoog wil worden. Want ik heb, daar heb ik, maar dan kunnen we een hele aflevering mee vullen. En daar heb ik wel veel ideeën over. Het is ook heel vormend als je opgroeit in een omgeving waar je bent wat je presteert. Wat in een hoogcompetitieve omgeving vaak de boodschap is die je meekrijgt.
1: Ja.
0: En juist in die plekken zijn hele goede pedagogen zo ontzettend belangrijk. Want het zijn die, ik denk zeker jonge mensen die topsport doen in hun identiteitsvormende jaren, die moeten ook die onvoorwaardelijkheid blijven voelen. En dat heb ik zelf, denk ik, nou, niet altijd gehad. Aan de andere kant heb ik het daarna zelf dus moeten uitvogelen. En kom ik uit bij een motto wat me enorm helpt. Waar het presteren stopt, kan het spelen beginnen. Dus het is ook weer mijn route die ik ook niet had gewild dat die anders was gegaan. Ja, ik gun dat ieder kind in een heel competitieve omgeving, dat er altijd onvoorwaardelijke volwassenen bij zijn.

Ik heb geen probleem, ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong.

zwemmen. Hey, de stad houdt zich dom, ze tikt als een bom.

0: Merel, je hebt topsport gedaan in het roeien. Heb jij ten opzichte van gedichten, poëzie ook toppers dat je zegt van die zou ik graag willen evenaren?
1: Oh, nou, sowieso niet evenaren. Dat heb ik helemaal. En dat vind ik dus zo heerlijk aan het creatief werk. Dat het dus. Kijk, bij het sporten is het altijd. Je prestatie is gewoon ten opzichte van een ander.
0: Precies, ja.
1: Altijd. Ik had daar best wel last van. Wat dus ook dat ik mijn eigen kompas verloor. Van wanneer vond ik het nou goed gaan? Altijd ten opzichte van een ander. Ik vind het dus ook fantastisch. Ik blijf het allerliefste gewoon. Ik denk ook dat het zo is. Gewoon amateur. Ik wil gewoon amateur. Ik wil nergens dat het werk wordt. Want daar zit voor mij ook het spelen in. Mm-hmm, het is natuurlijk wel werk, maar.
0: Yeah.
1: Als ik het gevoel zou hebben dat ik moet bewijzen dat ik. Dat ik ook beter ben dan. Of me kan vergelijken met. Nee, ik krijg nu al helemaal. Dat wil ik helemaal. Nee. Dat wil ik echt helemaal uit mijn creatieve werk houden. Principieel omdat ik vind dat het daar niet om gaat. Maar ook omdat het me dan gewoon echt remt in creativiteit. Ja. En die functie heeft het in mijn leven. Dat ik er gewoon van geniet. En dat ik er plezier in heb. En dat wil ik niet onder druk zetten door er een soort ranglijst of zo aan te hangen.
0: Hoe ziet jouw dag eruit?
1: Oh, nou ja, welke dag? Nee, ik heb geen enkele dag die er hetzelfde uitziet. Nee, wij hebben drie kinderen. Van echt fantastische kinderen. Dat vind ik ook het meest poëtische in mijn leven. Dat ik met de mooiste uitspraak gekomen. Ik ben zelf echt een absoluut ochtendmens. Als het aan mij zou liggen, zou ik elke ochtend om 6 uur opstaan. Eerst gaan zwemmen. En dan dat zijn mijn golden hours, ook qua creativiteit. Maar ja, die worden nu gewoon gevuld met boterhammen smeren en appeltjes snijden. En kinderen naar school brengen. En dan heb ik qua werk. Ik ben eigenlijk altijd al zelfstandig ondernemer. Omdat ik graag mijn eigen dingen doe. En heel graag verschillende dingen doe. Dus ik geef veel trainingen als trainingsacteur onder andere. Ook weer over in het moment gesproken. En ik schrijf ook nog in opdracht. Ik doe dus nu en dan het sneldichten op locatie. Ik sta met Pinksteren ook op Vuurrol. Dus dat is dan echt geboekt op een festival. Ook fantastisch. Dus ik doe altijd heel veel verschillende dingen. Daar ga ik heel lekker op. Maar dat betekent ook dat elke dag er anders uitziet.
0: En waar zit je ontspanning? Want ik denk dat je een hele drukke agenda hebt. Als ik het zo hoor.
1: Ja. Nou, ik ben wel. Mijn vrienden zeggen ook altijd dat ze me bijzonder goed vinden in leuke dingen doen voor mezelf. Ik vind het ook heerlijk om in mijn eentje dan naar dingen toe te gaan. Ik ga heel graag in een cafeetje zitten, koffie drinken en gesprekken afluisteren. Dat is echt mijn ontspanning. Ik dans ook heel graag. Ik ga binnenkort naar een silent disco poetry avond in het Stadsklooster. Ook zo heel lekker, obscuur, raar. Dat geniet ik ervan. Ik ben ook weer gaan roeien. Nadat ik het heel lang niet heb gedaan. Dus dat doe ik dan weer in Amsterdam. Daar vind ik ook een ontspanning. En verder met mijn kinderen knuffelen. Mijn man. Spelletjes spelen. Bordspelletjes vind ik ook leuk. Klinkt als veel, hè? Als ik
0: dat
1: zo opzo.
0: Ja, dat is ook weer ontspanning.
1: Ik heb ook gewoon 7 dagen in de week.
0: Ja, snap ik. Ja. Jouw poëzie, kunst, laat ik zo maar zeggen, dragen die over naar je kinderen? Of zou je willen dat ze het ook zouden kunnen?
1: Ja, nou, en dat kunnen ze ook. Dat vind ik het, ik kan met mijn jongste dan.
0: Die is
1: nu 8, maar heeft hij eigenlijk altijd al gehad. Dan vinden wij het heel leuk, dan lopen we gewoon over straat en dan begin ik met een zin en dan doet hij hem na en dan volgt er weer iets anders en dan hebben we opeens een liedje en dan zingen we dat en dan. Ze zijn alle drie heel talig. Ze lezen ook heel graag. Daar word ik gewoon heel blij van als moeder. Ja. En ik hoop zo ontzettend dat die creativiteit die ze hebben, verloren is het niet, maar dat daar niet de deksel op gaat, zeg maar. Dat ze die kunnen blijven voelen. En ik hoop dan dat ik een beetje meegeef dat er ook een grote bron van plezier in het leven is.
0: Maar daarmee bepaal je ook de keuze welke school ze gaan, denk ik.
1: Nou, Nou, dat bepaal ik niet. In vervolgonderwijs.
0: Of, ja, maar ook op het basisonderwijs denk ik. De ene school is strakker, dan is wat meer speelser.
1: Ja, ik heb wel 3 kinderen die erg goed gaan op autonomie.
0: Okay.
1: Op zelf hun dingen mogen doen en alles bevragen. Dat herken ik natuurlijk ook weer. En mijn man ook. Dus we zoeken zeker wel naar scholen waar dat gewaardeerd wordt. Ja. Waar docenten daar ook plezier aan hebben. En dat vragen zijn dan ook vaak behoorlijk existentieel. Dus dat zijn niet vragen waar je de antwoord op hebt, maar waar het wel leuk is om in mee te denken. Ja.
0: Waar zit voor jou de uitdaging om het volgende boekje te schrijven? Het volgende gedicht.
1: Ja, dat is dus heel leuk. Ik heb een paar dingen lopen. Ik ben ook dit jaar weer de stadsdichter van Baden. Dus ik ga in ieder geval 2 gedichten schrijven en ik ga mijn opvolger zoeken. Ik hoop dat ik die kan vinden. Dat zou ik echt te gek vinden als het stadsdichterschap kan blijven. Dus dat is sowieso al schrijfwerk. En ik heb dus net bedacht, omdat ik die magneetborden heb, waar ik net over verteld heb, en al die mooie zinnen, dat ik dacht, ik ga een schaduwbundel maken van de bundel die ik dus vorig jaar heb uitgegeven. Die bundel heet trouwens Zo gloed als nieuw. Ben bijna door mijn voorraad heen. En toen dacht ik, dan maak ik een schaduwbundel en dan noem ik hem Zo gloed als opnieuw. En dan zijn het allemaal dezelfde woorden, maar dus in andere volgordes. Als een collectief project. Daar hebben meer dan 100 mensen hebben al met mijn woorden weer nieuwe zinnen gemaakt.
0: Hoe is dat om te bedenken van, je hebt een boekje uitgegeven, poëzie, en de ander is aan het lezen. Hoe is dat voor jou?
1: Nou, dat vond ik dus heel, dat heeft mij echt heel erg tegengehouden om überhaupt een boek te maken. Omdat ik altijd met mijn woorden, met mijn gedichten blijf spelen. Dus ze zijn nooit af. Ze staan nooit in een vaste vorm. En op het podium doe ik de ene keer zo. En dan verander ik er toch weer wat aan. Dus ik vond het heel spannend om het vast te leggen. En ook omdat wat ik net zei, voor mij is de klank en hoe het en de melodie die erin zit, voor mij altijd heel belangrijk. En ik dacht opeens, ja, als mensen het dus zelf lezen, moet ik dat helemaal loslaten. Mm-hmm. En dan ging ik ook wel twijfelen in hoeverre blijven de gedichten dan overeind. Maar dat heb ik gewoon maar losgelaten. Ja. Omdat uiteindelijk vonden mensen het toch ook heel leuk om het terug te lezen. Ja. Als ze hem een keer ergens gehoord hadden. En dat was ook wel een bevrijding om het gewoon te doen. Ja, eigenlijk een beetje een why not. Hè? Hoezo niet eigenlijk? En ik vind het hele proces van een boek maken, dat heeft me ook goed gedaan. En ik had mezelf gewoon een hele harde deadline. Ik werd 40 en ik wilde gewoon op mijn 40ste verjaardag het boek presenteren. Dus ik had weer die druk gecreëerd voor mezelf en dat werkte heel goed. Dus nu moet ik een nieuwe harde deadline voor mezelf regelen.
0: Ja. Je zei net van je moet op zoek gaan naar een nieuwe, of een opvolger. Nieuw is niet goed woord, maar opvolger. Zijn er criteria aan? Of kunnen mensen als ze dit horen zeggen, ik ga solliciteren of gaan we melden?
1: Ja,
0: hoe werkt dat?
1: Ze moeten zich massaal melden.
0: Massaal, oké. Okay.
1: Nee, ja, kijk, dat is natuurlijk het spannende. Ik weet in Amersfoort bijvoorbeeld hebben ze gewoon echt verkiezingen. In Hilversum ook. Dus dan allemaal inzendingen. En dan is er een commissie, een commissie die dan, en dan mag je voordragen. Omdat in Baren we het ook nog aan het bouwen zijn, zou ik al heel blij zijn als iemand een stokje wil overnemen. Maar nog meer te gek zou het natuurlijk zijn als we kunnen kiezen.
0: Ja.
1: Dan ontstaat er een traditie en dan kunnen we daar echt mee gaan bouwen. En ik denk wat typisch is aan het stadsdichterschap is, dat doe je niet achter je bureau. Dus je moet het echt leuk vinden om op pad te gaan. En met mensen te spreken en de omgeving. En ja, je schrijft uiteindelijk ook voor een heel breed publiek. Dus die toegankelijkheid is ook gewoon echt. Dat moet je ook leuk vinden. Daar moet
0: zeg, je moet je ook kwetsbaar op durven stellen? Of is dat iets anders?
1: Ik denk dat je dat er per definitie in zit. Ja. Als je iets schrijft en aan de wereld laat zien. Maar ik denk dat je heel erg bereid moet zijn om verbinding op te zoeken. En dat zelf, maar ook via je gedichten.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ga je ze dan ook meegeven, probeer het speelse element erin te houden?
1: Voor mij werkt dat.
0: Ja.
1: Ik weet niet, misschien zijn er mensen die vooral heel goed gaan omdat het heel serieus is.
0: Ja.
1: en dan is dat de formule. En dan moeten ze vooral dat blijven doen. Ik denk zelf wel in een, als de wereld al wat overweldigend is, als je er dan nog veel meer zwaarte over of bij aan toevoegt. Ik hou zelf gewoon heel erg van dat er wel perspectief is. Of dat het iets activeert. Maar nogmaals, dat is ook smaak. Maar dat is wel wat ik wat ik ook associeer met als je voor een groot publiek schrijft.
0: Ik begon het programma met wie schrijft, die blijft. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik heb die eigenlijk nooit helemaal begrepen. Ik denk altijd, wat betekent het eigenlijk? Wat betekent dat voor jou?
0: Ja, ik weet, het is een standaardzin. Het is iets van als je iets presteert, dan mag je blijven of zo. Zoiets denk ik. Maar
1: dat is natuurlijk raar, want iedereen mag blijven.
0: Precies, ja.
1: Dus, maar misschien zit meer van je laat iets achter, maar dat vind ik ook altijd. Ik loop altijd helemaal vast op die gedachte.
0: Loslaten.
1: Ik vind het wel heel leuk om aan mijn kinderen te laten zien dat als je iets wil maken, kan je het gewoon maken. En dat vind ik tof om dat voorbeeld te geven.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: En het gaat je goed.
1: Dankjewel.

0: City Dijkers met het NOS Journaal.
1: Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De hulporganisatie vraagt zich af hoe het de komende dagen verder moet. Vannacht moest er opnieuw een noodopvang worden ingericht, omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek meer was. Zo'n 80 mensen werden naar Stadskanaal gebracht, waar het Rode Kruis bedden had klaargezet. Het Rode Kruis vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Hulpverleners van de organisatie delen vandaag water, voedsel en zonnebrand uit. Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen in het land. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. In China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. Ook zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. Naar hen wordt nog druk gezocht. Meer dan 200 mijnwerkers zijn al naar boven gehaald door reddingswerkers. De meeste schapen die in Drenthe in de buurt leven van een wolf staan inmiddels achter een wolfwerend hek. Het gaat om 3/4 van de schapen, meldt RTV Drenthe. Dat is een groot verschil met een jaar geleden. Toen was nog maar 1/3 van de schapen beschermd door zo'n hek. Nu is het afwachten of de maatregelen ook echt gaan zorgen voor minder dode schapen, zegt een gedeputeerde tegen de regionale omroep. Ook ponies, paarden, runderen en damherten staan in Drenthe nu achter een wolfwerend hek. Het weer, het is een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog wat warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel wat wolken over en dan koelt het iets af door een sterke wind van zee. Morgen is dan ook opnieuw zonnig en warm. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Autoservice Baarn.
6: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Howdy folks, turn your radio on. Je luistert naar Country Vibes. Ik ben Casey en ik breng je country en country gospel songs. Dus tune in. Enjoy and have fun with your favorite country program.
8: Coming from the joy that his love can bring. Turn your radio on. Turn your radio on. Turn your radio on.
7: Vandaag gaan we het hebben over iets waar best wat mensen mee worstelen, denk ik. Iemand verliezen. Dat is toch een van de grootste vormen van verdriet. Wat moet je daarmee? Wat kun je ermee? Hoe verwerken we dat? Regular Country en Country Gospel hebben daar hun eigen antwoorden op. We beginnen met een song die de rauwheid van onverwacht verlies beschrijft en een uiterst dramatische reactie erop. Een bende boeven achtervolgt een jong stel. Ze horen de paardenhoeven dichterbij komen en hij ziet het somber in. Als ik vandaag naar Texas ga, dan zal dat niet levend zijn, zegt hij. En hij wordt inderdaad neergeschoten. Zij denkt dat ze niet zonder hem zal kunnen. Ze is wanhopig. Ze wil niet meer. Ze pakt zijn revolver op. Die is leeg. Ze weet dat, maar doet het toch. Het gevolg? Ook zij sterft. Couldn't cope with it. 7 Spanish Angels. Ray Charles en Willie Nelson.

Ah, haar verwerking was wel heel wanhopig. Was er echt geen toekomst meer voor haar? Het maakt niet veel uit hoe je iemand verliest. Verlies is verlies. De man in de volgende song verwerkt zijn verlies door vast te houden aan hoop dat het ooit goed zal komen. Toen ze vertrok, beloofde hij van haar te blijven houden zolang hij leefde. Hij bewaarde al hun liefdesbrieven. En toen op een dag hield hij niet meer van haar. Had hij zijn hoop opgegeven? Zijn belofte gebroken? Nee, het was wat anders. Luister maar goed, dan ontdek je het. He stopped loving her today from the Mountain Busters.

Ja, hij maakte zijn belofte waar. Heb je het gehoord? Is het opgevallen? Tot aan zijn dood heeft hij van haar gehouden. De man in de volgende song heeft zijn broer verloren. Gesneuveld aan het front. Hij verwerkt dat verlies door in de truck van zijn broer rond te scheuren in de buurt. In de truck voelt hij zich nauwer met zijn broer verbonden dan bij zijn graf. In de truck kan je hem bijna nog voelen. I Drive Your Truck van Lee Brice.

de manier waarop mensen verlies verwerken verschilt. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En dat is goed. In elk geval hoort een ander geen oordeel over te geven. Maar soms wordt wat nog geen verlies is wel al zo ervaren, terwijl het best nog goed kan komen. Maar om dingen in perspectief te zien, moet je veel dingen hebben meegemaakt. En dat is moeilijk als je nog jong bent. Dan is een stukje relativering van een oudere man soms best nuttig. Amos Raber merkt dat hoe ouder hij wordt, hij steeds beter kan relativeren. Luister maar naar The Older I Get van Amos Raber.

Amos is niet de enige oude knakker die dat kan. Fern Gosden zag het na een ruzie met zijn vriendin ook even niet meer zitten. Dacht dat hij er ging verliezen. Maar een wijze oude man maakte hem duidelijk dat je pas mee mag praten als wat je denkt te gaan verliezen echt is gebeurd. En hij zegt het pikkelhard. Dat is pas als het in een grafsteen gebeiteld staat. En dat je voor die tijd dus gewoon moet knokken voor wat je hebt. En gelukkig doet hij dat. Chiseled in Stone van Fern Gosden.

You don't know about lonely till it's chiseled in stone. Ja, dat zijn van die mooie countrylijnen. Uiteindelijk leren de meeste mensen het verlies aanvaarden. Oh, het gemis blijft. Maar er komt berusting. De volgende song laat wat van die berusting zien. Vince Gill zingt Rust nu maar uit. Je werk hier zit erop. Je had het niet makkelijk en je mag nu uitrusten. Ga nu maar naar de hemel en rust uit. Go rest high on that mountain. Vince Gill.

En als er dan een stuk berusting is gekomen, dan merk je pas goed dat je zelf wel alleen bent. De rouw wordt minder scherp, maar de eenzaamheid steekt zijn kop op. Mensen zijn gemaakt om samen te zijn. Je hebt gewoon af en toe een paar armen om je heen nodig. En de armen die er waren, zijn nu weg. In de volgende song heeft Willie Nelson misschien een oplossing. Hij geeft zich daar gewoon bloot. Het enige wat hij vannacht wil, zegt hij, is een paar armen om hem heen. Verder geen flauwekul, hè? Alleen wat warme menselijkheid. Can I sleep in your arms tonight, lady? Willie Nelson.

Ja, misschien een leuke oplossing van Willy, maar het lost niet echt wat op natuurlijk. Waar je behoefte aan hebt, is een paar armen die niet maar één nacht blijven. Nou, laat Country Gospel die nou in de aanbieding hebben. Armen die altijd naar ons uitgestrekt blijven en ons eeuwig willen verwarmen en omarmen. Klinkt niet verkeerd, toch? Everlasting Arms van Brian Dirksen.

De berusting die we zo even bij Vince Gill aantroffen was ongetwijfeld voor een deel het gevolg van zijn overtuiging dat zijn vriend naar de hemel was. Als je dat vooruitzicht hebt, maakt dat een groot verschil. Dan is er het vooruitzicht elkaar daar terug te zien. Colin Ray vertelt over zijn opa. Die liet hem een brief lezen die zijn oma hem tijdens hun verkering een keer had geschreven. Voor het geval ze te laat op een bepaalde afspraak en een bepaalde plek zou zijn. De essentie van de brief: als jij er eerder bent dan ik, maak je geen zorgen. Ik kom eraan. En tot dan, ik hou van je en hou jij maar van mij tot ik er ben. En nu is ze net overleden en leest opa de brief aan oma voor. Love Me van Colin Ray.

Collins' opa ging er blijkbaar van uit dat hij oma terug zou zien. En de gospel vertelt ons dat dat klopt. Natuurlijk als je allebei een plaatsbewijs hebt, maar dat is geen probleem. Die zijn gratis te krijgen. En dat is natuurlijk goed nieuws. Doorleven met mooie herinneringen is een stuk gemakkelijker als je verwacht dat je elkaar terug gaat zien. Als je weet dat zij er zal zijn. Op een plek waar innige momenten nooit meer een einde hebben. En waar niemand ooit meer weggaat. Dat lukt Guy Penrod. Al vergist hij zich ook wel eens. Net als die keer dat hij onverwacht bij een plek kwam waar zij ook altijd graag kwam. En hij pakte zijn telefoon op en wilde haar vertellen dat dat zo was, dat hij er was. Maar oh, hij was even vergeten dat ze er niet meer is. Oh, dat deed pijn. Knowing You'll Be There, Guy Penrod.

Guy's song, Knowing You'll Be There Makes It Easy To Go Home. Ofwel, te weten dat jij er zal zijn, maakt het voor mij makkelijk om zelf ook naar huis te komen. Hij beschouwt de hemel als zijn eeuwige thuis. Hij ziet er zelfs naar uit. Nou, net zoveel zin om naar zijn hemelse huis te gaan, heeft Clint Brown. Hij zingt, als ik kom waar ik heen ga, ga ik er allerlei leuke dingen doen. Ik ga met mijn pa wandelen en ik ga hem zeker een hug geven. Er is daar geen verdriet meer, dus hey, jullie daar beneden, je hoeft je om mij geen zorgen te maken en je hoeft geen traan voor mij te laten. When I get where I'm going, Clint Brown.

In de Bijbel wordt de hemel wel vergeleken met een feestmaal bij een bruiloft. En ook wordt de enorme verwelkoming van een zoon beschreven die de benen had genomen, maar uiteindelijk toch terug naar huis kwam. Beide thema's worden gekoppeld, bezongen in Never Been This Homesick Before. Oké, het zit er weer op. Dus I hope you had fun. I hope to see you next time. Never Been This Homesick Before, Amos and Margaret Rayburn.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zouden vandaag 2 opvanglocaties bij moeten komen om mensen op te vangen waarvoor geen plek meer is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zegt de burgemeester van Stadskanaal in het Dagblad van het Noorden. De buurgemeente ving vannacht voor de 2e keer mensen op die anders buiten hadden moeten slapen. De burgemeester ging daar alleen mee akkoord onder de toezegging dat er vandaag 2 nieuwe locaties worden geopend. Waar is nog niet bekendgemaakt. In Amsterdam is iemand om het leven gekomen bij een grote brand in een woning. Die brak vanochtend vroeg uit in een wijk in het oosten van de stad. Er kwam veel rook bij vrij. Bewoners van omliggende woningen moesten vanwege de vlammen hun huis uit. Het dodelijke slachtoffer is de bewoner van het pand waar de brand uitbrak. De oorzaak is nog niet duidelijk. In Libanon zijn zeker 10 mensen omgekomen door luchtaanvallen van Israël. Onder hen zijn 6 ambulancemedewerkers, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Tyus in het zuiden van Libanon. Sinds vorige maand is er eigenlijk een staakt het vuren in Libanon, maar toch voert Israël regelmatig aanvallen uit. Het leger zegt alleen doelen van Hezbollah aan te vallen, maar in de praktijk worden ook veel burgers geraakt. Libanon noemt de aanvallen een schending van het internationaal recht. De Amerikaanse rapper Rob Bass is overleden. Hij was eind jaren 80 een van de eerste rappers die ook bij het grote publiek doorbrak. Bass maakte samen met zijn jeugdvriend DJ Easy Rock nummers als It Takes Two en Get on the Dance Floor. Rob Bass overleed aan de gevolgen van kanker. Hij was 59 jaar. Het weer, het is een zomerse dag met veel zon en 25 tot 29 graden vanmiddag. In het zuiden is het mogelijk lokaal nog iets warmer dan dat. Vanmiddag trekken wel weer wat wolken over en dan koelt het ook wat af door een sterke wind van zee. Morgen is opnieuw zonnig en warm, dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
6: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Live vanuit het Herman van Veen Art Center is dit de zaterdagcoulisse. Uw presentator is Tim van Schijen.

0: Ruud Voeste is drummer, componist en bandleider van Ambrosia. Ruud maakt conceptuele jazzmuziek die geïnspireerd is op een van de grootste literaire werken uit de middeleeuwen. Dante Alighieri's goddelijke komedie. Of officieel eigenlijk eerst de komedie. Na zijn eerste album van het Inferno, de Hel, verscheen vorig jaar Ambrosia 2 over het Purgatorio, de Lauterberg. Voor dit album trok Ruud naar Florence, de stad van Dante zelf, waar hij in Il Palmerino, de omgeving waar Dante ooit wandelde, zijn composities schreef. Ruud, goedemorgen.
1: Dankjewel.
0: Klopt alles nog wat ik gezegd heb?
1: Dit was spot on.
0: Nou, ja. Perfect. Ik wil altijd eerst even weten, dat mensen die het vaak in het programma luisteren, weten het inmiddels wel. Wanneer ontstaat bij jou dat je dacht, ik word 's morgens wakker en denk, ja, muzikant, dat is gewoon hoe ik mijn leven moet gaan vullen?
1: Oh, dat is heel geleidelijk gegaan. Ik heb denk ik zoals veel mensen de verplichte muzieklessen vroeger gehad. Is het,
0: was dat de blokfluit?
1: Ja, xylofoontje, blokfluit, toen pianoles. Ja. En pas op mijn 15e vond ik de drums. En dat klikte heel erg meteen.
0: Wat was dat dan, dat klikte?
1: Ik denk dat ik op dat moment ook muziek begon te luisteren en er zelf wat bij voelde. De muziek daarvoor was leuk, maar ja, had ik eigenlijk niet echt een binding mee. En bij de drummer, ik kon daar heel veel energie ook in kwijt.
0: Lekker
1: fysiek bezig zijn. Ja. Ja, dat was gek. Ja. En toen,
2: je had ook de mazzel natuurlijk, hè?
1: Ik had zeker mazzel, ja.
2: Je woonde op een boerderij. Alle ruimte.
1: Ja, ouders die het allemaal maar best vonden. Ja, dat is dat geluk moet je wel hebben. Absoluut.
0: Dat werkt mee inderdaad. Ja. Als je ouders dat ook een beetje stimuleren, ja. Dat is natuurlijk een van de dingen die je vaak toch ook hoort. Van ouders vinden de hobby superleuk, maar ga wel gewoon lekker geneeskunde studeren of iets anders.
1: Ja.
0: En dan zien we daar wel verder. Ja. Maar jij hebt die stimulans van huis uit gehad. Jij mocht gewoon drummen.
1: Er waren vragen. Maar ze hebben zeg maar samen met mij onderzocht wat dat zou betekenen als je conservatorium gaat doen. En ik had in het dorp dan een paar vriendjes die waren wat verder en die speelden al wel bij grote bands. Maar ja, op dat moment zat ik nog helemaal in de popmuziek. Dus het was nog heel erg zoeken van wat ga je dan doen? Want je had denk ik 20 jaar geleden dan de popacademie en de rockacademie. Dat was al bekend van Cresip en Entwine.
0: Ja.
1: Die bands die toen ook
0: Dat was de Herman Brood Academie ook zoals in
1: de voorlopers daarvan. Ja. Maar goed, ik drumde zo kort dat ik uiteindelijk in Arnhem op de vooropleiding kwam en daar pas met jazz in aanraking kwam. En dat is heel geleidelijk aan zo doorontwikkeld tot wat het nu is.
0: Maar hoe zag dat onderzoek met je ouders dan uit dan? Om te kijken van, is dit een haalbare kaart die we gaan spelen?
1: Nou, die stimuleerde mij vooral eens te vragen aan mensen hoe dat dan zat. Want ik vond vooral drummen in mijn eentje op mijn kamer heel gaaf. En ik had wel eens een bandje waar ik dan mee repeteerde. Maar het was niet alsof ik al elke week speelde. Dus die vroegen van, vraag eerst maar eens aan je leraar of dit, kan dit?
0: Ja.
1: Is dit een optie? En toen bleek dat je voor het conservatorium meer dingen moest kunnen dan een beetje drummen. Dus kwamen daar andere lessen uit voort. Die gingen over theorie en gehoortraining en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Ja, en daar hebben ze ook weer in ondersteund en gestimuleerd.
0: En je hebt die opleidingen dus gedaan, het conservatorium gedaan. Maar dan is het de volgende stap natuurlijk, we gaan plaatjes opnemen.
1: Ja.
0: Hoe begint dat? Want je begint ook gelijk natuurlijk. Het is niet dat je zegt van, laat ik eens een eenvoudig boek uit de literatuur erbij pakken om me daar te laten inspireren. De Goddelijke Komedie. Ik heb het voor de liefhebbers die dat thuis niet kunnen zien, maar wel op deze tafel liggen een paar zware boeken. Uit mijn boekenkast overigens, maar om niet de indruk te wekken dat ik het gelezen heb. Het staat alleen in de kast, maar het is nooit doorgebladerd.
1: Het ziet er mooi uit.
0: Het ziet er mooi uit, staat indrukwekkend uit. Maar hoe kom je bij de Goddelijke Komedie terecht?
1: Dat is echt een heel lange route geweest, denk ik. Want nadat ik conservatorium had gedaan, zat ik nog veel meer in de pop-rockwereld van Nederland. Dus ik speelde met bands die bij 3 voor 12 en 3FM en zo op de radio waren. En dan een beetje in de popcircuit speelden.
0: Ja.
1: Maar ik vond de improvisatie en de akoestische klank van jazz super interessant. Dus ben me daar verder in gaan verdiepen, ook met een master. En ik denk dat, dan weet ik even niet of ik het goed zeg, maar ik was toen al zelf muziek aan het schrijven. En in 2018 kwam denk ik Black Star van David Bowie uit.
0: Mm-hmm.
1: En dat was bleek toen zijn laatste plaat. Omdat hij terminaal ziek was. En in dat ziekteproces toen die plaat heeft opgenomen.
0: Net na zijn dood uit of net ervoor?
1: Volgens mij 2 dagen ervoor.
0: Net ervoor, het was net ervoor.
1: Net voor het nieuws in ieder geval. Ik weet het niet precies verder. En toen dacht ik, ik wil heel graag muziek schrijven. Maar dit is soort van de lat van, als ik dan toch iets van mezelf kwijt wil in mijn muziek, dan moet het dit zijn. Maar ik had niet zo'n verhaal natuurlijk. Dus toen dacht ik, misschien moet ik dan voor de volgende plaat eens kijken of ik een ander groot kunstwerk als rode draad kan gebruiken voor het schrijven van muziek. Want ja. Tot op dat moment, ja, ik had niet superveel compositieles gehad. Dus heel veel doe je dan intuïtief. En omdat ik wel pianoles had gehad, kwam er wel iets uit. Maar ik wilde graag wat meer grip op wat ik deed. En ja, wat meer echt serieus bedenken in plaats van iets spelen. Nou, het is wel oké. Okay. Ja. En dan wordt dat het. Dus ja, het verhaal van de Goddelijke Komedie sprak me aan. Er is heel erg een soort. Zijn heel mooie beeldende voorbeelden van wat Dante dan wil dat de mensen leren. Dus wat zijn zondes? Wat is de straf die daarbij hoort? Of wat zou de deugd zijn? Ja. Zoals je eigenlijk moet leven.
0: Even heel kort voor de mensen thuis die de Goddelijke Komedie niet direct voor ogen hebben.
1: Ja.
0: Dante gaat op reis. Wordt daarbij vergezeld door Virgilius. En hij gaat eigenlijk de drie schalen door die je hebt. Hij gaat eerst naar de hel. Dan komt je op de Lauterberg of het Vagevuur. Hangt even vanaf welke vertaling je hanteert. Ja. Om uiteindelijk te eindigen in het paradijs. En wordt in het laatste stuk begeleid door Beatrice. Dat is zijn ultieme liefde eigenlijk.
1: Ja.
0: En ondertussen komt hij al die verschillende dingen tegen. Van de zondaars. En wat je allemaal moet doen om in dat paradijs uiteindelijk te komen. Zijn drie boeken ook. Het Inferno, de hel en dat is dezelfde. En het Vagevuur en het Paradijs.
1: Ja.
0: Jij hebt de hel al eerder op muziek gezet.
1: Ja.
0: Nou was Dante ook, die vond het ook leuk. Het was ook gewoon afrekenen eigenlijk, hè, van Dante. Die in de hel komen allemaal mensen voor die waar hij een bloedhekel aan had. Heb jij dat ook gedaan in jouw muziekstuk?
1: Nee, niet zo letterlijk. Het is een beetje hoe je de komedie leest. Inderdaad, of het nou een afrekening was of niet. Want het klopt dat hij was op reis omdat hij verbannen was uit Florence. De stad waar hij in de politiek had gewerkt. En zoals het toen ging, als dan je partij de macht verloor, dan werd je eigenlijk verbannen en tot dood veroordeeld als je terug zou komen. Dus dan vertrok je. Dus ja, hij heeft wel in dat boek volgens mij geprobeerd te schetsen van hoe hij tegen de wereld aankeek. En hoe de kerk zijn macht misbruikte. En ook vrienden van hem zich niet goed gedroegen. Ik heb dat niet zo letterlijk gedaan. Ik heb geprobeerd wat vrijer te associëren met de thema's die in de hoofdstukken voorbij komen. Maar ik heb wel nagedacht over wat is dan vraatzucht voor mij of hoe ziet hebzucht er voor mij uit. Ja.
0: Ja, dat is een inspiratiebron. We gaan even naar een stuk luisteren van je nieuwe plaat. Het heet Raw Beans. Kan je dat inleiden?
1: Zeker. Raw Beans is een hoofdstuk uit Purgatorio, waar Dante met Virgilius bijna al bij het einde is. Ze komen dan bij de zonde vraatzucht. En wat hier heel mooi geschetst wordt, is dat de zondaars ook fysiek beleven wat de straf is. Dus iedereen loopt heel uitgemergeld en heel dorstig rond. En ik geloof als een ware tantaluskwelling is het woord. Is er wel een beekje met lekker water waar ze bij zouden kunnen, maar nou ja, daar kunnen ze net niet bij. En een boom met fruit. Dus
0: Klinkt als een tantruskwelling, ja.
2: En je hebt
0: ja.
2: hier een klarinet in gezet.
1: Er zit hier een klarinet in, ja.
2: Dat komt niet vaak voor in de jazz.
1: Niet zoveel.
2: Dat is een beetje aan het verdwijnen. Net als de viool en noem maar op.
1: Zeker.
2: Jammer.
1: Ja, nou ja, hij komt misschien terug. Ik werk eraan.
2: Nou, dit is het voorbeeld waarom je terug moet komen natuurlijk.
0: We gaan naar luisteren.

0: Raw Beans van Ruud Voesten van de CD Ambrosia 2. Ja, en wie horen we nog meer, Ruud? Of je namen noemen altijd.
1: Op dit stuk hoorde je Koen Schalkwijk op piano en Mo van der Does op klarinet. En verder zitten in de band Thijs Klaassen voor contrabas en Wietse Voermans voor tenorsaxofoon. En ik zelf natuurlijk.
0: Oh, jij hebt ook mee?
1: Af en toe. Ik drum af en toe een stukje.
2: Een heel klein roffeltje heeft hij.
0: Tussendoor en zo, ja.
2: Nee, maar dit is een Nederlands product, hè? Nederlands jazzproduct. Dat wordt wel eens vergeten. Mensen denken al vaak aan jazz, rangen, tambi, tongi, tompi. Nou, dat is het al lang niet meer. De jazz heeft in zijn eigen voet geschoten. Maar nu komen er toch wel hele goede producties langs, zoals dit. Je hebt andere sterren zoals Benny Hanna en dat soort gasten. Leuke stroming op dit opzicht.
0: Leuke stroming, ja. Hoe is dat? Want Ruud, inderdaad, jazz heeft misschien, althans bij de mensen van de vooroordelen, dan is het toch vaak een beetje het plonky-tonky en dit en dat. Het is een hele andere stroming. Hoe ga jij er tegen in? Of hoe is dat voor jou?
1: Oh ja.
0: Slechte vraag.
1: Nee. Oh, dat is een hele goede vraag. Moet ik gewoon even diep nadenken.
2: Ik denk dat je die vraag regelmatig krijgt. Omdat die transitie in de jazz zo geweldig is.
1: Ja, ik denk dat Nederland heeft op een gegeven moment een hele stevige free jazz generatie gehad. En die leeft ook grotendeels nog steeds. Waar we ook heel bekend mee zijn geworden. En ik denk dat ik daar niet zozeer tegenin heb willen gaan. Maar ik meer heb gecombineerd. Dus toen ik net afgestudeerd was, was ik nog aan het zoeken hoe ik dan en improvisatie en mijn liefde voor rockmuziek kon combineren. En ik denk dat wat ik met Ambrosia doe meer gaat over, ik hou heel erg van mooie melodieën en mooie akkoorden en uitgeschreven stukken. En tegelijkertijd wil ik ook die improvisatie. Ja. Dus dit is wel op de plaat een voorbeeld van een stuk wat vooral over mooie melodieën en mooie akkoorden gaat. Maar er staan ook een aantal stukken op waar de klanken misschien wat abstracter zijn en ook sommige mensen in de band wat abstracter spelen. Maar dan vind ik het leukste altijd om die twee dingen tegenover elkaar te zetten. Dus je hebt iets herkenbaars en iets waar je aan kan vasthouden. Mm-hmm. Maar ook iets wat juist misschien vervreemd of lelijk is of meer schuurt.
0: Ja. Als net Dante kijkt, in zijn tijd, hebben we het over 1300 ongeveer, was eigenlijk de taal het Latijn, daar werd ingeschreven. Ja. Hij heeft er bewust voor gekozen om in de taal van Florence te schrijven, omdat hij het toegankelijk wilde maken voor iedereen.
1: Ja.
0: Is dat ook iets wat jij in deze muziek dan probeert? Want aan de ene kant hoor ik je zeggen van het moet toegankelijk, maar ik doe er wel die abstracte klanken tussendoor.
1: Ah ja. Ik denk niet dat ik die keuze bewust heb gemaakt. Maar ik merk wel bij concerten bijvoorbeeld dat veel mensen hebben een beeld van jazz. En als ze dan naar een concert komen, en met name als je ook iets bij vertelt over wat je gaat spelen, dan staat iemand opeens veel meer open voor best wel rare dingen. Dus ik merk wel dat zeker met dit verhaal van Dante erbij, dat ik het voor elkaar krijg om mensen muziek te laten luisteren die ze misschien normaal niet zouden luisteren. En dan wel kunnen een beeld erbij hebben en er iets mee kunnen.
0: Merk je ook na afloop van optredens dat mensen naar je toe komen en denken van ja, ik kwam misschien wel af op juist op Dante of ik kwam juist op jouw naam en dat het juist daardoor mengt met elkaar?
1: Ja, het mengt. Dus ja? Ik heb gehad dat er een filosofie studentenvereniging kwam omdat het over Dante ging. Ja. Ik heb gehad dat er theologen kwamen omdat het over Dante ging, want je vindt al die dingen terug ook in Dante, dus en godsdienst, maar ook filosofie en psychologie. Maar er zijn ook mensen die zijn eigenlijk meer gewoon vast publiek van een jazzpodium. En die komen dan, die zijn dan verrast omdat er wat meer bij komt kijken dan alleen muziek.
0: Ja. Dus. Nu heb je hebt de hel gehad. Je hebt de Lauterberg gehad.
1: Ja.
0: Alleen het paradijs nog, toch?
1: Ja, ik ben er bijna.
0: Precies. Ben je daarmee bezig om dat te ontwikkelen? Om daar muziek bij te maken?
1: Ja, ik heb de plan in mijn hoofd. Dus ik ben aan het zoeken om opnieuw ergens in Italië een tijd te kunnen schrijven. Maar het is gewoon best een lang project. Dus ik moet het boek eerst lezen. En dan moet ik eens goed over nadenken.
2: Ben je al een stuk onderweg inderdaad.
1: Ja, maar goed, Paradiso nog niet. Daar moet ik nog wat tijd in investeren. En dan een tijd schrijven en kijken wat er uitkomt. En dan repeteren met de band.
0: En hoe is het voor jou, omdat je weer in Florence gaat zitten, om ergens in Italië, hoe draagt dat bij voor jou om meer tot die muziek te komen? Dat je echt in de omgeving bent?
1: Ja.
0: Of is het gewoon lekker?
1: Het is ook. Het was het allemaal. Het was een soort avontuur van, veel mensen die schrijven en ook spelen en lesgeven, die zeggen vaak van ja, als ik gewoon een keer een maand alleen maar dit hoefde te doen, dan kan ik me gewoon een keer focussen op die muziek maken. Dus ik dacht, dan moet ik dat misschien maar een keer gewoon ook regelen voor mezelf.
0: Ja.
1: Dus dat was ook meteen een confrontatie van... Ik was daar en ik zat daar en ik dacht, ja, nu moet het ook gebeuren dan. Want nu is dat moment. Het is
0: ook heel dwingend op een of andere manier. Ja.
1: Maar om naar een nieuwe plek te gaan waar je even niet afgeleid wordt door de dagelijkse beslommeringen, dat was wel heel gaaf.
0: En helpt het ook voor jou dan dat je echt in de stad bent waar hij het 700 jaar geleden ook rondgewandeld heeft? Of is dat een leuke bijkomstigheid vooral?
1: Ik denk dat dat een leuke bijkomstigheid was. Ik ben, want het hutje, om het zo maar even te noemen, waar ik in zat, zat wat meer buiten de stad. Ik zat tussen de olijfboomgaarden en... Dat was heel rustig en heel, heel mooi. En ik ben één dag Florence ingegaan. Ja, en de dingen die gingen over Dante. Dus er was volgens mij een kerk en een aantal andere...
0: Ja, dat dode masker ligt ergens nog van.
1: Nou ja, die waren allemaal niet open. Die werden gerestaureerd. Dus dat viel eigenlijk tegen. Ja,
0: sinds die Dan Brown er een boek over geschreven heeft... is natuurlijk alles weer opnieuw aan de restauratie populair omgeving.
2: Dat klopt wel.
0: Hoop jij dat ook te bereiken met deze plaat? Zelfs populariteit als Dan Brown heeft geregeld voor...
1: Nee, volgens mij niet. Dat is prima.
0: Zou wel lekker zijn, toch?
1: Ja, tuurlijk. Nee, absoluut.
0: Hij heeft 100.000 boeken, 100.000 platen verkoopt.
1: Oh nee, dat mag.
0: Ja, daar zeg je geen nee tegen. Nee. Maar om te beginnen, Artisjok. Volgende week, over twee weken?
1: Nee, volgende week, 16 mei.
0: Ja. 16 mei. Gaan we gewoon allemaal luisteren naar Ruud Voeste.
1: Ja, integraal.
0: Kijk eens. En zijn er nog kaarten?
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Dan gaan we allemaal naar Artisjok 16 mei. Ambrosia 2, Ruud Voesten. Dankjewel. En als het goed is, werd er nu iets ingestart. Maar ik zie dat niet gebeurt. Dan praten we gewoon nog even rustig verder. Wat kunnen we integraal, de hele plaat inderdaad, van de hele band? Allemaal gaan ze mee?
1: Allemaal de originele leden, ja.
0: Allemaal originele, en jij ook weer.
1: En ik ook,
0: erbij, ja. Hoeveel van die optredens doe je nu ongeveer?
1: Ik denk dat het er 12 zijn in totaal.
0: En dat gaat een beetje onze regio of gaat dat in het hele land?
1: Nee, het hele land wel. Dus we hebben Amare gedaan in Den Haag bijvoorbeeld. We hebben in Amersfoort en Miles gespeeld. Maar spelen ook nog in september, 16 september, in Paradox in Tilburg. En we hebben in Nijmegen gespeeld.
0: Oké, dus je komt inderdaad wel overal een beetje. Ja. Maar je bent ook nog verbonden in Rotterdam aan een speciaal jazzgezelschap, toch? Of het, hoe heet dat? Het
1: Bad Vierhuis bedoel je?
0: Dat bedoel ik inderdaad, ja.
1: Zeker.
0: Wat is jouw rol daarin?
1: Bad Vierhuis is een collectief, dus het is een muziekhuis, wordt het volgens mij genoemd. Dat is er is een stichting, Stichting Droom en Daad. En die heeft dat huis aangeschaft en klaargemaakt voor muzikanten en ook... grafische ontwerpers om te werken. Dus er zijn een aantal mensen die hebben een vaste werkplek en een aantal mensen die kunnen flexibel af en toe een ruimte gebruiken.
0: Ja.
1: En verder, we zijn er allemaal lid van en zijn soort van verbonden om dat huis draaiende te houden. Dus wij organiseren de concerten en wij kunnen ook concerten voor andere mensen daar organiseren. Wij runnen de bar. Wij organiseren één keer per jaar een festival. Ja, dat soort dingen.
0: Dat klinkt ook als een waanzinnig dat je ook nog de bar moet gaan runnen.
1: Oh, dat is hartstikke leuk. Eén keer, twee keer per jaar. Super goed te doen.
0: Ja, dat zijn ook. Dat is ook. Ja, dat moet ook gebeuren.
1: Ja,
0: om het zo maar te
1: absoluut
0: zeggen. Allemaal.
1: Ja.
0: Ja, ja,
2: en dat in allemaal in de stad waar jazz ook leeft, hè? Rotterdam.
0: Is dat de stad van de jazz, ja?
2: Ja, zeker. Ja, er komt steeds meer. Komen daar kroegjes met jazzbandjes.
0: Maar je merkt sowieso dat dat volgens mij opkomt, hè? Want ook in Amersfoort merk je dat er zo'n die jazzcafés.
2: Ja, heeft ook zeg maar. Ja, er zit meer een beetje de DNA van de blues eigenlijk in Amersfoort, maar in Rotterdam is dat toch wel heel nadrukkelijk de jazz.
0: En waarom is het in Rotterdam meer?
2: Dat is eenmaal zo gegeven. Ja, waarom is het in Amersfoort de DNA de blues? Dat weet
0: geen
2: je
0: idee.
2: Niet. Geen idee.
0: Niet omdat het een keistad is.
2: Nee. Oh. Nee, dat denk ik niet. Nee. Maar het is wel.
0: Ketelbinkje heeft ook iets met jazz te maken.
2: Ja, maar het is wel upcoming. Er komen steeds meer. Ook, het is natuurlijk ook een studentenstad, Rotterdam.
0: Ja.
2: En dat heeft er ook mee te maken. En
0: is dat zo leeft jazz? Is dat iets wat onder de studenten?
2: Onder de studenten leeft dat gigantisch. Ik heb dan twee jongens.
0: Ik zie Hanna hier rechts, Hanna Dupré van de Pals.
2: Ja, en die schudt ook ja.
0: Nou, die knikt ja.
2: Ja.
3: Zelf ga heel graag naar jazz, maar ik ken heel veel andere studenten die ook heel graag naar jazz.
2: Ik noem maar. Dus dat neemt steeds meer toe. En omdat die transitie van de jazz op dit moment plaatsvindt, dat wordt een beetje, ja, ik mag het niet, poppy wordt het een beetje. Het wordt
0: populair. Moderner,
2: het wordt populairder. Dan neem je dan ook de studenten mee in dit geval. En alle grijze koppen, die zoals ik hier, die verdwijnen langzamerhand zo naar de coulissen.
0: De zaterdagcollege.
2: De zaterdagcollege, nou, bijvoorbeeld.
0: Daar kom jij zo langzaam in terecht. Ja. Ja. Wat voor jazz, Hanna, wat spreekt jou aan in die jazz?
3: Ik speel zelf saxofoon.
0: Ja.
3: Dat moet ik misschien bij zeggen. Ik vind jazz... Ik denk dat de hele atmosfeer in een jazzbar... en het gezellig samen naar een bar gaan en live muziek... en een soort van ook het retro-achtige wat vaak in... bars, in jazzbars.
0: Wat is retro-achtig aan een jazzbar?
3: Ik denk gewoon de instrumenten, het interieur, de ronde tafeltjes. Het is allemaal een beeld. En ik denk dat dat best wel iets is wat nu heel erg aan het terugkomen is. En dat poppy met jonge mensen, hoe het eruit ziet. En het hele verhaal, maar ook wel de muziek en gewoon de live bands en live muziek vergeleken.
0: Dus jij komt ook 16 mei naar Artisjok?
3: Ik denk het wel.
0: Nou, heel goed.
2: En ze luisteren heel vaak naar UK Jazz.
0: Ja, dat durf ik. Wat ja? Zeg je ja?
3: Ja, UK Jazz.
0: Ja? Dat is...
2: Dat is mijn programma.
0: Dat dus. Is jouw programma inderdaad, ja. U hoort hem al heel de tijd, Arjan Klaver, die even inschuift op dat taco.
2: Bij de concerts, en ik mag even reclame maken natuurlijk. World of Jazz. Elke maandag
0: oproep,
2: van...
0: Je mag het één keer zeggen.
2: Elke maandag van 6 tot 7. Dus de mooiste jazzpits van Nederland.
0: En zo is het maar net. U hoorde Arjan Klaver, want hij valt vandaag even in. Omdat Taco Wit, mijn vaste columnist en sidekick, een lang weekend weg is. Maar ondanks dat hoort hem het tweede uur toch gewoon. Ja, de techniek staat voor niks. Dat doen we gewoon. Ja. Hij heeft het opgenomen. En u hoort hem. Hanna, we gaan met jou weer verder praten. Ja. Want jij zit hier natuurlijk niet alleen om over jouw liefde voor die jazz te praten. En over jouw saxofooncarrière. Maar ook over de Palts Biennale. Want vandaag start op landgoed de Palts in Soest. Ja, eigenlijk gewoon op buren hier eigenlijk. Hè?
3: Ja,
0: je bent met de fiets, denk ik.
3: Ja, ik ben met de fiets. Had ook te voet kunnen gaan.
0: Gewoon over dek kunnen klimmen.
3: Ja, dat had ook.
0: Dan was je hier gewoon geweest, ja. Het is een kunstproject dat eens in de twee jaar plaatsvindt. Op een plek die normaal gesproken gesloten is voor het publiek. En dit jaar is de 6e editie met het thema Date the Estate.
3: Ja, klopt.
0: Klopt helemaal. Omschrijf het eens voor mij, de Palts Biennale. Voor de mensen die dat de afgelopen 5 keer gemist hebben, deze 6e keer denken, ja, dit moet ik zien. Wat gaan ze zien?
3: Ze gaan eigenlijk op een wandeling doorheen het hele landgoed. En op die komen langs 8 kunstwerken, 8 installaties door 8 verschillende kunstenaars van binnen- en buitenland. Die zich hebben laten inspireren door het landgoed en een jaar de tijd hebben gekregen om aan hun installatie te werken.
0: En zijn ze dan een jaar lang ook op het landgoed geweest om daar te oriënteren, zich te laten inspireren, te voelen?
3: Niet aan één stuk door een jaar lang, maar doorheen het jaar zijn de kunstenaars meerdere keren naar het landgoed gekomen, hebben daar ook geslapen.
0: Om zich helemaal thuis te voelen op die plek en tot zich te laten komen. En die kunstenaars, het zijn 8 kunstenaars.
3: Ja, klopt.
0: Hoe kom je aan die 8 kunstenaars?
3: We hebben de afgelopen 5 edities met dezelfde curatoren gewerkt. En dit jaar was het eigenlijk de eerste keer dat we met Veronique en Cecilia hebben gewerkt. En dat heeft ook wel... Zij hebben een netwerk, zij kennen heel veel kunstenaars.
0: Dat zijn de curatoren, neem ik aan. Hè?
3: Ja, de 2 curatoren samen met Mirja Bakker, de directeur en curator. Zij kennen heel veel mensen. En zo kom je eigenlijk aan de hand van het thema, wat nu met landgoed te maken heeft dit jaar, nodigen we eigenlijk verschillende kunstenaars uit die het zien zitten, om daadwerkelijk een jaar lang zo'n project aan te gaan. En dit jaar is dat eigenlijk gebleken dat er best wel een focus ligt op onderzoek. Mm-hmm. En er zitten mensen die heel veel bezig zijn met onderzoek naar akkerbouw, bijvoorbeeld iemand. Janneke Cornet, maar ook mensen die

0: zeker wel agendagewijs niet altijd goed past of zo. Maar ik weet nu niet of dat er daadwerkelijk mensen zijn die echt nee hebben gezegd. Maar keihard, nee. Het moet altijd een match zijn.
1: Ja, precies. Zo is het ook. Nou, vertelde inderdaad, hè, mensen die echt onderzoek ook gedaan hebben. Ik mocht gisteren bij de opening al zijn. Mm-hmm. En daar sprak ik met... namen zijn verschrikkelijk. Als ik niet op papier heb staan, dan weet ik ze niet. Maar die hebben echt ook daar geslapen. Die hebben het buiten. Onderzoek naar de DAS gedaan. Ja, buiten hebben geslapen.
0: KCCM.
1: Ja, die hebben echt daar het onderzoek naar de DAS gedaan, hebben ze geslapen. Ze hebben naar de Ree, naar de Mier. Ja. Uitgebreid onderzoek. Kan je hun stuk kunstwerk een beetje omschrijven, wat dat precies inhoudt?
0: Ja, ze hebben eigenlijk... Dus Date the Estate is eigenlijk... De bezoekers nemen we mee op een date over het landgoed, om het landgoed en hoe wij als mens en als dier ons verhouden naar natuur en naar landgoederen in. En KCCM heeft eigenlijk heel erg vanuit het dierenperspectief willen kijken. En ze hebben eigenlijk heel veel onderzoek gedaan naar de mier, naar het bos en naar de dassen. En ze hebben een boshut waar ze alles in de gaten hielden. Maar ze hebben ook allemaal van die uitkijksplekken. Hoe dat de mens en het dier kruisen.
1: Ja.
0: Dus ze hebben een bed gemaakt waar je de mieren kunt observeren. Ze hebben een tent gemaakt van waar dat de dassen werden geobserveerd. Waar ze ook een nacht in hebben geslapen, zoals je zei. Allemaal observatieplekken.
1: Ja.
0: Ja,
1: het is heel grappig. Je kan er langs lopen. En ze hebben ook voor die mieren... Ja, dat vond ik heel indrukwekkend. Het is een gigantische mierenhoop daar op het terrein ook. En ze hebben van die kleine... Ja, van die paaltjes of zo... Een hekje hebben ze neergezet op het pad.
0: Ja.
1: En de miertjes blijven dus echt aan de rechterkant van het pad. Ja. Die laten zich gewoon echt door die dingen tegenhouden.
0: Ja, klopt.
1: Dat vind ik heel grappig om te zien. We gaan zo meteen even verder praten over de Paltz Biennale, uiteraard. Maar we gaan eerst luisteren, want Lisanne de Jong die hier zit... die heeft natuurlijk een mooi nummer voorbereid. En het gaat ze voor ons zingen. En dat is het nummer van Eefje de Visser. Ik heb het opgeschreven in het gras. Lisanne de Jong.

0: Die Sander de Jong met In het gras. En zo is het. En het gaan we zo meteen nog veel meer
1: vrij gezongen eigenlijk, hè?
0: Ja, ik vind het heel mooi gezongen. Ja.
1: Godfried Boomans zou zeggen, had ik maar eens een stembandje.
0: Ja, dat zou lekker zijn. Ja. Dat zou lekker zijn. Maar ja, God, dit is ook niet meer onder ons.
1: Nee.
0: Nee, zo gaat het allemaal. Hanna Dupré, je zit nog steeds aan tafel over de Paltz Biennale die dit jaar voor de 6e keer plaatsvindt. Date the Estate is het onderwerp of het thema. Mm-hmm. Voor wie maken jullie deze tentoonstelling nu eigenlijk? Want je moet natuurlijk, je moet allemaal subsidie aanvragen om dit soort dingen geregeld te krijgen. Dan moet je bij elke subsidieaanvraag aangeven wie is je doelgroep en dat soort zaken. Wie is de doelgroep?
2: Ja, de doelgroep is zowel kunstkenners als mensen die eigenlijk misschien nog nooit naar een kunstinstallatie of naar een tentoonstelling zijn gegaan. Voornamelijk omdat we natuur en kunst samenvloeien. Dus gezinnen zijn ook hartstikke welkom om met hun kinderen over het landgoed te wandelen en zo op die manier eigenlijk door kunst een nieuwe blik op natuur te kunnen krijgen.
0: Ja, ja, want het is natuurlijk eigenlijk privélocatie waar ze nu mogen lopen. Ja. En daar dan die 8 verschillende kunstwerken zo mooi mogen zien.
2: Ja.
0: Wat hoop je dat de mensen meenemen van zo'n bezoek?
2: Ik hoop heel erg dat mensen door de kunstwerken eigenlijk inderdaad gaan doorhebben hoe dat wij ons, of een nieuwe visie krijgen van hoe wij ons verhouden tot natuur en tot kunst en daarover gaan nadenken. En eigenlijk dat ze, het liefst heb ik eigenlijk gewoon dat mensen komen met een open blik en het gewoon laten gebeuren. En dan achteraf er gewoon af en toe nog eens over nadenken van, wat hebben we eigenlijk meegemaakt?
0: Is de, wat toen jij de eerste keer het onderwerp, dus alle 8 zag, misschien was dat al gisteren, misschien was het eerder,
2: dat
0: weet ik niet.
2: Ja.
0: Wat nam jij, hoe kom jij terug naar dat rondje?
2: Ik kom heel erg met, wat ik net zei, die nieuwe inzichten van...
0: Maar wat waren die inzichten?
2: Ja, er is een kunstwerk, ik moet denken aan het kunstwerk van Bauke Groen.
0: Mm-hmm.
2: Die is heel erg, op een auditieve manier weerspiegelt hij hoe dat de bomen zich verhouden naar elkaar toe, afstanden en de manier waarop dat zij in het bos staan. Mm-hmm. Op een auditieve manier. En dat heeft zo nu, als ik in een bos wandel, dan heb ik het gevoel dat me dat gaat opvallen. Hoe dat bomen en de structuren en zo. Of de dieren, of de taak van de wolf. Die zich nu hier in dit gebied ook af en toe rondloopt.
0: Die zelfs in Zuid-Holland is geweest, of toch niet? Dat blijkt uit, dat weet ze niet zeker, hè?
2: Nee.
0: Stond vanochtend in de krant iets over de wolf in Zuid-Holland die er toch niet was.
2: Ah, oké. Okay. Ja, dus wat de wolf eigenlijk doet voor een landgoed en voor of de mieren, die rollen of zulke kleine dingen. Of,
0: eigenlijk alles met elkaar in evenwicht staat ook.
2: Ja.
0: Net zoals de natuur, als je dat terug gaat halen, dan schijnt het getal 3,14 en de pi, de gulden snee, dat schijnt alles met elkaar in verhouding te zijn. Dat een takje en een blaadje, dat heeft allemaal precies die verhouding als je helemaal terugbrengt. Wat wel grappig is, die Dante heeft dat ook precies zo gedaan. Die heeft ook de goddelijke cijfers, 3 en 10, komen steeds terug. Hij heeft, het bestaat uit 3 keer 33... Kanto's inderdaad. Ja. Maar dat is niet een zuiver getal.
3: Is niet precies.
0: Dus hij moest er eentje bij doen. Dus de inleiding. Waardoor hij de 100 heeft. Die 33 is natuurlijk ook weer de sterfjaar van Christus. En hij heeft een speciaal ritme bedacht. Eigenlijk een metrum bedacht. Dat elke zin uit 11 lettergrepen bestaat. En het zijn de 3 zinnen. Waardoor elk... is het een strofe, is het een frase? Ik weet niet precies hoe dat dan heet.
3: Goeie vraag. Ja.
0: 33 heeft ook, ja.
3: Ja.
0: En in totaal zijn er 1066 woorden of zoiets. Ja. Heb je daarover nagedacht toen je ermee bezig was?
3: Ik heb daar wel over nagedacht.
0: Echt?
3: Ja,
0: oh,
3: ja, tuurlijk. Tuurlijk. maar wat heel jammer is dat dus hoe precies hij dit geschreven heeft in het Italiaans zich niet echt laat vertalen naar het Engels of naar het Nederlands.
0: Nee, helemaal
3: dus
0: niet, nee.
3: Alle vertalingen moeten ergens een concessie doen.
0: Kijk alleen maar naar het rijmritme dat hij bedacht heeft ook. Dat omsluit, om ja. Hoe noem je dat? Zoek het op. Ja. Maar een bijzonder ritme heeft hij bedacht ook voor de rijm.
3: Maar wat ik wel heb gedaan is... die getallen, dus 3 en ook 7... is er ook eentje die wat vaker voorkomt. Die heb ik wel gebruikt in bepaalde stukken... om of bijvoorbeeld een maatsoort van te maken... of een bepaald aantal maten van melodie... voordat we naar het volgende stuk gaan. Dus ja, je kan daar, het hoeft allemaal niet super serieus te zijn natuurlijk. Je kan er ook op een vrij speelse manier... een opdrachtje van maken. En dat heb ik zeker vaak geprobeerd.
0: Ja, ja. Ja, het zijn mooi hoe al die dingen toch met elkaar te maken hebben. Ja. Ook op het elkaar in elkaar insluit. Terug even naar de Paul. Dit was even een uitstapje. Even terug naar
1: een muzikaal uitstapje.
0: Muzikaal uitstapje, ja. Die Pals Biennale, nou, je hebt al gezegd of wie het is. Hè, voor de gezinnen die gewoon zich moeten onderdompelen helemaal. Dit is te zien tot 21
2: juni.
0: 21 juni, inderdaad. En hoe lang zijn we met die voorbereiding al bezig geweest hiervoor?
2: De kunstenaars zelf zijn al een jaar bezig.
0: Een jaar tijd gehad, ja.
2: Maar de voorbereidingen beginnen eigenlijk op het moment dat de vorige editie... op dat moment, vanaf dat één editie klaar is, beginnen de curatoren eigenlijk al...
0: Een beetje lijntjes uit te gooien.
2: En ja.
0: Hoe lang is er nagedacht over DTS Tate?
2: Ik weet... dat de curatoren, toen die samenkwamen, dat het eigenlijk bijna voor de hand liggend was om een thema te kiezen waar het landgoed centraal staat. Al meerdere edities is het landgoed wel onderdeel van het thema of van de tentoonstelling. Maar er was altijd een ander thema wat erbij kwam. Dus nu was het eigenlijk tijd om even te zeggen van oké, het landgoed centraal, we gaan op date met... het landgoed en we leren het landgoed zelf eens kennen.
0: Ja, precies.
2: En dat, ja.
0: Wel, je hebt net zei dat die de tentoonstelling waarbij die bomen dus met elkaar in dialoog, hoe je het ook op zoek wil noemen, dat jou het meeste aanspreekt.
2: Ja, toch een van de kunstwerken die mij het meest aanspreekt.
0: Is dat dan ook, hoe vertaalt zich dat in jouw persoon gewoon? Dat je dat, ik probeer een zin te formuleren die je ook snapt, die ik zelf ook snap. en misschien de luisteraar thuis ook nog wel.
1: Niet waar.
0: Uiteindelijk toch ook komt. Hoe dat in jouw persoonlijkheid zich terugkomt, die verhoudingen en met de natuur. Hoe ben jij zelf bezig met de natuur? Zo, dat is even lange weg om naar zin te komen.
2: Ja, ik ben zelf opgegroeid in Soestduinen.
0: Ja.
2: Dat zit vlak hiernaast ook.
0: Jazeker.
2: En dat ligt naast de duinen. Zoals,
0: dat suggereert
2: of in de duinen. Dus er is altijd heel veel natuur geweest. Ik heb ook zelf in Griekenland gestudeerd. Daar zit ook heel veel natuur en bergen. Dus ik ben wel gewoon iemand die van ruwe natuur en het liefst op een berg staat.
0: Ja.
2: Dus, en het feit dat... En ik heb ook een dansopleiding gedaan. Ik speel saxofoon. Dus ik ben zelf ook heel veel bezig met kunst. Ja,
0: ik heb nog documentaires gemaakt. Ook een andere keer over.
2: Ja. Ja. Dus die kunst en die natuur, daar zit ik persoonlijk ook wel best wel dicht op. En ik vind die combinatie dan ook wel gewoon echt heerlijk.
0: En als je aan kunst denkt, denk je ook als aan Kate Bush?
2: Komt voorbij, ja.
0: Nou, heel goed. Gaat zeker voorbij komen. En wel nu, vandaag ook. Ja, bruggetjes jongens.
1: Oh,
0: het is net een vak. Anna Geersen staat klaar, want die heeft hier op de Pals een speciale voorstelling waar ze een muziek van Kate Bush zingt. Dat gaat ze nu ook voor ons doen. Man with the Child in His Eyes.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaatbeleid en energietransitie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. In China is de eigenaar opgepakt van de mijn waar gisteravond een gasexplosie plaatsvond. Zeker 90 mensen zijn daarbij omgekomen. Ook zijn honderden mensen naar het ziekenhuis gebracht. Reddingswerkers zoeken in de mijn naar meer slachtoffers. Mogelijk zitten er nog mijnwerkers vast onder de grond. De Democratische Republiek Congo neemt maatregelen om de ebola-uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Het aantal besmettingen in Congo stijgt nog altijd. De afgelopen dagen kwamen er honderden besmettingen bij. Het weer, een zomerse dag vandaag met veel zon en 25 tot 29 graden. In het zuiden mogelijk lokaal nog iets warmer. Vanmiddag trekken wat wolken over en koelt het wat af door een sterke wind van zee. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Land.

0: de zaterdagcoulissen.
1: Ja, en welkom bij het tweede uur van de zaterdagcoulissen vanuit het Herman van Veen Art Center hier vanuit de Kapschuur, waar wij de gasten en de muzikanten altijd ontvangen. En dit tweede uur zit aan tafel Emiel Los. Vandaag gaat het nieuwe seizoen van Cabrio open. En dat is al, nou niet voor de 100ste keer denk ik, maar het bestaat wel 100 jaar, ja. Het Cabrio. En daar gaan we het zo meteen eens even uitgebreid over hebben. En we hebben natuurlijk Lisanne de Jong en Anna Geersen bij ons in de uitzending. Die hebben we het eerste uur gehoord en die gaan we het tweede uur weer horen. En ze gaan ook wel vertellen wat ze allemaal doen hier op de Art Center. Maar ze gaan eerst beginnen met een liedje.

0: Rad. Mooi hoor.
1: Lisanne en Anna, het is gewoon een nieuw duo wat geboren wordt hier. Per Simmen. Kom lekker aan tafel zitten. We gaan je nog een paar keer horen vandaag. Bemoei je vooral lekker met alle gesprekken die we aan tafel voeren. Maar we gaan... Wat is er?
0: Ze krijgt nog een colaatje.
1: Oh, ze krijgt een colaatje. Oh, er wordt geweest hier van alle kanten. Heel goed. We gaan eerst even praten met Emile Los. Want stel je voor, het is 1926, midden in het bos bij Soest. Op een open plek wordt een openluchtspel opgevoerd door meer dan 5000 mensen. En zelfs koningenmoeder Emma is erbij. Dat was het begin van iets bijzonders. Dit jaar bestaat Openluchttheater Cabrio 100 jaar. Een eeuw vol theater, muziek, hoogte en dieptepunt. En dat alles gerund door vrijwilligers. En Emile Los is de voorzitter. En die gaat dit jaar, of vandaag, 100 jaar Cabrio openen, vieren, presenteren. Hoe je het wil noemen.
2: Ja.
1: Leuk toch?
0: Ja, en dat over leuk. Enkele uren.
1: Ja, ja, over 3 uur gaat het, begint de presentatie van het nieuwe seizoen. Gaat de poort open, ja. Wil je ons eerst eens terugnemen? Want 100 jaar geleden, we hadden net het eerste uur al even over, is een lange tijd. Ja. Het was 1926. Hoe zag het eruit toen? Je was er niet bij, dat weet ik.
2: Ik zat daar toevallig wel even over na te denken. Want ik moet nog even nadenken wat ik zo ga zeggen over 3 uur.
1: Ja.
2: Maar het is een natuurlijke glooiing waar we eigenlijk in zitten. Dus het is weliswaar, we bestaan minimaal 100 jaar, wou ik eigenlijk pitchen. Want 100 jaar geleden hebben we dus ontdekt, ook uit de dagboeken van de koningin die erbij was. Dat we... dat wordt allemaal opgeschreven.
1: Ja, ja.
2: En de hofmaarschalk ook, dat ze daarbij geweest is. En dan staat, het is een natuurlijke glooiing. En dus ik ga ervan uit dat er nog daarvoor ook dingen nog hebben plaatsgevonden, voorstellingen. Maar in ieder geval, 100 jaar geleden zijn er dus een fix aantal voorstellingen gegeven. Dus ja, een toneelstuk. Ja, ik was er niet bij.
1: Nee, dat snap ik.
2: De kranten maakten de melding van. En dat was voor ons eigenlijk toch wel om aan te grijpen van... Hey, 100 jaar geleden is toch echt wel...
1: Is er wel iets gebeurd, maar het kan dus best zijn dat er voor die tijd...
2: Tuurlijk.
1: Al meer geweest.
2: Er stonden mensen wel eens misschien wel nog veel verder op iets van een luid te tokkelen of zo. Ja. Want het is een natuurlijke plek. Mm-hmm.
1: Ja.
2: En als je er komt, dan voel je ook echt iets magisch.
0: Waarom is het destijds gekozen voor die plek eigenlijk?
2: Ja, ik denk dat zoiets ontstaat. Het is natuurlijk ergens een dichtbij het dorp. Een gat waar je dan kan zitten. In een duin. Een beschutte duinpan waar je dan zo naar beneden kan kijken naar het podium. Dus wat dat betreft is het ook wel bijzonder dat je naar beneden... Ook voor de artiesten is het een heel bijzondere plek.
0: Ja, het was niet een bescheiden bosbrandje. Dat hebben ze geblust en opeens
2: zeker
0: was het een open...
2: Zeker niet. En het was er altijd al. Denk ik een zandverstuiving of zo. Dat het daar ooit begonnen is. Ja. Maar er zullen misschien mensen luisteren nu die zeggen... Ik weet het echt.
0: Nou, misschien René van Hal. Die weet alles.
2: Ja, maar dit is toch wel, dit is wel een goede theorie hoor.
0: Ja, ja.
1: Hier doen we het voor.
0: Ja. Ik geloof het.
1: Wat maakt het zo'n bijzondere plek? Je zei net al, het is uitgebreid naar 3 podia inmiddels. Wat maakt het zo... Ja, zo bijzonder voor ons Soesters.
2: Ja, het is midden in het bos. Het is de natuur waar je in zit. Het is heel stil. Ik denk ook wel dus de locatie, hoe het podium gesitueerd is. Je zit er heel dicht op. Wij hebben als rode draad het woord ontmoeten. Dus je ziet ook echt dat de artiest en de gasten heel dicht op elkaar zitten. Maar ook wat het in, laten we zeggen, deze laatste 10 jaar uniek maakt, is denk ik ook gewoon de feerieke sfeer die we ervan gemaakt hebben. We hebben echt boven nagedacht, lampjes, heel natuurlijk. Ja. Allemaal blije vrijwilligers. Hele sympathieke prijzen. Alles
3: ik hoor gelijkenissen met de Palts.
2: Ja, zeker. Nee, maar zeker de Palts. Daar hebben we ook goede contacten mee. Dat trekt ook door. Eigenlijk liefst zou ik die gewoon paadje maken. Zoals
1: gewoon
2: een
1: kabouterpaadje.
0: Okay, zo'n geitenpaadje.
2: Ja, zo'n geitenpaadje. Ja. Maar dit is wel een beetje te vergelijken, ja. Absoluut, ja. Ik zit hier ook heerlijk nu naar buiten te kijken.
0: Zijn dus geen concurrenten?
1: Nee, je versterkt elkaar.
0: Ja.
1: Zo werkt het.
3: Kan nooit genoeg zijn van zo'n plek, zoals jij net beschreef.
0: Nou, dat is in ieder geval weer... We gaan naar de burgemeester om het even aan te vragen.
1: Ja. Een paar hekken openbreken, een paar adressen samen.
2: Zoiets ontstaat vanzelf.
1: Ben je een beetje thuis in de geschiedenis van de Palts, ook van die afgelopen 100 jaar? Ik ben eigenlijk benieuwd naar of we bepaald...
2: Van de
1: Palts? Oh, sorry, van de... Nee, niet van de Palts. Misschien ook wel, maar ik bedoel de eigen cabrio.
2: Ja.
1: Zijn nou van die echte hoogte... Hoe was het in de oorlogstijd bijvoorbeeld? Weet je daar iets van?
2: Ja, nou ja, wat ik van weet is dat in de oorlogstijd het toch wel zwaar beschadigd is geraakt. Ik weet niet hoe. En ik weet dat er na de oorlogstijd de Canadese soldaten kerkdiensten hebben gehouden in eerste instantie. Dus dat zijn dat is even die periode geweest. En je ziet wel in die 100 jaar, nou ja, ze beginnen met de ontstaansgeschiedenis, dat het echt wel groot was. Maar toen hadden we natuurlijk ook nog geen televisie, andere dingen. Dus ja, iedereen, als er wat vermaak was, dan ging je. En we hebben ook echt wel dieptepunten gehad in de jaren 80.
1: En wat was dat dan?
2: Gekrabbeld. Nou ja, dat er gewoon heel weinig, dat mensen gewoon niet komen. Waar ik ook wel een relatie mee zie, is of je nou wel of niet gesubsidieerd bent. Je moet soms een duwtje hebben in de rug, maar de gemeente was eigenaar ook en in die tijd. En ja, er moeten toch een paar gekke mensen zijn die wat dingen gaan doen.
1: Ja.
2: Gelukkig is Bernard Kousenmaker in het begin jaren 90. Die heeft het initiatief genomen om opnieuw weer, want het lag allemaal op zijn gat, opnieuw een stichting op te richten. En die heeft met een paar vrijwilligers is ze begonnen met een klaptafel en toch een beetje programmeren. En zo is dat langzaam begonnen.
1: Dat is eigenlijk een soort doorstart toen geweest in de jaren 80 dan?
2: Is in de jaren 80 was een dieptepunt, jaren 90 is een doorstart geweest.
1: Is die doorstart geweest. Ja. En is het, ja. Want het was dus eigenlijk van de gemeente tot de jaren 80?
2: Begrijp nee hoor, het is, oh. Het is gemeentegrond. Tot nu toe. Maar nu maak ik een hele grote sprong. Tot een jaar geleden huurden wij ook die grond. En was de gemeente eigenaar van alle gebouwen. Ook al zou je ze zelf neerzetten. Wij zijn nu als stichting, wij pachten nu de grond. Dat is even technisch.
1: Ja.
2: Maar dat geeft ons veel meer mogelijkheden om de dingen te doen. Dus wij voelen ons nu veel meer eigenaar. Laten we zeggen, de situatie van vandaag is dat Cabrio maximaal onafhankelijk is eigenlijk van de gemeente. We krijgen ook geen enkele subsidie of niets. En dat vinden we ook
0: okay. Dat vinden we wel okay.
2: Daar hebben we heel hard naar voor gewerkt. Ja.
0: Knap.
2: Ja.
4: En hoe vaak is er dan iets op de programma bij jullie?
2: Ja, we hebben zo'n 25 keer in de zomer hebben we iets. Niet okay. In de zomervakantie. En we hebben nu ook een nieuw gebouw neergezet voor kleedkamer. Een lokaal voor artiesten en en voor de vrijwilligers. Een soort, dus het is echt een mooi gebouw. En dan kunnen we ook misschien wel in de winter nog dit soort mooie... hoe noem ik het? Wat jullie net deden. Concertgezang, optreden. Ja. En dat is in een ruimte zo groot als dit ongeveer. Dus we gaan ook.
4: En hoeveel gasten kunnen jullie ontvangen?
2: Wij ontvangen op het grote podium afgerond 1000 mensen. Zeker? 950.
4: Dat is veel.
2: Ja, en op het kleine podium 200 tot 250, afhankelijk of je zit of staat. Oh, dat is. En we hebben een horecaplein waar we vanmiddag ook de opening hebben. Ja, daar passen er wel een... We kunnen er ook wel 1000 op. Maar dan hebben we ook een klein podium en een DJ-podium. Dus we hebben verschillende mogelijkheden van optredens. Ja, echt te gek. We hebben kindervoorstellingen. Je moet zeggen, als ik te lang doorpraat.
1: Ja, nee. Het,
2: kindervoorstellingen. allerlei gevarieerde voorstellingen. Waarvan we dus 12 keer per jaar een uitzondering op het geluid krijgen. Dus dan zetten we een groot concert neer.
1: Ja, en, nou dat was ik wel nieuwsgierig inderdaad. Nee, want ik weet dat hier bij de Pals is er gedoe met gedoe. Er mag niet te veel een auto ook, over de deur zetten. Dat is ingewikkeld.
4: Vooral, ja, in de avonduren.
3: Avondvoorstelling. En het is, er zijn gewoon allerlei regels om de natuur te beschermen. Exact, wat heel goed is.
1: Het is ook geen mening. Het is gewoon een feit dat het zo is. Ja,
3: precies. Maar wel het programma moet je daarin weten te passen.
2: Ja. Ja. Ik weet, sorry dat ik onderbreek, maar vogels hebben niet echt last hoor. Van die fluiten. Mee.
1: Okay.
2: Dus dat is,
1: maar dat moet erbij staan als bos weer beschreven aangeven. Of wie is het eigenlijk ook weer hier?
3: Utrechtse landschap.
0: Utrechtse landschap, toch? Ja.
1: Ja, zo zit dat. Maar volgens mij willen Lisanne en Anna vooral weten of jullie al een VRP kunnen doen ook. Als je ingehuurd wordt.
4: Ja. Nou, dat is wel een onderwerp, ja.
2: Wij geven heel graag aan talent een podium, absoluut. Ja,
4: dat en, is sowieso te gek.
2: Absoluut niet op winst gericht. En we hebben dat ook aangetoond in coronatijd. En toen dachten we... Toen opeens niks kon, zijn wij het eerste theater geweest. Openluchttheater in Nederland.
1: Ja, natuurlijk.
2: Direct op de dag dat we open konden, hebben we concerten gegeven. Allemaal, we dachten, we hebben een beetje reserve opgebouwd. Daar heb je toch reserve voor.
0: Ja. En, hoeveel openluchttheater zijn er eigenlijk in Nederland?
2: Nou, dat durf ik niet. Ik denk een stuk of 50 of zo. Ja. Je hebt natuurlijk...
0: Het zijn er meer geweest, hè?
2: Zeker.
0: Ja.
2: Zeker.
0: In mijn geboortedorp Driebergen was ook een openluchttheater.
2: Ja, ja.
0: Met de Golden Earrings. Dan kon je zo onder het hek door kon je naar de Golden Earrings.
2: Ja, die hebben hier ook gestaan.
0: Ja, dat weet ik.
2: Poster hangt
0: hier. Zeker. Ja.
2: Ja, we hadden ze ook geboekt weer voor... Helaas is het toen door corona niet doorgegaan.
0: Ja.
1: Ja, precies.
0: En shit happens.
1: Dat wordt nog ingewikkeld om ze te boeken. We gaan zo meteen verder praten. Maar we gaan weer even luisteren naar Lisanne en Anna. Die voor ons gaan zingen. Heel lang geleden.

0: Hey, hey.
1: Heel lang geleden, u kent het misschien via het de boer, maar u heeft het nu gehoord van Lisanne en Anna. Ja. Klinkers. Het zijn ook zoveel waar je uit kunt kiezen. Ja. Maar heel mooi, ja, heel mooi. Emiel, je zit hier nog aan tafel om over het cabrio te praten. Vanmiddag dus de presentatie van het nieuwe jaar. 160 vrijwilligers die zich hard hebben ingezet om het allemaal voor elkaar te krijgen. Hoe krijg je die 160 vrijwilligers hoe noem je dat, gemotiveerd om dit allemaal te doen?
2: Ja. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Wat wel, dat heeft ook met die plek en alles te maken. Mensen hun eigen ding laten doen. We hebben een hele platte organisatie. Zitten met 4 mensen in het bestuur. Ik denk die 160 vrijwilligers zitten in 15 tot 20 tal teams met een coördinator. Variërend van handige mannen die op maandag met hun broodrommeltje op de fiets komen om te klussen, tot mensen die heel dol op techniek zijn. Programmering, marketing, bar, ontvangst, kassateam. Heel groot allemaal. Ja. En we hebben heel weinig verloop. Dus ik doe ook nog naast dit werk, dit is voor mijn lol, ook een baan. En daar heb je vaak op de agenda staan ziekteverzuim en verloop. En hier is dat niet zo. Iedereen. En als een keer iemand niet kan, dan wordt het gewoon geregeld en wordt het opgevangen. Dus ja, ergens ben ik op zoek naar die magische sleutel.
1: Ja, maar mensen die willen wij ook graag dus weten als we weer de organisatie zijn.
2: Ja, toch?
3: Dit zijn allemaal vrijwilligers.
2: Allemaal vrijwilligers. We hebben alleen de beveiliging die we heel soms in moeten huren. 1 of 2 mensen. En de toilet en de schoonmaken hebben we uitbesteed.
4: Wow. Ja. En hoeveel uur ben je nou kwijt? Aan voorzitterschap?
2: Ik ben wel wat uren kwijt. Ja, geen idee.
4: Wie maait er op zondag de tuin?
2: Ja, nou, ik maai de tuin dan nog. Maar we hadden het er net over in de pauze. Ik zei tegen mijn vrouw, ik ben weer even weg. Het is omgekeerd. Ik zei dankjewel dat ik deze hobby dat ik mag blijven doen. Want het is gewoon, het kost af en toe tijd, maar ik vind het wel heel leuk.
5: Maar dat is het natuurlijk, dat je het zo leuk vindt.
2: Ja.
5: En dat die anderen vinden dat ook. Dus dan wil je allemaal graag en dan vang je het op. En
2: je krijgt een hele positieve vibe terug. En dat, ik noemde net al wat ontmoeten. Dus het zijn gewoon, ik noem maar even die handige mannen als ze noemen, die op maandag, en dat zijn meestal wat gepensioneerde mannen. En dat zijn een stuk of 20, die gaan op de fiets. En dat is echt het zijn hun vrienden. Het is hun besteding. En wij zijn ontzettend blij mee dat ze weer klussen. Dus en ze kunnen gewoon allemaal naar de optredens toe. Hè. Dat is geen enkel probleem. Okay. Een vrijwilliger kan gewoon naar binnen bij ons. Ja.
1: Nog even snel vrijwilliger worden dan voor het nieuwe seizoen start.
4: Ja.
2: Dan moet je wel iets kunnen, hoor.
4: Dat is juist het probleem. Ik kan niks.
2: Nee, daarom.
1: Hoe lang is het... de nieuwe programmering start dus vanmiddag. Ja. Hoe lang is dit... Ik ga toch eens een keer proberen een logopediecursus volgen. Kan formuleren van tevoren. Eerst nadenken wat je het wil zeggen. Hoe lang zijn je mee bezig om zo'n programmering samen te stellen?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een continu proces. Het is, soms ben je met artiesten bezig die dan net niet doorgaan. Het gaat, op de achtergrond speelt ook geld een rol. Dus dan hebben we hadden het net over concurrentie van de Pals, maar wij hebben wel degelijk concurrentie van Royal Park. Eerst grotere artiesten stonden. Maar er staan nu meer de lokale, ook artiesten die wij anders geboekt zouden hebben als Raccoon of Bluff of Direct.
1: Ja.
2: En dan zie je dat we heel ver met Direct zijn, maar dan komt er toch een aanbieding voor Royal Park voorbij. Dus wij zijn het sluitstuk van veel grote bands.
1: Ja.
2: Maar je moet het lijntje wel aanhouden. Dus, en soms lukt het dan het ene jaar niet, dan lukt het andere jaar wel. Waar we ontzettend hard aan werken is alle hospitality. En sowieso is de beleving van de artiest is echt hoog. Dus ik vergelijk het wel eens en ik hoor het ook. Een artiest die rijdt hier wel eens naartoe. En die denkt, moeten we naartoe vandaag? Naar Soest. En ik zie ze zitten in de auto. En dan gaan we weer. En dan kom je binnen. En dan is ook die betovering daar.
1: Ja.
2: En dan als ze op dat podium staan en zo dicht op het publiek wat je aankijkt. En ze worden daar natuurlijk door vrijwilligers met ontvangen. En het is allemaal goed geregeld. Dan gebeurt er iets. En dan dan willen ze ook weer terugkomen of het wordt doorverteld. Dus het is gewoon een continu proces.
4: Maar goed, het is het vijfde openluchttheater eigenlijk van Nederland.
2: Oh ja, zo.
4: Dus dan weten ze wel ongeveer wat de omvang is.
2: Zeker.
4: Kijk, ze kunnen Aardenhout, dat is de grootste.
2: Ja.
4: Maar of het Amsterdamse Bos.
2: Ja.
4: Maar ze kunnen ook hier gewoon. Dan weet je wel ongeveer wat de omvang is. Dus nee, maar niet helemaal.
2: Maar wat er gebeurt is
4: in de blind.
2: Nee, dat klopt. Maar als je naar het Amsterdamse Bos of naar Aardehout gaat, dan zitten daar vooral ook betaalde mensen. Het is daar iets wat commerciëler. En dit is wat liefelijker en dit is ook kleiner.
1: Mm-hmm.
2: En eigenlijk kan het niet. Dus als je denk maar wat een gemiddelde gage van een grote band tegenwoordig is en dat deel je door 950. En dan moet je eigenlijk ook nog de techniek van doen en hospitality en alles. Dan kom je op relatief hele hoge ticketprijzen. Wij houden het heel laag. Omdat we al heel veel techniek zelf in eigen huis hebben. Heel veel kosten voor onszelf nemen. We draaien een aantal voorstellingen nu ook. Van tevoren weten we gewoon dat we daar zwaar verlies op gaan draaien. We hadden het over Golden Earring bijvoorbeeld net. Die hadden wij al geboekt met, het bedragen maar noemen. Maar tot 5.000 of 10.000 euro verlies.
1: Ja.
2: Omdat ze gewoon heel leuk vinden om ze neer te zetten. En dan maken we aan de andere kant maken we dat weer goed.
1: Ja. Want hoe vang je dat dan op? Want de andere voorstellingen.
2: We hebben heel veel.
1: Want je zei net al.
2: We hebben fases gehad. Maar als je even de fase van 2-3 jaar geleden. Dan draaiden we break-even op alle voorstellingen. Dus als je alles optelt en denk je, nou, nu draaien we ongeveer break-even.
1: Plus en minnen.
2: En nu gaat het beter omdat er steeds meer uitverkocht raken. Maar dan plussen we met nog een voorprogrammaatje of andere dingen. Er zijn twee pijlers waar het goed loopt. En de belangrijkste pijlen zijn onze vrienden. Toen ik begon als voorzitter hadden we 50 vrienden. We hebben er nu 3000 en een stop. En ons vriendenconcept is dat je vriend kan worden van Cabrio voor 50 euro. Dat is een tientjes voor het theater. En 40 euro is gewoon te goed voor een kaartje. Dan heb je over 30.000 euro. Ja. En dat is net. Maar er zijn ook sommige vrienden die hun te goed niet opmaken. Dus daar zit een substantiële bijdrage van zeg 50.000 euro. En we hebben de horecaomzet. En wat er ook wel bizar, dat levert ons ook geld op. Ja. Maar ik wil er gelijk bij zeggen, we hebben Spa Rood en Spa. We hebben 1,25 voor dat soort drankjes en 2,50 voor een biertje nog steeds.
5: Mm. Dus nou, waar zie je het nog?
1: Nou, inderdaad.
2: Daarom.
5: Dan komt het weer.
2: Ik ben blij dat ik je verraste gezicht zie.
5: Ja. Ja.
2: Want dat is een van die verrassingen als je binnenkomt. We willen
5: laatst
2: gewoon
5: op een festival, er was een drankje 9,50 gewoon.
1: Nou ja, precies. In Amsterdam heb je net de jonge kiezen gevuld.
2: En we hebben ook echt goede drankjes. En we hebben ijsklontjes.
1: Speciaal biertjes.
2: Speciaal biertjes.
0: Dat nog, hoeveel was het?
2: 2,50. Ja. En 2,50 speciaal horeca erop. 25. Nou, wij hebben goede contacten met de horeca. Ja. En je ziet dat mensen van buiten wel gaan eten ergens. En dat horen we ook van de restaurants om ons heen. Dus daar helpen we de horeca weer mee.
4: Mm-hmm.
2: We zijn er absoluut niet even op uit om de horeca de concurrentie te zijn. Dus we zijn op goede voet.
1: Maar je bent wel nu het 100-jarige cabrio biertje.
2: We hebben het 100-jarige cabrio biertje.
1: Hoe smaakt die?
2: Ja, lekker. Ja, ik vind het dan. We hebben er eentje open gemaakt. Want hij is voor het opbrengst voor het goede doel. Het, helemaal. Ja. Dus ik denk, als ik er nou nog één op drink, dan gaat weer een paar euro.
4: Maar er zit wel een leuke marketing achter, als ik dat allemaal zo hoor.
2: Er zit zeker marketing achter.
4: Komt dat allemaal uit jouw bol?
2: Nee, dat ga ik zeker niet hier op de radio zeggen. Nee, dat doen allemaal mensen. Dat doen we met 160 vrijwilligers.
4: De marketingcommissie?
2: Ja, we hebben een marketingteam, zeker.
4: Oké. Okay.
2: Zeker.
1: Ja. Nou, wij kunnen een hoop leren nog.
2: Maar biertjes toevallig een vriend van mij, zo gaat het. Die heeft een vriendenclub die het bier brouwt. Helaas hebben ze een van hun vrienden daar verloren aan kanker.
1: Mm.
2: En toen zijn ze door gaan brouwen en al hun opbrengst van dat bier gaat naar KWF.
1: Ja.
2: Mag je eigenlijk er niet op drukken, want
1: bier
2: en doel, is eigenlijk niet, maar toch. Ja. En toen zei ik, wij gaan ook dat bier verkopen. En dan krijg je hem eigenlijk dubbel, want zij hebben hun opbrengst en wij gooien er nog eens 2-3 euro op. Wat we normaal niet doen, maar nu wel. En we hebben een prachtig biertje voor het goede doel. Maar we doen heel veel dingen voor het goede doel.
4: Ja hoor, prima. Ja,
1: heel goed. Ja. Blijf rustig zitten, want we gaan gewoon lekker verder praten. Maar we gaan even luisteren naar de column van onze Taco, die dan weliswaar niet aan tafel zit. Maar ja, zoals het werkt tegenwoordig. Je spreekt gewoon van tevoren in en dan kan je het alsnog terugluisteren. Dus de column van Taco Wit.
6: Emoties. Ik durf best te stellen dat ik een licht emotioneel en gebalanceerd persoon ben. Niet alleen in doen en laten, maar ook qua gemoedstoestand. Gemiddeld wil ik niet zeggen, maar echt extreme pieken en dalen, nee, die kende ik eigenlijk niet. Natuurlijk ben je wel eens verdrietig als je onrecht ziet, zeker als het dichtbij komt. Een dood muisje in de bek van mijn geliefde kat Joep vind ik treurig. Echter is dit ook de natuur, denk ik dan maar. Ik wuif mijn emotie dan altijd weg met de gedachte dat het muisje waarschijnlijk wel ziek of kreupel was. Dit komt ook omdat, als ik mijn kat duiven, reigers of andere gevleugelten in de tuin ziet, zijn methode van jagen meer op het hypnotiseren van deze vogels lijkt dan het echt ouderwets jagen en opjagen. Alleen maar kijken en staren als een spirituele krijger totdat hij er zelf moe van wordt en midden in zijn jacht uiteindelijk in slaap valt. Ik moet mijzelf soms echt toe dwingen om gevoelens los te weken op bepaalde momenten. Neem de dodenherdenking. Zoals de meesten neem ik bewust de tijd om te gaan zitten en te realiseren wat de verschrikkingen van de oorlog en het verlies van geliefden voor een impact heeft op hele generaties van vele culturen. Bij ons thuis werd daar vroeger ook veel aandacht aan besteed. Ik kom uit een Joodse familie, dus aanleiding genoeg. Maar meer altijd op een feitelijke manier en niet zozeer op een gevoelsmanier. Gevoelens maakten je zwak, terwijl je, om te overleven, juist sterk moest zijn. Sommige emoties zijn makkelijker op te roepen dan andere, zoals boosheid of woede. Kwaad worden is volgens mij de meest toegankelijke emotie die er bestaat. Blijdschap gaat trouwens ook vrij makkelijk, angstig eveneens. Zeker bij horrorfilms op tv. Doodangst lukt al haast niet daarbij, want je kan altijd nog zeppen naar heel Holland bakt om een nieuwe emotie te ervaren. Bedroefd. Emoties kennen natuurlijk ook verschillende gradaties. Wat begint met afkeer, wordt al snel walging, wat daarna kan ontaarden in haat. Deze haat is dus een sterke vorm van afkeer of vijandigheid naar een persoon, groep of idee. Met uiteindelijk de wens tot het kwetsen of zelfs vernietiging. Helaas zie ik dit steeds vaker om me heen. En daar rijst bij mij de vraag, zijn deze emoties echt of zijn er onderliggende emoties waarom mensen dit soort gevoelens uiten of laten zien? Haat, zeker in groepsverband, geeft een gevoel van macht en sterkte. Haat is ook een dysfunctionele manier om met pijn, angst, verdriet en onmacht om te gaan. Maar met mijn simpele gedachtegang denk ik dan nog snel, als je al je emoties onderdrukt, kun je dus ook nooit echt haten. Of zou het net andersom zijn? Omdat je nooit hebt toegegeven aan de vele emoties, word je vanzelf steeds extremer in de emotie die je relatief makkelijk is op te roepen. Boosheid, wat uiteindelijk dus resulteert in haat. Haat is ook verslavend. Dat komt doordat er in ons lichaam bij extreme emoties zogenaamde neurotransmitters vrijkomen. Stoffen die je lichaam het Red Bull effect kunnen geven. Je bloeddruk verhoogt, je hartslag stijgt en door de dopamine kan je helemaal door het lint gaan. Maar genoeg psychologisch gelul. Laten we eens kijken hoe we deze energieverspilling kunnen omzetten naar positieve emoties, zoals gezonde spanning, verliefdheid, geilheid, creativiteit en alle andere dingen waar onze ouders in de jaren 60 van de vorige eeuw zo goed in waren. Want aan de andere kant van de negatieve emoties op het grote emotiewiel staan uiteraard de positieve emoties. En waarbij ik aan het begin van het nu al veel te serieuze relaas begon met te vertellen dat ik qua emoties in de middenmoot zit, ben ik, nu ik dit aan het opschrijven ben, me langzaam aan het realiseren dat het alleen geldt voor negatieve emoties. Positieve emoties heb ik juist volop in alle gradaties. Ik ben vaak erg blij, juist van kleine dingen die ik zie of meemaak. Neem nu asperges, het witte goud. Ik ervaar pure vreugde. Als ik na een bloederig gevecht met de kaasschaaf de asperges zover heb dat ze de pan in kunnen. En de voldoening die ik ervaar als ik aan tafel zo'n overheerlijke, lange witte scheut naar binnen slurp, zonder extra te moeten kauwen op een vergeten schilletje, is euforisch. Wat ook helpt, is dat ik tegen die tijd vaak ook al met mijn tweede fles Pinot Blanc bezig ben. Ik ben positief. Ik ben bovendien ook nog steeds erg verliefd. En die verliefdheid maakt dat ik emoties veel sterker omarm. Dat ik waardering kan beleven, ontroerd kan worden, acceptatie kan ervaren en verbondenheid voel. Voor mij zijn dit schijnbaar belangrijke gevoelens die hoog op mijn emotiewaaier staan. En waar ik me dan ook echt voor heb opengesteld. En dit probeer ik ook zeker terug te geven. Het toegeven aan deze emoties maakt me juist niet zwak. Nee, hieraan toegeven geeft me het gevoel van kracht en sterkte. Die maken me zelfverzekerd, opgetogen en hier raak ik door geprikkeld, maar dan wel positief. Uiteraard ben ik daarin niet uniek. Maar wat zou het toch een winst voor de mensheid zijn als meer mensen zich wat meer lieten leiden door positieve emoties in plaats van negatieve. Dat het gevoel van woede plaatsmaakt voor redelijkheid en rechtvaardigheid. En dat haat wat vaker verandert in begrip. Ik ben geen positiviteitsguru à la Mr. Chaka. Maar wat zou de wereld er beter uitzien als je na het 8-uur-journaal het 8:30 hartverwarmend Nederlands journaal zou krijgen? Met als positieve lachenbekjes alleen Hendricks en

0: Yes.
1: Hey. Lisa de Jong, goedemorgen Assepoester. En dit komt uit de voorstelling met de verrassende titel...
2: Assepoester.
1: Ja,
2: ongelooflijk. Ja.
1: En die spelen jullie hier op de Pals.
2: Klopt.
1: Want hier op het Herman van Veen Art Center bij de Pals worden in de vakanties altijd sprookjes gespeeld.
2: Klopt.
1: Geschreven door Herman, voor een groot deel volgens mij ook vooral. Vaak geregisseerd door Piet, denk ik.
2: Nee, dat doet Herman zelf. Dat doet Herman zelf.
1: Oké, dat doet hij ook zelf.
2: Dus eigenlijk Piet speelt af en toe wel mee.
1: Ja, ja. Ja, precies. Ja. En jullie ook.
2: En wij ook.
3: Ik ook. Ja,
1: precies.
3: Ja.
1: En dat hebben jullie met deze ook gedaan. Hoe zijn jullie verbonden geraakt met het Art Center?
2: Ja, ik ben hier nu...
1: Dit is Anna, die jullie nu horen trouwens allemaal mensen thuis. Hoi Anna.
2: Hoi, ik heb gestudeerd aan de Frank Sanders Academie in Amsterdam. En in het vierde jaar heb je dan de kans om ook een stage te doen. En toen ben ik dus hier terechtgekomen. Dus toen begon ik hier met een stage. En toen begon ik al met Alfred Jodocus Kwak en de Sneeuwvlok. En door de jaren heen heb ik heel wat voorstellingen gespeeld. Maar Alfred Jodocus Kwak en de Sneeuwvlok speel ik nu nog steeds. Dus dat is inmiddels alweer... in september vijf jaar. Ja. Ja. Zo ben ik dus hier binnengerold
1: en
2: niet meer weggegaan.
1: Nee. En Lisanne, die kwam ook binnenrollen, maar die heeft een iets andere weg afgelegd.
3: Ja, ik heb dezelfde opleiding gedaan, maar ik ben bij elkaar in de klas. Maar ik ben een jaar eerder gestopt, die optie had je. En ik had dus geen stagejaar. En ik wil niet zeggen dat ik er spijt van had. Maar ik ben wel altijd jaloers geweest op Anna en een paar andere klasgenoten die hier toen terecht zijn gekomen. Maar ik ben hele andere dingen gaan doen. Een andere baan en andere projecten.
1: Serieuze dingen, zeggen ze dan ineens.
3: Ja.
1: Een echte baan zoeken.
3: Ja, precies. Ja. Nou, daar werd ik minder gelukkig van. En eigenlijk vorig jaar toen ik dacht... ik moet hier echt eens achteraan. Misschien moet ik eens de stoute schoenen aantrekken... en hier gewoon me melden. Toen werd ik gebeld door een gezamenlijke vriendin van ons die hier ook werkt. En die zei, er komt een functie op kantoor vrij. Zou dat niet wat voor jou zijn? En dat ben ik gaan doen.
1: Mm-hmm.
3: En in de gesprekken, eigenlijk het sollicitatiegesprek... heb ik ook wel natuurlijk laten vallen waar ik vandaan kom... omdat ik ook een theateropleiding heb gedaan. En dat was toen al wel... een beetje duidelijk van, wie weet kunnen we daar ook nog een keer wat mee. En ik ben heel blij dat eigenlijk vanaf de herfstvakanties... Ik ben hier in september komen werken en in de herfstvakantie speelde ik al een voorstelling.
1: Gelijk al mee, toch? Ja, precies.
3: Dat was ontzettend leuk.
1: Ja, dat is fantastisch dat je inderdaad dan toch weer terug kan.
0: Wat
1: ja,
0: een prachtige route trouwens.
1: Artistieke leuk, bloed, dat kruipt toch wel niet.
0: En dan ook nog eens een keer met Anna.
3: Ja, dat we elkaar hier weer terugvinden.
2: Ja.
0: Leuk
1: Want
0: zeg.
1: Dat de mensen thuis natuurlijk niet weten dat jullie nu als duo zingen. Dat hebben jullie echt vandaag speciaal voor vandaag gedaan.
2: Ja.
1: Deze voorbereiding
2: allemaal.
1: Ja, we hebben
2: gisteren eventjes gerepeteerd.
1: Ja.
2: En vandaag doen we het gewoon.
1: Doen we het gewoon, maar het is niet zo dat jullie al toerend langs alle theaters gaan met z'n tweeën.
2: Nee. Was dat maar zo.
3: Ja, we doen
1: er zit
3: het
1: natuurlijk
3: heel
1: een
3: graag.
1: Klein theater aan de overkant hier.
2: Ja. Wink.
1: Cabrio, dat ze een heel leuk klein zaaltje hebben.
0: Er is ook een geitenpaadje daar naartoe, hè?
1: Ja, dat gaan we aanleggen binnenkort.
0: Ja.
2: Maar je weet nooit inderdaad als je zoiets doet waar de zaadjes belanden en wat er dan groeit.
3: Ja, dus we hebben natuurlijk wel veel samen gezongen en gespeeld. In ieder geval op school, maar daarna ook wel zijn we wel altijd een beetje zo op zoek naar waar kunnen we weer een keer samen iets doen. Want het is gewoon heel leuk om samen te zingen.
2: Ja, en dan
3: zingen,
2: kiezen we ook het liefst een beetje close harmony muziek uit. Dat we ook een beetje moeten priegelen en een beetje zo erop moeten zitten. En nog een keer proberen. Ja, en dat zoals gisteren, dan hebben we dat dus allebei apart thuis gestudeerd. En dan gaan we het samen doen. Ja, en dan staat het eigenlijk meteen. Dan kunnen we naar elkaar kijken en dan denken we, dit is het.
3: Ja, dan merk je dat we toch op elkaar ingespeeld zijn, ondanks dat we dit niet wekelijks doen.
2: Ja.
3: En dat we hetzelfde rugzakje hebben of zo.
1: Ja, dat. Ja. Maar ook de stemmenkleuren ook met elkaar. Dat scheelt natuurlijk ook een heel stuk.
2: Ja, dankjewel.
0: Ik kijk even naar Emiel. Emiel, wat vind je hiervan?
4: Leuk.
1: Ja, jij gaat ook niet over de programmering, dus ik kan alles zeggen.
4: Nee, maar inderdaad, we doen het met elkaar.
0: En jij ziet kansen als bedrijfskundige.
4: Zeker, maar
2: ik denk wel dat wij een concept...

0: moeten aanbieden dan. Ja, toch een programma.
1: Dat is te groot om wat hier te bespreken nu. Ja. We moeten zo even buiten de uitzending.
2: Maar nemen de deur is niet helemaal dicht.
3: We gaan niet weg voordat het besproken
1: is. Nee, als ik het niks, als ik echt helemaal... Nee, zeker. Nee, maar dit is wat we doen.
2: Dus alleen, loop je boos wel... weg. Ja.
1: Nee hoor, ik...
4: Het
1: ik
4: maakt wat maar... los, het maakt wat los.
1: Ja, zeker. Jawel. Ja.
0: Leuk.
2: Nee, zo is het ook. Maar ik vind het heel mooi inderdaad dat jullie... ja, dat gewoon, het combineert gewoon met elkaar. Dat is superleuk om dat zo te zien. Anna speelt natuurlijk nog een andere voorstelling ook hier. Dat hebben we net in het eerste uur al gehoord. Kate Bush.
0: Ja.
2: En 21 juni sta je hier weer met een voorstelling. Er zijn nog kaarten, mensen. Je kunt ze nog gewoon kopen via de website van HemanVanVeenArtsCenter.nl. Hoe kom je bij Kate Bush terecht?
0: Ja, dit was een idee van Herman. Want,
2: hoe gaat het? Sorry, ik ga je gelijk onderbreken. Nee, dus waardeloze interviewer. Hoe gaat dat hier? Je hebt Herman van Veen is het creatieve brein van deze locatie. Jij hebt met hem gesprekken gehad. Je hebt die stage gedaan. Zit je eens in het half jaar met elkaar van...
0: We waren toen bezig met... En toen heette die voorstelling. En ineens komt hij dan naar je toe. Nou, zo ging het bij mij in ieder geval. En toen zei hij... Ik heb een idee voor jou. We gaan een voorstelling maken. En het gaat hierover. En eerst had hij nog een idee over een barones. Want hij heeft natuurlijk een aantal verhalen die hij hier verspreidt.
2: Ja.
0: En daar is de barones één van. Maar op een gegeven moment is dat verhaal toch weer. Omgekeerd. En toen werd het alleen een liedjesprogramma met nummers van Kate Bush. Maar hij ziet dus blijkbaar dan iets in je. En ziet hij een combinatie. En hij zag dus bij mij de combi met Kate Bush.
2: Zelf ook wel eens gezien? Had je zelf over nagedacht?
0: Nee, het komt helemaal niet uit mijn tijd. Dus ik wist wel van één nummer, Running Up That Hill. Dat zit namelijk in zo'n tv, in zo'n serie.
2: Mm-hmm.
0: Dus dat kende ik, maar verder kende ik helemaal geen muziek van haar. Dus toen ben ik pas een beetje in gaan duiken en mocht ik zelf de nummers kiezen. Daar was ik wel blij mee. En toen, tijdens het repeteren, ik denk, we hebben volgens mij 3 dagen gerepeteerd of zo. En dan kijkt hij gewoon naar wat er is en wat ik aanbied. En daar borduurt hij dan op verder. En dan staat er ineens een voorstelling. Zo gaat het echt. En we hebben ook nog wel een leuk voorbeeld. Want we waren dus aan het repeteren voor Assepoester. Die halen we dan weer even op. Want die hebben we dus nu 2 keer een korte tijd gespeeld. En toen hadden wij het over deze radio-uitzending van wat gaan we zingen... En toen zei hij uit het niets... Nee, maar als ik zo naar jullie kijk, dan is het er al. En toen, okay.
3: Herman uitspraak.
0: En hij begon met zingen, met de tekst. Hij ging achter de piano zitten hier.
3: Ja, want jouw blauwe ogen... jij hebt blauwe ogen en jij donker. En die zijn heel verschillend. En dat vult elkaar dan aan.
2: En dan laat je gewoon rustig razen. Ik zie maar Herman, goed precies. Wat Jan zegt.
0: Ja, en dat repeteren laat hij dan eigenlijk een beetje varen.
2: Ja.
0: Dat je denkt, okay, daar zijn we
3: nu
0: dus...
3: Nu zijn we hier mee bezig.
0: En dan moet de rest ook meezingen. En het is eigenlijk een hele gekke gewaarwording. Je zit ineens helemaal in dat creatieve proces. En dan zegt hij tegen Henk.
2: Ja, Henk
0: van der
2: Schalk,
0: die zit hier in het publiek. Van, maak jij even een mooi bandje. Dat kan Henk gelukkig heel goed. Dus we hebben dus een nummer.
2: Ja.
0: Speciaal voor hier gemaakt vandaag.
2: Moeten we dat er niet gewoon gelijk maar gaan spelen nu?
1: Ja.
0: Ik vind het een goed idee.
2: Ja, toch?
3: Ja, dat is goed. Ja,
2: ja, ja. Als
0: leuk.
2: We het toch over hebben.
0: Nou, dat gaan we doen.
2: Dan kan ik een heel moeilijk bruggetje gaan bedenken.
0: Maar dit, we hebben hem zelf gemaakt.
2: Dat heb je al zelf al gedaan. Ja, precies.
0: Nou,
2: zo is het. Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we luisteren weer naar Lisanne en Anna. Met het nummer Blauwe Ogen. Wat dus Herman dus speciaal voor de dames heeft geschreven. Ik ga even kijken of jullie klaarstaan. Want dit is natuurlijk ongemakkelijk ineens snel. Maar jullie staan volgens mij klaar.
0: Ja.
2: En de band is ook klaar. Lisanne en Anna.

0: dat zingen wij.
1: Mooi hoor. Ja.
2: Geweldig.
3: Potverdorie, dames.
1: Zo, wat een stemmen, joh.
3: Supermooi, heel goed.
1: Nou.
3: Live, bij 1-1 heeft u het gehoord. Ja, gedraaid en gezongen.
4: Ja.
3: Live. En natuurlijk ook de productie van Henk, hè? Henk,
0: ja, applausje voor Henk.
3: Ik zit met mijn rug naar hem toe, maar...
1: Je zit bescheiden achter ons, maar...
3: Zo is het. Zeg maar, volgens mij, dames, volgens mij moeten we gewoon even het concept wat we moeten presenteren aan Cabrio E4 nu live op de radio in elkaar gaan zetten. Hoe moet dat eruit zien, wat jullie betreft? Wordt het samenzang en wordt het sketches tussendoor? Is het alleen muziek?
4: Nou ja... We zeiden van de week, gekscherend, we moeten gewoon de Jentel en de Boer van de Pals worden.
3: Ja.
4: Want we hebben er straks een uur van Jentel en de Boer gedaan, heel lang geleden. Ja, dat is wel...
3: Maar ja, die bestaan al. Dus wat zien jullie anders dan Jentel en de Boer?
0: Ja, ik vind het zelf wel heel leuk als er ook wat gesproken wordt. En dan, ja, ik hou wel echt van sketches. En een beetje... Ja... In een karakter of een beetje platte humor. Of mooie onderwerpen, dat je dat een soort van meeneemt. Als een rode draad. Ja, ik denk dat er veel te bedenken valt.
3: Heb je vanuit de opleiding zelf voorstellingen ook gemaakt?
0: Ja.
3: En wat zat daarin voor jullie? Wat voor onderwerp was dat? Was dat zang en sketch of zang en...
4: Nou ja, het is een meer musical opleiding die we gedaan hebben. Dus dat was
3: altijd niet wel... Frank Sanders, toch? Of wel?
4: Ja, Frank Sanders.
3: Oh, wel Frank Sanders.
4: Ja.
3: Oh, sorry.
4: Ja, dus dat is echt. Dat waren wel lopende stukken met een lopend verhaal eigenlijk over het algemeen.
0: Ja.
4: Ja, wat hebben we gespeeld? Dus minder sketches, maar dat was wel iets wat we dan bijvoorbeeld in onze eigen tijd... We hadden altijd een blokje waar we gewoon konden doen wat we wilden eigenlijk. Ja. Om je eigen, voor je eigen ontwikkeling en om je smaak te ontwikkelen. En wat wil je nou? En dan was dat wel iets waar we altijd...
0: ook een beetje papayas, paperos.
4: Pakketjes papoeders, papieras, ja.
0: Allemaal dit soort onzinnige... Ja.
4: En de snorren.
0: Ja, oh... Allemaal ongeheim.
3: Het is jullie heel leuk, wij snappen niet wat het over gaat, dat maakt niet uit.
4: Je had erbij moeten zijn, ja. Maar dat is wel wat grappig is heeft dan misschien, weet ik niet, maar misschien wel iets van dat cabaret-achtige van Jentel en de Boer. Maar in zang vinden we ook die kleinkunstnummers denk ik mooi, maar zeker ook wat we bijvoorbeeld er straks deden Persimmon.
3: Ja.
4: Dat close harmony en echt heel mooi meerstemmig en interessante...
0: Ja, en dat kun je eigenlijk alleen maar doen op een podium waar mensen zitten en luisteren. Want ik treed ook wel vaak op bij evenementen, feesten en dat soort dingen. Maar daar kun je dit allemaal niet doen. Dus je moet echt dan toch een programma hebben en dat aanbieden waar mensen dan naartoe willen komen en kunnen luisteren.
3: Ja, op het biljart werkt het niet.
0: Nee.
4: Moeten die mensen ondertussen gezellig aan het kletsen zijn bij een drankje. Nee. Maar ik denk wel, als je vraagt wat maakt jullie dan uniek of zo, dan zou het zoiets zijn. Want vaak vanuit cabaret komen wat simpelere, meer textuele nummers. Denk ik.
0: Ja.
4: Dat zie je veel, sketches of verhalen. En
3: ja, dan, simpele nummers, maar dat is natuurlijk zo de één keer gehoord... en dan moet je ze direct meekrijgen als je op het podium staat. Of als je in het theater zit.
4: Nou, en omdat het veel meer het verlengde is van zo'n verhaal... van een sketch of van een... Dus dat moet een beetje op één lijn blijven. Nou, ik denk dat onze uitdaging zou zijn... om zulke meer stemmige close harmony nummers te koppelen aan die sketches. Maar dat is wel iets.
0: Ja, maar als het dus nog niet bestaat, dan is
4: dan
0: het...
4: Dan gaan wij dat dus doen.
1: Ja.
3: Toch,
0: maar goed, het is inderdaad, we moeten hier vaker over gaan praten. Want dan ontstaat er iets en dan kunnen we iets aanbieden. Dat is denk ik belangrijk dat we dat gaan doen.
4: En we worden er allebei heel enthousiast van, volgens mij.
1: Er groeit er iets.
3: Maak het maar volgens, want jij zit hier 5 dagen in de week, denk ik misschien. Of in elk geval heel regelmatig. Je hebt toch gewoon een kantoorbaan.
4: Drie dus en een beetje, ja.
3: En hoe vaak ben jij hier?
0: Oeh, nou ja, verschilt wel erg.

0: Paulien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Groningen gaat de komende dagen 's nachts asielzoekers opvangen voor wie geen plek is in het volle aanmeldcentrum in Ter Apel. De mensen worden de komende 3 nachten ondergebracht in een congrescentrum. Om hoeveel asielzoekers het gaat is nog niet bekend. Vanochtend schreef het Dagblad van het Noorden dat minister Van der Brink van Asiel de toezegging had gedaan dat er vandaag 2 nieuwe opvanglocaties worden geopend. Waar de andere noodopvang moet komen is nog niet duidelijk. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over de situatie in Ter Apel. De organisatie vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds geen echte oplossing is. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrum is vogelgriep ontdekt. De ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze een rechtszaak over klimaatbeleid tegen de staat won. Ze was een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie. Marjan Minnesma was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt Eenhoorn de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer, er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend zonnig en het wordt 25 tot 29 graden. Vanmiddag kan het aan de kust wat afkoelen door wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie.
1: Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion het spoor opgegaan. Gisteren werd de spoorblokkade nog verboden door de burgemeester, politie en OM. En ook de NS en ProRail vinden dat het spoor geen plek is om te demonstreren. Utrecht is het belangrijkste spoorwegknooppunt van het land. De actie begon met een sit-in voor de toegangspoortjes van het station. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jetten per direct sancties instelt tegen Israël. Op een vleeskuikenbedrijf in het Friese Marrem is vogelgriep ontdekt. Ruim 80.000 kuikens op de boerderij worden geruimd. De nieuwe uitbraak is opmerkelijk, omdat vogelgriep vooral in de herfst en winter toeslaat, als er veel wilde vogels onderweg zijn. Een maand geleden is ook de ophokplicht bijna overal opgeheven. Vorige week was er ook een nieuw geval van vogelgriep. Op een pluimveebedrijf in Binninghuizen zijn toen 55.000 kippen gedood. Klimaatboegbeeld Marjan Minnesma is overleden. Ze was bekend van haar stichting Urgenda, waarmee ze streed voor duurzaamheid. In 2015 werd ze wereldnieuws toen ze een rechtszaak tegen de Nederlandse staat won, waarin ze een ambitieuzer klimaatbeleid eiste. Minnesma werd zo een van de meest invloedrijke stemmen op het gebied van klimaat en energie en won meerdere prijzen voor haar werk. Marjan Minnesma overleed aan de gevolgen van borstkanker. Ze was 59 jaar. Feyenoord heeft Robert Eenhoorn officieel aangesteld als algemeen directeur. Zijn komst naar de Rotterdamse club werd al langer verwacht. Samen met de nieuwe technisch directeur neemt hij de taken van Dennis de Kloeze over, die na dit seizoen vertrekt. Robert Eenhoorn is voormalig profhonkballer en was sinds 2014 algemeen directeur van AZ. Het weer. Er trekken wat dunne wolkenvelden over, maar het is overwegend droog en zonnig bij 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal wordt weer opgestart nadat activisten korte tijd op het spoor hebben gezeten. De spoorblokkade van actiegroep Extinction Rebellion was gisteren al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. De activisten willen aandacht voor het leed van Palestijnen in Gaza en eisen dat het kabinet Jette per direct sancties instelt tegen Israël. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt extra maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Voor de tweede keer deze maand is een uitbraak van vogelgriep ontdekt. Vorige week was er 1 in Biddinghuizen, nu in Marum in Friesland. 80.000 kuikens en 55.000 kippen zijn afgemaakt. Vogelgriep komt normaal vooral voor in de herfst en in de winter. Overal in Nederland nemen evenementenorganisaties maatregelen om mensen tegen de hitte te beschermen. Er zijn dit Pinksterweekend veel festivals en sportevenementen. Daar zijn bijvoorbeeld extra waterpunten, gratis zonnebrandcrème of extra schaduwplekken gecreëerd. In Maastricht is de marathon afgelast. De halve marathon gaat wel door, maar is vervroegd. Het weer, een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon dus. Het wordt 25 tot 29 graden. Aan de kust koelt het wat af door de wind vanaf zee. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische minister van Veiligheid, Ben Gvir, is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke bedreigingen en intimidaties van burgers niet accepteert. Op Utrecht Centraal zijn activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd op het spoor geweest. Ze eisen onder meer dat het kabinet per direct sancties instelt tegen Israël. De spoorblokkade werd gisteren verboden. De politie heeft de activisten vrij snel weer weggehaald. Het treinverkeer rond Utrecht Centraal komt weer op gang. Oeganda heeft 3 nieuwe ebola-besmettingen gemeld. Daarmee is het totaal aantal officieel bevestigde besmettingen opgelopen naar 5. Maar waarschijnlijk ligt dat aantal hoger. In buurland Democratische Republiek Congo is de situatie erger. Daar zijn vermoedelijk honderden besmettingen en 177 mensen overleden aan de gevolgen van ebola. Congo neemt maatregelen om de uitbraak in te dammen. Zo zijn rouwbijeenkomsten verboden en is het ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden, de andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit
2: is Eemland 1. Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op Utrecht Centraal hebben ongeveer 20 activisten van actiegroep Extinction Rebellion korte tijd vanmiddag het spoor geblokkeerd. Alle treinen van en naar Utrecht werden voor ongeveer 2 uur stilgelegd. Gisteren werd de spoorblokkade al verboden door de burgemeester, de politie en het OM. Maar na een sit-in bij de poortjes in de stationshal liep een groepje activisten toch het spoor op. De politie heeft ze daar snel weer weggehaald. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Frankrijk laat de extreemrechtse Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir niet meer toe op Frans grondgebied. Aanleiding is het filmpje dat Ben-Gvir plaatste van activisten van de Gaza-vloot die door Israël waren opgepakt in internationale wateren. Ze moesten geknield zitten met hun handen vastgebonden. Frankrijk noemt dit onacceptabel. De activisten zijn inmiddels weer vrij. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïnse media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïnse Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olie-industrie van het land wordt bestookt. Er zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een drone-aanval op olieinstallaties. In Winschoten heeft de politie 40 dode dieren gevonden in een schuur. Het ging onder meer om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. Naast de dode dieren waren er in dezelfde stal ook zo'n 160 levende dieren. Die werden onder zeer slechte omstandigheden gehouden. Zo hadden ze niet genoeg eten en drinken en kregen ze nauwelijks zonlicht. De politie kwam in actie na een anonieme tip over de schuur in Winschoten. Door een actie van Extinction Rebellion lag het treinverkeer rondom Utrecht centraal vanmiddag plat. De activisten wilden hiermee aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Al snel werden ze van het spoor gehaald. Maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. In Duitsland is een zweefvliegtuig neergestort op een snelweg. Van de 2 mannen in het toestel is er 1 overleden. De andere is zwaar gewond. Hij is bevrijd uit het wrak door hulpdiensten. Volgens de WDR stortte het toestel kort na het opstijgen neer ten oosten van Keulen. Het vliegtuig belandde midden op de rijbaan richting Frankfurt op de A45. Die weg is in beide richtingen dicht. Het weer een paar dunne wolkenvelden, maar verder volop zon. In een groot deel van het land is het 28 tot 30 graden. Aan de kust is het iets koeler. Vanavond en vannacht blijft het droog, dan koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Muziek en informatie, dit is Eemland
2: 1. Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert... Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.

Mag eerlijk wezen, luistervrienden. Wat een prachtige, mooie tipplaats hier op Eland 1. Van niemand anders dan Bex. Jano Bex, zo heet hij. En Bella Norte. Hij komt live in de studio. En met hem gaan we pas praten rond de klok van 7:15. Om 7:15 gaan we eerst praten met Stef Eckel en Harry Vermegen. Met Wij Zijn Oranje. Dan hebben we om 8:15 Michael Nobbe. Ik voel me te gek. 9:15 gaan we praten met Gerda en Terry West. Mijn alles. Dan hebben we nog een extra dipplaats. Want 11:00 voorbij. Roy, Raymonds en Knalgele Canarie. Zijn nieuwste release. En wat een knaller gaat er worden op de radio. Vandaar is ook die titel heet Knalgele Scooter. En om 9:30 dan hebben we ook nog Sylvia Smit. En Samen Door Het Leven. Dat zijn de artiesten die we vanavond hier neer gaan zetten in ons welbekend radioprogramma. Het meest toonaangevende radioprogramma waar de gezelligheid altijd centraal staat. En zorg het ook. En zorgen dat je het op een goede formule in elkaar zet. Dan bereik je ontzettend veel luisteraars. Nou, ik moet eerlijk zeggen, lekkere temperaturen. Eigenlijk een beetje te warm. Ik was vanmiddag even een beetje aan het werk op het land. Maar ik moet eerlijk zeggen, het was wel een beetje zwoeg en zweten. En gegeven zat ik onder de bomen. En dan viel het wel reuze mee, hoor. Maar ja, er moet gewerkt worden. Want de trekker moest weer erop. Om te gaan hooien. Om het even te gaan schudden allemaal. Zodat het alles gigantisch mooi droog gaat worden de komende dagen. Maar dat is heel erg belangrijk. Dat heb je allemaal nodig voor het voeren van je beesten. Misschien heeft hij ook een leuke dag gehad. Heeft hij iets leuks ondernomen? Laat me dat weten. Dan kunt u bellen naar de studio. 033-29-87171. Dat is het welbekende nummer van de studio van Eland 1. Ook appen mag ook ons naar onze welbekende applijn. 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Nou, we zitten al aan het kijken, mee te kijken. Goedenavond, de eerste kijker die meekijkt, die al heel vroeg erbij is op Facebook Live. Ook u kunt ten alle tijde heerlijk meekijken en genieten van onze welbekend radioprogramma. We gaan ze weer draaien, de grootste ten alle tijde. En ook die hele lekkere 12-inch, die komen ook aan. Want we gaan ook dan gelijk beginnen met een heerlijke, lekkere 12-inch. En dat doen we dan met deze mooie track. Ik zie het al, Gerrit Kleinstra. Ook een bijzonder goedenavond, Gerrit Kleinstra. Leuk dat je mee zit te kijken via Facebook Live. Straks gewoon nog wel een plaatje voor jou draaien hier op de radiozender. Maar dit is een lekker nummer. Wat zegt hij nog? Een goede avond en nog een hele prettige avond. En veel draaiplezier. Dankjewel Gerrit Kleinstra. En ik hoop dat je een beetje lang mee gaat luisteren als radioprogramma. En maak het nog bekender, zodat we nog groter worden. Maar we blijven onszelf. We proberen alleen maar weer luisteraars erbij te halen. Zoals wij radio maken. Als de andere zenders beluisteren, moet ik eerlijk zeggen, vind ik niet veel aan. Het is een beetje eentonig. Er zit bijna geen sfeer meer op die radio. En wij weten het nog steeds niet te zetten in die 46 jaar radio maken. Ook weer nieuwe jingles. Dank daarvoor. Ik kreeg alweer daar binnen. Man, wat zijn het prachtige top jingles weer. Yes! Zijn we ook heel blij mee. Een jingle is de herkenbaarheid van een radioprogramma altijd. Ah, we gaan kijken. Er komt steeds meer bij op Facebook Live. Goede keuze gemaakt. Laten we dan beginnen met deze heerlijke track op de radio.

zo'n lekker feestje op de Nederlandse radio hier bij 1x1. Nou komen gewoon ontzettend veel mooie positieve reacties binnen op de Facebook chat. Waaronder Marcel de Vries van Jam FM. Super hier aan de Costa del Sol. Dan hebben we nog Cesar, Nice Vibe, Wouter Heijwegen zit nog mee te luisteren. Zo zijn er heel veel die al mee zitten luisteren naar ons welbekende radioprogramma. Kunt u nagaan hoe gezellig het is hier op de radio. Dammel, DJ's, roeien, zeilen en vissen, alles kan ik niet. En daarvoor hadden we DJ Romba en John Medley en Pump It Up. En daarvoor die mooie 12 inch, de AA Express. En dat was niemand anders dan de formatie Rolls Royce op de zender. We hebben nog meer lekkere muziek voor je. Ook Alex is gearriveerd hier, een maatje van mij. En die, ja, die zei altijd van, ik kom een keer kijken in de studio hoe het allemaal is. Want dat is echt heel lang geleden. Dus ja, hij is ook erbij voor vanavond. Kijk hoe lang die vol gaat houden hier in de studio. Na 10 moeten ze zo snel mogelijk hier de boel bij je opruimen. Maar dat duurt nog eventjes. Maar ik zeg best de halve. Ik kan niet eerder opruimen. Want om 10 uur dan begint het andere programma. En dan kan ik al mijn laptops netjes opruimen. Alles netjes in de tas doen. Kijken of er niks achtergelaten wordt aan vuiligheid. Want daar hou ik niet van. Het moet netjes blijven altijd. Zo hoort het altijd. En daarna gaan we afsluiten. De code droppen en rijden we als een bliksem snel weer naar huis. Want ik moet nog voor vannacht nog snel de mooie mixen op de server zetten. En daar ben ik voor vandaag helaas niet aan toegekomen. Dus dat gaat allemaal nog wel gebeuren voor vanavond. Dus maak u zich daar vooral niet al te druk om. En vooral niet met deze mooie temperatuur. Dit is ook zo'n lekker plaatje, moet ik eerlijk zeggen hoor. Ja, zo'n lekker dance classic. Waar je nog een beetje de oude beentjes van de vloer kan halen. Misschien denk ik nog wel terug in die oude tijd. Van vroeger, waar je nog ging stappen. Had je nog vele discotheken in ons kikkerlandje Nederlands. De film op te noemen. Zelf heb ik nog wel getoefd in een leuke discotheek. Ook nog gedraaid in een soort ja, jongere club in Nijkerk. Dat heette Club 8. Maar dat was gauw verdwenen eigenlijk. Die man had er geen regels, niks. De afspraak van die na. En als je dan kwam, waren de rest van de disjes op dezelfde tijd aanwezig. Dus structureel niet helemaal gangbaar. En dat maakt ook denk ik een end aan die Club 8 in Nijkerk. Hou je aan de regels, dan gaat het goed. Dan kun je gewoon misschien wel blijven bestaan. Dan nog ook een keer in het motorclubgebouw in Amersfoort. Hebben we ook nog een klein beetje vertoefd. En zo zijn er nog vele leuke gelegenheden die Amersfoort toen die tijd had. Ook hier in Spakenburg had je leuke gelegenheden. De film op te noemen. En ging ons naar binnen, dan keken ze me aan. En dan ging ik Amsterdams praten. Ja, dan gingen die kopjes gelijk de andere kant op. Maar ja, oké. Op een gegeven moment hadden ze wel door wie ik was. Het was gezellig. Samen met een oud collega van deze zender. Nu allemaal nieuwe collega's. Heel veel. Omdat we met de 3 zenders samenwerken. En af en toe komt er wel eens eentje binnen om te kijken hoe radio gemaakt wordt hier. Ik hoop niet dat dit een instrumentaal is. Maar hij is wel lekker. Het is ook nog 12 inch voor je. Je mag even aan ons. Onze applijn is 0675-230-26. 0675-230-26. Nou, ik ben benieuwd. Als je ook een beetje aandacht te kijken van, gaan ze nog zingen of blijft dit zo instrumentaal? Het is wel toepasselijk zo'n plaatje als deze. Op deze zomerse temperatuur op deze zaterdag.

Hey, I don't...

0: Zo langs de vrienden van de radio. Lekker plaatje dit, hè? The Boys Don't Gang. Iets anders wat je normaal nog nooit eerder op de radio hoort. Cruising the Streets. En over iets Cruising the Streets heb ik ook nog een hele bekende aan de telefoon. Man weet alles van voetballen. Fanatieke fan is dat, mag ik wel zeggen. Nog jeugdig van uitstraling en van geest en van doen. Maar hij heeft samen met Stef Engel een nieuwe single met hem. Voor het eerst volgens mij een singeltje gemaakt met z'n tweeën. Wij zijn Oranje. Nou, ik haal hem gelijk in de uitzending. Goedenavond, Harry Vermeegen.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, je bent wel een hele fanatieke voetballer, toch? Dat mag ik toch wel zeggen zo op de radio?
1: Ja.
0: Is verslaggeving en alles?
1: Vroeger wel. Zeker, ja. Vroeger heel erg.
0: Ja, maar jij was gewoon bekend van iedereen, hè? Iedereen die kende jou wel.
1: Ja, ik ben bang voor wel, ja. Daar keken wel heel veel mensen naar.
0: Ja, kan je nagaan wat voor een aantrekkingskracht je hebt. En ook nu met Stef Engel. Hoe ben je tot die samenwerking gekomen daarin?
1: Ja, ik liep een tijdje al met het idee rond om het te doen. Om een liedje te maken over Oranje.
0: Mm-hmm.
1: En toen kwam ik Martin Sterke tegen. Die heeft ook wel eens muziek gemaakt voor Jannes.
0: Klopt.
1: En die zei, nou weet je, ik ga die melodie maken. Ik vind het leuk. En toen kwamen we weer jonge Nederlanders tegen, Manfred van de accordeon. En die zei, mag ik me er ook nog mee bemoeien? Ik zeg, ga je gang. En toen zeiden zij met z'n tweeën, zullen we Stef Engel erbij halen? Ik zeg, nou, dat lijkt me een goed plan. En Stef vond het ook leuk. Nou ja, en we zijn een half jaar geleden begonnen en nu zijn we er.
0: Eigenlijk als je nu gaat, dan heb je aardig wat bekenden om je heen in die muziekwereld. Volgens mij ga je iets doen met de toekomst voor me, met zingen, met andere collega's, zeg maar. Want ik noem je gewoon een collega nou op dit moment als jij aan het zingen bent.
1: Nou, heel goed. Heel goed.
0: Want ik vind het gewoon gaaf, man. Ik had het niet verwacht van jou.
1: Nee, nou ja, we hebben vroeger natuurlijk wel veel plaatjes gemaakt. En die hebben ook wel aardig in de hitparade gestaan vroeger.
0: Mm-hmm.
1: En nu, ik dacht van ja, weet je, het moet gewoon nog een keer gebeuren, een liedje over Oranje. Nou, en daar is die dan.
0: Ja, en als je gaat kijken naar bijvoorbeeld Den Haag, die Hagenees, die hebben wel een klerenzootje van gemaakt van die straat, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: Maar het is wel mooi, het geeft wel de nodige vibe, zeg maar, en dan die single van jullie erbij. Ik hoop dat die ook daar in Den Haag ten gehoor wordt gebracht erin.
1: Ja, nee, ik heb gezien, ja, overal in Nederland beginnen nu die Oranje straten beginnen allemaal boven te komen, ja. De hele sfeer begint nu oranje te worden. Het zit eraan te komen allemaal.
0: Ja, hey, zometeen ga ik nog verder vragen, want ik laat je natuurlijk verrassen. Want ja, natuurlijk, ik neem aan dat je dit nou misschien wel de eerste of de tweede interview hebt. Of heb je er al meer gehad?
1: Ik heb al meer interviewtjes gedaan. Jawel.
0: Nou, dan laat ik je gewoon verrassen hoe ik jou ga verrassen hier op de radio.
1: Nou, zeg het maar.
0: Ik ga niks zeggen, ik laat je wat horen. Want de meesten draaien alleen maar jullie singeltje.

0: Ja.
1: Ja, weet je, we moeten, kijk, de kracht die zit hem in een jingle van het vormgeven. En dan komt jouw, of jullie exemplaar erachteraan. Dat maakt het nog mooier op de radio daarin.
0: Goed, als jij een mooie jingle hebt ervoor, dan wil ik hem graag horen.
1: Nou, blijf van die telefoon, haal ik je zo weer een uitzending. Ik laat je compleet verrassen hier op de zender.
0: Ja, oké.
1: Okay. Kijk, dan komt hij aan. Blijf van de telefoon.
0: Ja.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.

0: Ik moet eerlijk zeggen, luister vrienden van ons radioprogramma, wat klinkt dit ongelooflijk lekker machtig op de radio. Harry Vermeegen met Stef Ekkel. Man, dit smaakt gewoon naar meer dan niet alleen maar Wij Zijn Oranje.
1: Ja, dat klinkt goed. Hij klinkt echt goed.
0: Heerlijk, man.
1: En hoorde ik het nou goed, ben ik tiplaat?
0: Je bent de tiplaat hier op de zender van deze zaterdagavond bij mij.
1: Nou, geweldig. Geweldig.
0: En zo hoort het ook, weet je. Alleen zingeltje draaien kan ik er niet tevreden mee stellen, vind ik zelf. Dus ik moet iets exclusief doen. Dat doe ik voor al die andere artiesten. Ook voor jou natuurlijk, samen met Stef Ekkel. En dit maakt het product voor jullie helemaal af.
1: Nou, heel goed. Ik vind ook dat wij een tiplaat zijn. Ik ben er heel blij mee.
0: Nou, hey, wat ga je nog meer doen voor in de toekomst? Kunnen we nog meer verwachten met een duootje?
1: Nee, dat weet ik niet. Geen idee. Ik weet het niet. Dit is leuk. En we gaan afwachten wat het gaat doen. En of het een beetje een succes is, ja of nee. En afhankelijk daarvan zien we wel verder.
0: Nou, ik vind het wel een succes, moet ik eerlijk zeggen. Want het is een swingend nummer. Ik heb een maatje tegenover mij. Ik zet die microfoon voor zijn senatertje. Ik zeg, moet je even zeggen? Want hij zegt, dit is wel een lekker nummer. En dan zeg ik, nou, ga dan bij die microfoon. Ga wat zeggen. Dan zegt hij, ik ga niks zeggen. Ik ga niet door de microfoon praten. Maar hij vindt het wel een mooi nummer van jou.
1: Ja, nee, het is een lekker nummer. En je zingt er makkelijk mee. En hij blijft ook lekker in je kop hangen.
0: Ja, ik kan vertellen, ik heb hem op een USB-stickje staan. En dan ga ik dan, als ik om 1:50 weg ga, dan zet ik dat stikje in mijn auto, zeg maar, in het systeem. En dan zet ik de volume gewoon lekker op maximaal, rijd ik lekker door de straat heen, laat ze maar lekker kijken.
1: Ja, en dan ga je lekker mee brullen. Lekker
0: absoluut.
1: Mee
0: ja, weet je, wees gelijk wie dat is allemaal.
1: Ja, zo is het.
0: Heerlijke muziek. Hey, van de weekend nog ergens wat leuke dingen te doen voor jou en voor Stef?
1: Nou, niet. Ja, we moeten morgen nog voor de tv Hart voor Muziek.
0: Oké. Okay.
1: En dan moeten we nog heen en we gaan geloof ik ook nog naar een Oranjestraat in Breda.
0: Oké, niet naar Den Haag? Waarom niet Den Haag bijvoorbeeld?
1: Ja, nou ja, in dit geval is het Breda geworden. Maar dat komt omdat het dichter bij de Hart voor Muziek ligt.
0: Oké, ja, dan begrijp je wel, anders moet je kilometers maken. En tegenwoordig is de prijs van de benzine ongelooflijk duur.
1: Zo is dat.
0: Is bijna niet meer te betalen, man.
1: Nee.
0: Hé, hey, maar Harry, kom ik hier naar de studio gezellig? Lijkt me hartstikke leuk om jou een keer weer live te zien hier.
1: Ja, ja, als ik in Nederland ben, want ik woon in Spanje, dus ik ga jou misschien tijdens de WK, je weet het nooit.
0: Absoluut. Hé, hoe bevalt het in Spanje?
1: Ja, heel erg goed. Heel erg goed.
0: Hey, beter als de klote Nederland, als ik het zo mag zeggen.
1: Ja, wat zei je nou?
0: Het klote Nederland. Ik zeg het nog een keertje, want ik vind het echt alles is aan banden getrokken.
1: Ja, nee, maar goed, in Spanje wonen, dat bevalt buitengewoon goed.
0: Ja, er doen heel veel Nederlands, heb ik al begrepen, hè?
1: Ja, ja, zeker. Maar als ik nou een keer in Nederland ben, nog een keer, dan... dan moet je maar een giel geven, dan kom ik een keertje langs in de studio.
0: Ga ik zeker doen, want ik heb nu jouw nummer hier. Anders had je wel van Stef, maar ik heb jouw telefoon, dus dat is jouw nummer. En dan ga ik je gewoon even appen. Ga ik ook even morgen jou een appje sturen. Dan heb je altijd mijn nummer in jouw bezit, in jouw collectie. Want ik ben een zeldzame radiomaker, moet ik eerlijk zeggen, hoor.
1: Oké, nou goed, dan gaan we dat zo afspreken.
0: Is goed, man. Ik vind het super gaaf om sowieso gesproken te hebben over die leuke zingen van jullie.
1: Nou, blijf hem draaien. En iedereen wens ik een heel veel plezier dan met de WK. Oké,
0: heel goed, jongen. Ik ga je gauw zien, hopelijk.
1: Zeker.
0: Dag. Hey, groeten, jongen. Hoi, Harry.
1: Dag.
0: Hey, wat een spontaniteit. Man, wat is die man machtig hier, zeg maar. Ja, die man mag wel eens een keer op de radio komen bij mij. Mag ik een keer met mij meedoen met een radioprogramma? Lijkt me leuk. Harry van Meegen op de radio. Altijd zichzelf gebleven. Ja, zo is het in het leven. Zo moet je het doen. En als je dat doet, bereik je veel meer. Dat zie je maar. Harry Vermeegen met Stef Ekkel. En al die beroemdheden die hij al heeft ontmoet. Ik vind het machtig. We gaan zeker de komende tijden meedraaien in ons radioprogramma. Mag ook zeker niet wegslippen hier. Even kijken, de Mussel Team. Je zit ook mee te kijken. Patrick van Balen zit mee te kijken. Dominique Krabiek zit mee te kijken. Good evening. En zo zitten een aantal lekker mee te kijken. En genieten van ons welbekend radioprogramma live hier in onze studio. Van 1 tot 1. We zijn tot aan 9:55. En aan 10 waarschijnlijk weer vaker, hoop ik. Want afgelopen week hoorde ik vaak op de radio. Hij draaide van die lekkere 12 inches. Heerlijk. Eentje met een dikke 12 minuten volgens mij. Ik heb het allemaal een beetje meegekregen. En daar houden mensen van. Ja. Dat geeft de mensen stimulans om te blijven luisteren naar Eemland Radio op deze zaterdagavond ook. Dus hopelijk is hij vanavond ook weer erbij. Je mag ons appen in onze welbekende applijn. Dat is 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Dat is onze welbekende applijn. Gaan we even kijken of we nog een leuk plaatje voor jullie weg kunnen draaien op de radio. En dat gaan we ook zeker doen. Dan hebben we nog tijd. We kennen hem allemaal natuurlijk wel. Wim Bouma. Of Wimmy Bouma eigenlijk. Met Marco samen. En het nummer gaan we dus nu voor jullie ter gehoor brengen hier op de zender van Eemland 1. Maar dan wel een beetje lekkere de dansbare uitvoering daarvan op de radio. We hebben nog 5 minuten en 22 seconden te gaan voor de sluiting van het eerste gedeelte.

0: Ik moet eerlijk zeggen, het is wel een lekker plaatsje. Dan tussendoor nog even een klein beetje te eten luisteren, vrienden. Want ja, dat moet ook gebeuren. Want dat heeft de mens op zijn tijd wel even nodig, zeg maar. Lekker. Kaasknabbeltjes, zeg maar. Misschien zit je ook wel eten. Ik smaak hem deze dan. En geniet u van mijn radioprogramma. Laat ons dat weten door middel van een mailtje te sturen ons. Naar dj-mwinverdijk@hotmail.com. En blijf wel appen op de applijn 06 175 230 26. Ook bel aan de studios mogelijk op 033 29 87171. Lekker plaatje dit om deze te gebruiken als sluiting van het eerste deel. Maar ook gebruiken dat zeker als achtergrond bij de interviews van de artiesten. Hij is nog niet gearriveerd, Jano Bex. Ik hoop dat hij nog komt. Zal live komen hier. Maar er kan altijd wat gebeuren in die zin van een optreden. En dat gaat voor ten alle tijde van een live interview. En daar heb ik alle begrip voor. En dan maken we gewoon een nieuwe afspraak. Zo werkt het bij ons. Er zijn zat radiomakers die er alles over denken. En die gaan een keer en die schelden ze maar helemaal uit. En die komen mij niet meer in oprotten, zeggen ze dan. Nou, ik vind het niet echt een gebruikstaaltje voor een radiomaker. Die stellen ze dan niet echt professioneel op. Ik heb zoiets. Hebben ze een optreden of zijn andere dingen tussen gekomen? Het kan natuurlijk altijd gebeuren. Het kan bij mij ook niet zijn dat ik mensen zeg. Ik kan niet aan de studio komen. Ik kan misschien wel een keer een ongeluk hebben. Dat is nooit te hopen, maar het kan. En dan kan ik ook niet komen naar de studio. Maar dan geef ik het vroegtijdig door. In ieder geval sowieso op Facebook als er wat gebeurd is. Maar ik probeer altijd te komen naar de studio. Ook al heb ik een beetje de griep bijvoorbeeld of een beetje snotteren. Kom ik toch naar de radiostudio. Ik kan me geen dag voorstellen zonder radio. Wat ons betreft, we spreken elkaar zometeen weer voor het volgende uur op de zender van Nederland 1. En hopelijk komt hij nog binnen stappen in de studio. Jano Bex en Bella Notte. Ga ik zo even de deur lopen, even kijken of er iemand staat. Ik heb alles dicht. Op slot. Want ik ben te ver weg van de voordeur. Maar dat begrijpen jullie wel. Hey, we spreken elkaar zometeen weer voor het volgende uur op de radio. Tot zo.
1: Dit is Nederland 1.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft vanmiddag in totaal 27 actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden na hun blokkade van het spoor op Utrecht Centraal. Ze stapten aan het begin van de middag het spoor op om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Na een half uur werden alle activisten door de politie van het spoor gehaald en aangehouden. Het treinverkeer lag zo'n 2 uur stil. De spoorblokkade was verboden door de burgemeester van Utrecht, het OM en de politie. Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Bertram, noemt de actie heel kwalijk. De afgelopen 24 uur zijn opnieuw grootschalige aanvallen over en weer gemeld tussen Rusland en Oekraïne. Daarbij zijn ook doden gevallen. Oekraïense media melden dat Russische aanvallen zeker 5 levens hebben geëist. De Oekraïense Nationale Energiemaatschappij meldt dat ook de olieindustrie van het land wordt bestookt. Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft de Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In Madrid zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen premier Sanchez. Volgens de organisatie waren er 80.000 mensen op de been. De Spaanse autoriteiten spreken van 40.000. De linkse regering Sanchez ligt onder vuur omdat een van zijn vertrouwelingen aangeklaagd is voor corruptie, witwassen en valsheid in geschriften. Het protest was georganiseerd door oppositiepartijen. De demonstratie richtte zich ook tegen immigratie. In een schuur in Winschoten in Groningen heeft de politie 40 dode dieren gevonden. Het ging om schapen, lammeren en een kalf. Een man van 21 is opgepakt. In de schuur waren ook nog 160 levende dieren die onder slechte omstandigheden werden gehouden. Het weer een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm en vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Uw trap slopen? Met ProStairs Traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
5: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
6: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.

En met deze heerlijke mooie track van deze leuke dame, Gerda en Terry West, Mijn Alles. Prachtig mooi nummer. Met die gaan we praten om 9:15. Jaume Beks is nog niet gearriveerd in de studio. We hebben gelijk eventjes de kans genomen, omdat we eventjes zagen dus op Facebook alles eraf was. We hebben uitgeschakeld en hebben gelijk eventjes de plugger een bericht gestuurd. Van hij is niet gearriveerd in de studio. Misschien even wel een boeking binnen. Dan mag ik gewoon even de bericht geven vanaf van Jaume Beks. En als zo is, of wat anders aan de hand is, dan hoor ik het wel vroegtijdig ten alle tijden wel. Dus we gaan lekker muziek draaien. 8:15 gaan we praten met Michel Nomme. En ik voel me te gek. 9:15 gaan we praten met Gerda en Terry West. De extra tip laat gewoon nog eventjes snel dit uur voorbij. Van Roy Raymonds en Knal Gele Scooter. En om 9:30 gaan we praten met Sylvia Smit. En Samen Door het Leven. Nou, ik heb het opgezocht aan een heerlijke 12-inch voor jullie op de radio. En dan gaan we dan met deze doen. Ah, wat een lekkere zomerhit op de radio. Ja, Alex zit helemaal met zijn hoofdje te bewegen. Die zegt, man, machtig, ik ga liefst op de microfoon zetten. Hij heeft hem helemaal ver weggezet van hem, hoor. Ja, ik kan me voorstellen. Hè? Als je niet zo praten bent als ik, dan heb je niks te zoeken achter de microfoon, toch? En ga je genieten intens van de muziek op de radio. Net zoals de vele duizenden luisteraars die dat elke week doen. Je kunt meekijken op Facebook Live. We zijn net weer ingeschakeld. Dus welkom in deel 2 op de radio. Met alleen de allerbeste muziek voor je. En dit is ook zo'n mooie. Ja, lekker hè. Oh man, als ik in de auto zit, dan heb ik altijd de neiging om de volume maximaal te zetten. Ah, mijn buren vinden dat wel leuk hoor.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de leukste DJ van het land? Erwin van Dijk. Op Eemland 1.

0: moet ook eerlijk zeggen, zo'n plaat als deze blijft altijd lekker en goed in het gehoor. En die mag echt niet ontbreken in mijn radioshow. Tino Martin en Hoeveel Tranen Moet Ik Huilen. Prachtig mooi nummer. Daarvoor hadden wij Robert van Hemmet en Als Ik Huil. En daarvoor hadden we Shrin Ling en die hele mooie 12-inch. En die duurde 5 minuten en 43 seconden. Was meer als lang genoeg. Shake It Up. Nu de extra tipplaat op de radio hier bij Eemland 1. En dat is niemand anders dan uiteraard Roy Raymonds en Knalgele Scooter.
1: Erwin van Dijk is de leukste DJ van het land. Op Eemland 1.
2: Dit

En zo blijven dus de extra tipplaats op de zender van Nederland 1. Niemand anders dan Roy Remons op de zender van Nederland 1. En wat een prachtig mooi nummer van hem. En die prachtige nummer van hem, dat heet natuurlijk Knal. Gele scooter op de radio. Nu, even wat anders. Wel iets lekkers. Ook dit ligt gelukkig goed in het gehoor. Herkent u dit nog een beetje? Even een stukje nostalgie uit het verleden. Die heerlijke 12 inches. Je hoort ze bijna nergens meer. Alleen op zaterdagavond komt het voorbij. En als het goed is ook nog een keertje tussen 10 en 11. Van mijn gewaardeerde collega vaker. Ik hoop dat die vanavond er weer is. En dat hij weer van die mooie 12 inches ervoor gaat brengen. Want dat is iets wat zeker een aantrekkingspunt is voor luisteraars. Je mag ons appen 06-175-230-26. 06-175-230-26. Heerlijk dit. Oh, ik zit de vloemers op dit moment harder hier in de studio. Super de genauwste die staan, dus dan kan het wel. Ik hou af en toe een beetje rekening met mijn medebewoners, zeg maar. Dit is leuk. Laat eens een plaatje afvragen via de appline. Laat me dat weten welke plaatje graag wil horen op de zender. Gaan we kijken voor je of die aanwezig is. En mocht het zo zijn, dan brengen we dat zeker snel te horen. En zo niet, doen we een alternatief. En als je dat doet, dan volgende week. Dan ga ik die van de week nog even lekker.

Normaal bent u gewend dat André Hazes deze weet te zingen. Maar die keer deed het heel iemand anders. Oftewel Wesley de Bruin. En Amor, Amor. En daarvoor de man uit Baren. Ook die hebben we toen die tijd zelf contact met hem gelegd. En laten komen naar de studio. Hebben we uitgebreid zitten praten met hem over de ontwikkeling van hem. En we hebben ook compleet laten verrassen met de muziek waar niemand aan kan komen. En wij kunnen er wel aan komen. Dus we hebben die tricks gewoon lekker naar binnen gehaald. Op een stikje gezet. En dat mag je gehoord tijdens het gesprek met Ben Kramer. En dit was een mooi stukje werk uit het verleden. Zij. En dan voor Earth, Wind and Fire. En dat was een plaat uit de jaren 80. Een Scheller DJ mix, zoals ze dat mooi noemen. De longplay version. En is ook een zeker de moeite waard om zo'n plaat als deze winter mogen draaien op de radio. Fantasy. En ik weet nog, toen ik een klein jongetje had en was eigenlijk, dan heb ik daar een singeltje van gedraaid op een simpele pick-up. Met aan de kabeltje zat dan de boxer. Kent het nog? Een stukje nostalgie, zeg maar. En die momenten, die blijven nog altijd koesteren, zeg maar. Daar begonnen we mee. Nou, Tino zit ook te kijken. Tino Maarten kan me nergens vinden. En Tino de Groot ook niet. Die is aan het zoeken. Nou, we zijn gewoon live op Facebook.

Of natuurlijk op onze welbekende appline. Dan zal ik de namen noemen. Want dat hoort erbij. Het is tenslotte het publiek dat luistert op zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. En we zijn voor het Pinksterweekend. Ja. Morgen is de Pinksterdag. Maandag de 2e. En dan mogen we genieten van het mooie weer wat ons te brengen gaat allemaal. En niet vergeten, dinsdag ben ik ook nog vrij. Ik wil ook nog lekker van genieten. Dankje voor mensen lopen hier met een hondje. Ik wou dat ik een hondje was, zeg maar. Kort aan het lijntje. Terwijl mijn lijntje ontzettend lang is soms. Dus zeg maar eens, hou die man aan het korte lijntje, zeg maar.

0: Deze man trekt je automatisch richting je radio. Dit is Erwin van Dijk.
1: De wereld kleurt veel mooier als je naar me lacht. Je liep zo bij me binnen, die

Heerlijk, hè? Zo'n lekkere plaat als deze te mogen draaien op de radio. Dario en maak je niet dik, pik, zegt hij dan ook nog. En daarvoor Gio Zwicker. En jouw lach maakt alles weer mooier. En daarvoor ook zo'n lekker 12 inch van Tavares uit het verleden. En dan gaan we even kijken. Het is, ja, 19.55 in de studio. Nog een dikke 4 minuten en 2 seconden te gaan. En dan zit het erop. Oh ja, die plaat was natuurlijk Heaven Missing Angel van Tavares op de radio. Gaan we nog een 12 inch draaien of niet? Zullen we het doen? We hebben nog 3 minuten en 50 seconden. Ik denk dat we beter dat niet kunnen gaan doen. Want er zou een afknapping wezen van een radioprogramma. We gaan even kijken of we gewoon die mooie instrumentalen tegen horen kunnen gaan brengen hier op de zender. Want dat is natuurlijk belangrijk. Als je een plaatje gaat draaien en je breekt hem af, is het zonde. Iedereen die rekent op dat je een plaat helemaal in zijn totaliteit gaat uitdraaien. En als dat dan niet gebeurt, dat hoor je bij heel veel commerciële radiostations. Dan wordt het gewoon gedraaid en ja, dan komt even de reclames erin. En dan in één keer houdt het gelijk er helemaal mee op. En dat is eigenlijk wel best wel jammer. Dat willen we daar niet aan meedoen. Even kijken. Ik zal er kijken of die ergens erop zit. Maar op een of andere manier gaat die instrumentale niet helemaal doen. Ah ja, ik zie het al. We hebben nog meer tracks ervan. En dan kunnen we uiteraard te groep brengen. Je kunt naar ons mailen. DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. Nogmaals DJ-Erwin van Dijk@hotmail.com. Dan mag je natuurlijk even een mailtje naar ons toesturen op het radioprogramma. Of misschien wel een leuke plaat aan te vragen voor aankomende zaterdagavond. Of misschien even een leuke informatie uit de regio dat we kunnen behandelen in de zaterdagavondeditie. Het is allemaal mogelijk tijdens ons radioprogramma. Ook activiteiten zijn van harte welkom daarin. App mag ook naar ons 06-175-230-26. Ook een berichtje van Sire. Zit lekker mee te luisteren. Klinkt heerlijk op de radio. Wat een machtige stem, man. Jemig Mineman, echt een radiomaker. Dankjewel voor de compliment. Hou nog Liesbeth. Deze komt uit Leusden. Zien we net op de berichtgeving hier. Als je geniet van het programma, wat een lekker programma. Heerlijk om te luisteren op een zaterdagavond. Met deze zomerse temperatuur en de juiste muziek erbij. Nou, wat willen we nog meer? Dankjewel Liesbeth. Dan Peter uit Utrecht, zoals hij het zegt. Ook daar wordt mee geluisterd aan ons radioprogramma. Hij zegt, ik ben van beroep schoonmaker. Ik denk, laat ik maar eens even meeluisteren naar zo'n radioprogramma. En dat heb ik ook nu gedaan en ik luister nog. Het is helemaal anders dan andere radiozenders. Je betrekt echt iedereen erbij. Dat maakt het wel echt helemaal exclusief. Super, ga ermee door de radio. Je mag ook een appje sturen naar onze welbekende applijn. En dat is dan 06-175-230-26. Dat is 06-175-230-26. Ook Rico, Esther en Tino. Ook deze zitten we gezellig mee te luisteren met z'n allen. En bij hun staat de volume op maximaal, zeggen ze. Schijt aan de buren. Ja. Oh, pas maar op, hoor. De regels zijn regels. En Tino moet alles naar beneden. Dan zijn we klaar met ons programma. Dus dan hebben ze niet meer last van die muziek, zeg maar. Als die dan te hard zou staan, de volume. Vannacht gaan we kijken wat we gaan lukken nog om de mixen erop te zetten. Tussen 12 en 2. Weer hele mooie mixen zijn dat. Met een lekker sausje, lekkere beat in verwerkt. Ik laat u even achter met deze mooie instrumentalen. Dan zijn we zometeen bij u terug voor deel 3. En om 19:15 gaan we praten met Michel Nomme. En ik voel me te gek op de radio. Graag tot zo.

0: Daar zou veel schade zijn. Afgelopen nacht heeft Oekraïne ook Russische doelen bestookt. Zo melden Russische autoriteiten een droneaanval op olieinstallaties. In totaal zijn vanmiddag 27 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt voor het blokkeren van het spoor op Utrecht Centraal. De activisten wilden met hun actie aandacht vragen voor de situatie in Gaza. Ze werden al snel van het spoor gehaald, maar het protest veroorzaakte wel een paar uur vertraging. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir is niet meer welkom op Frans grondgebied. Het besluit van de Franse regering volgt op het oppakken van activisten van de Gaza-vloot op internationale wateren. Ze werden tegen hun zin meegenomen naar Israël. De extreemrechtse Israëlische minister plaatste een video van zijn bezoek aan de activisten. Daarop is onder meer te zien dat ze knielend op de grond zitten met vastgebonden handen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Frankrijk zulke praktijken niet accepteert. Het weer, een paar wolkenvelden, maar verder volop zon. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm en dan is het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.

deze mooie track zijn we aanbeland in het derde gedeelte. 7 minuten over de klok van achter. Hoorde jij de dame Sylvia Smit op de zender en samen door het leven. Met haar gaan we praten dus om 9:30 in het laatste uurtje van ons radioprogramma. Dan hebben we om 9:15 Michael Nomme. Ik voel me te gek. En om 9:45 hebben we nog Gerda en Terry West op de zender met Mijn Alles. Je mag blijven appen. Tijdens ons radioprogramma, maar ook eigenlijk de buitenmarkt ook. Als u een leuke plaat wilt aanvragen voor aankomende zaterdagavond, is dat mogelijk op de applijn 06 175 230 26. Of u belt rechtstreeks naar de studio van Nederland 1 033 29 7171. Dat is 033 29 87171. Dat is het juiste nummer van de studio van Nederland 1. Dan hebben we nog een studio zitten in Baren en nog eentje in Soest. En op de tijden moet het allemaal in de plek gaan volgens mij. En dan moeten we het allemaal gaan huisvestigen hier. Dus dan gaat het de drukte van je welste worden, denk ik dan. Nou, om 10 uur. Blijven we altijd ons luisteren wat te dieren. Dus dan niet om 10 uur af moeten haken. Maar gewoon lekker door blijven luisteren naar de zender van jullie. Jullie favoriete radiozender, 101 De Streeks Radio. Want als het goed is, dan is Vaker er ook weer. En hopelijk gaat hij weer die heerlijke 12 inches draaien op de radio. Is een aanbeveling waard. En wij gaan ook een lekkere 12 inch voor jullie draaien op de radio. En dat doen we dan met deze lekkere disco stamper. Ja, ik weet het nog, 15 jaar, daar begon ik al een beetje met radio. Maar wel een beetje in de illegale circuits. Gewoon een zendertje kopen en dan beginnen met uitzenden. Zo begon het eigenlijk. Niks met de paplepel erin gegoten. Helemaal niks. Mijn eigen zelf ontwikkeld zoals ik nu ben. Veel zin is afgelopen in mijn jeugd als radio maken. Van Amersfoort tot Soest, tot zelfs Omroep, Amersfoort, ook Hilversum, Zuilen, Nijmegen en ga zo maar door, tot zelfs in Rotterdam. Toen zijn we zelf begonnen met het oprichten van een eigen radiostation. Ook dat vergeten we niet, we koesten nog steeds die mooie momenten, 18 jaar lang. Die tijd daarvan

0: Zonnelijke plaatje op de radio. Heerlijke mooie disco stamperen. Stay the night. Van niemand anders dan Billy Ocean op de radio. En weet je waar het ook voor tijd is? Jawel hoor. Hij heeft leuke nummers weten uit te brengen. En een van die de allerleukste vind ik die altijd. Van Amor, Amor, Amor. Ik noem altijd maar de Brilleman. Jawel. Over Michael Nommen. Michael, goedenavond jongen.
1: Hey, goedenavond.
0: Ja, wat een prachtig nummer. Net zoals natuurlijk wat ik al zei. Amor, Amor is ook een hele grote nummer dat er waarschijnlijk nog steeds volop gedraaid wordt op de radio.
1: Ja, zeker. Ja, in het land doet hij het ook goed, hoor.
0: Kijk eens, en dan die nieuwe single, Ik voel me te gek. Hoe kom je altijd weer aan die teksten? Van ja, ik ben altijd verbaasd hoe jullie het voor elkaar krijgen steeds maar weer.
1: Ja, ja, nou, ik kreeg hem al half gemaakt binnen en ik was eigenlijk al meteen verliefd. En toen heb ik samen met Jeroen Dirks hebben de tekst zo gemaakt dat het toch een beetje op mijn eigen leven is geschreven.
0: Oké, dus de complete inhoud ervan is helemaal op jou gericht eigenlijk?
1: Ja, ja, klopt.
0: Als ik allemaal zo aandacht te beluisteren, want ik heb vanmiddag alles in elkaar gezet, weer die nodige uurspotjes. Dan is het een en al wilde en luxe waar je erin leeft, zeg maar.
1: Ja, heerlijk, ja. En de leeftijd heeft er ook mee te maken, hard gewerkt en dan mag je ook genieten natuurlijk.
0: Absoluut.
1: En uiteindelijk, als je alles voor elkaar hebt, het belangrijkste is toch gezondheid en geluk, hè?
0: Ja, want geluk, dat staat en breekt. En ja, gezondheid, dat is niet om te zetten in geld.
1: Nee, nee, absoluut niet.
0: Daarom dus. Hey, en die kwam je toen ook tegen, zeg maar, toen met Ronald. Met een nieuwjaarsborrel toen een aantal jaren. En toen hoorde jij mijn stem al, hè?
1: Ja, meteen, ja.
0: Het valt wel
1: op. Ja, geweldig, ja.
0: Ik vond het super gaaf dat ik je daar ook zag... Albert van Bentham, die vlog ook gelijk om mijn nek heen. Ik denk, jee, wat krijg ik nu allemaal?
1: Ja, super toch?
0: Heerlijk is dat.
1: Geliefde DJ.
0: Ja, ja, ik ben gewoon een boerenlul zeg maar, op de radio. Ik probeer het beste van te maken en ik blijf gewoon met mijn beide voetjes op de grond, gelukkig.
1: Ja, maar dat zouden meerdere mensen moeten doen, hoor.
0: Ja, dan ben ik met Jezus, want sommigen die hebben de stem waar ik denk van, jongens, waar is dat aan begonnen? En dan denk ik, mijn zoveel ego die zo over hun eigen heen gooien, denk ik, jongens, dat gaat ten koste van luisteraars eigenlijk.
1: Ja, ja, maar is toch, ja... Jij doet het gewoon hartstikke goed. Ik ben altijd heel blij als je me weer belt.
0: Ja, want het is lang geleden weer, hè?
1: Ja, ja, ja, dat komt ook dat ik vind het nu niet meer belangrijk om een single uit te brengen. Mm-hmm. Maar ik vind het heel belangrijk als ik iets uitbreng dat ik er volledig achter sta.
0: Ja, want dat
1: en dit is naast Amor Amor, mm-hmm, is dit eigenlijk de eerste single die ik ook echt bij live optredens gewoon doe. Omdat die gewoon leuk is, lekker is, gezellig is en mensen doen het gelijk mee.
0: Kijk, en dat is het mooiste van. Want ik weet nog, toen ik hem draaide bij iemand op een bruiloftfeestje... waar ik dan gevraagd was door een collega eigenlijk. Ik ben geluid gewoon belangloos daar neergezet. En toen draaide ik dat nummer voor jou ook. En begon eentje, die pakte zo de microfoon uit. Mijn klauwtjes noem ik het maar. En die begon dat nummer voor jou te zingen. Alleen hij kon niet zingen. Ik denk, joh, hou je stappen. En we luisteren naar Michael Nommen, want dat vind ik veel beter.
1: Ja, geweldig.
0: Maar hij zong dat nummer gelijk helemaal mee. Maar hij had een slokje op, zeg maar. Maar dat is altijd op een bruiloftfeestje. Dan moet iedereen gewoon lekker dingen doen die ze leuk vinden, zeg maar.
1: Ja, zeker weten, zeker weten.
0: Man, dat staat er nog steeds bij hem in zijn kop als ik hem vraag van... Hé, die muziek zegt... Ja, Michael Nommen, Amor, Amor, Amor.
1: Ja, geweldig.
0: Dus dit nummer gaat het ook helemaal worden volgens mij op de radio.
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Hij is overal opgenomen in de speellijst. Dus daar ben ik super blij mee. Alleen, ik moet heel eerlijk bekennen, er komt... tegenwoordig wel heel veel goede muziek uit, hoor. Goede banden, goede teksten. Het is gewoon heel moeilijk, heel druk in het land. Maar goed, ik hoop dat mijn plaatje alle ruimte krijgt natuurlijk.
0: Nou, die ruimte krijg je gewoon van mij natuurlijk altijd met die muziek van jou, want die ga ik altijd doen als andere collega's blijven draaien. Kijk, die kweekvijver, er komen ook nu heel veel jong talenten bij. En dan denk ik mij, dan hoor je dat, denk ik, jemig, waar is die gozer of die meid vandaan gekomen? Want waarom wil ze niet eerder wat van zich horen erin?
1: Nee, dat is waar, ja.
0: En dat vind ik zo jammer, weet je wel. En dan moet ze keihard van knokken om ook een beetje erkenning te krijgen. En er zijn niet alle stations gecharmeerd van die zeggen... Ja, ik ken het jonge volk niet, dus weg ermee. Maar ik vind altijd, zo ben ik dan, iedereen de kans te geven. En als ik iemand hoor op Facebook die zo mooi kan zingen... Ik nodig ze altijd gelijk uit hiervoor in de studio.
1: Ja, ja, maar dat is ook jouw kracht, hè, natuurlijk.
0: Ja, ik doe de dingen die ik leuk vind. En ik probeer de mensen daar te ondersteunen. En ik probeer ze altijd, als ze ergens willen gaan optreden... En ik heb dan de mogelijkheid om daar een klein setje in te geven. Neem ik contact met zo'n persoon op en zeg... joh, ik heb iemand en die wil graag bij jou in je kroegje gaan zingen. En in de meeste gevallen gaat het allemaal nog lukken ook nog een keertje.
1: Ja, super, super.
0: En dat zijn de dingen die ik heel erg belangrijk vind in mijn leven.
1: Ja, dat is het ook.
0: Hé, maar ik heb nog een hele leuke ombak voor jou gemaakt, wederom weer.
1: Oh, kijk.
0: Ja, ik laat je weer verrassen, man.
1: Ja, Dat had je verleden keer ook, hartstikke gaaf.
0: Ja, nou, ik heb natuurlijk heel complete nieuwe jingles allemaal. Soms zijn ze wat lang, soms zijn ze kort. Maar ik heb nu een hele leuke jingle en dan komt er wat achter. En dan komt erachter die mooie track voor jou die het nog mooier en nog explosief maakt op de zender.
1: Ah, super.
0: Nou, blijf voor de telefoon. Ga ervan genieten. Haal ik je zo weer een uitzending hier.
1: Super, doe me.
0: Oké, komt ie aan, vriend.
1: Nieuw.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.

0: En zo laten we hem een klein beetje in spanning zitten, want ik ben heel erg benieuwd hoe hij het helemaal vond. Nou vriend, hoe vond je het klinken zo algemeen?
1: Ja, te gek en super, super die single geworden, heerlijk.
0: Ja, prachtig en die zout erachteraan voor jou, want het is natuurlijk een kwaliteit wat je opgenomen hebt.
1: Ja, ja, Jeroen Dirks in Duitsland en hartstikke blij nog met de studio, dus dat is echt geweldig, ja.
0: Ja, hey, wat kunnen we nog meer van jou verwachten in de toekomst? Ga je nog iets speciaals doen of niet?
1: Nou, ik wacht even af nog een aantal nummers die me worden toegestuurd. En ja, ik heb ook wel eerlijk gezegd tegen de mensen die het opsturen van ja, ik wil er echt 100% achter staan of ik er wat mee doe, weet je. Het is voor mij niet meer om een single uit te brengen, maar wel eentje die ik helemaal achter sta.
0: Ja. Ja, want als je single gaat uitbrengen, tegenwoordig wordt niks meer uitgebracht, want het is tegenwoordig allemaal mp3, hè?
1: Ja, klopt. Ja, ja, maar ik moet nog steeds, ik ben Dennis van der Kraan. En ja, die laat nog steeds ook wat singeltjes drukken en zo. Dus ja, er zijn toch ook een hoop singeltjes nog wel in de omloop. Maar tegenwoordig, ja, het gaat allemaal via de computer natuurlijk.
0: Ja, ik zit steeds altijd te wachten op die singeltjes die Dennis naar mij toe gaat sturen. Altijd zoals vroeger kwamen elke week waren we envelop vol met cd'tjes die bij mij binnenkwamen.
1: Ja,
0: en toen
1: ja,
0: werd het mp3 en toen spreken we als collega's van jou. En die zeggen van, joh, maak je nog wel cd's? Ja, we hebben nog wel wat, maar heb je niks ontvangen? Ik zei, nee. Want hij zegt, ja, er wordt niks meer geproduceerd, zegt hij dan.
1: Ja, en wel gek, want ja, ook ik zit bij Rood Hit Blauw. En dan moet ik toch altijd bij Ronald een aantal singeltjes afnemen. Dus dat is wel gek.
0: Ja, of, ja. Of denk je van, laat me gaan, nou, ik krijg ze gewoon als mp3, is meer is genoeg voor die gozer.
1: Ja, ik heb geen idee wat hun policy daarin is.
0: Nee, ga ik maar eens eventjes een visje uitgooien een keer. Want Ronald Visser, een visje uitgooien naar Ronald. En vraag je, jongens, als je deze binnenkrijgt van de artiesten, laat me dat even weten. Want ik wil dat graag ook in mijn bezit hebben. Want ik wil het fysieke nog in mijn handen hebben.
1: Ja, dat is toch ook geweldig, ja.
0: Want dat is het mooiste wat je mag koesteren nog steeds.
1: Ja, absoluut. Ja, ben ik het helemaal mee eens.
0: Ja. Hey, wat ga je van het weekend nog ergens leuke optredens doen of interviews?
1: Nou, een aantal interviews staat lekker bommetje vol. Maar vooral veel optredens en ik doe er 2 in de week, want anders kan ik wel de hele week gaan zingen.
0: Met je brilzaak?
1: Ja, ik heb die 2 brillentaken. Dus ik doe er maximaal 2 in de week en ik ben tot en met juli zit ik vol, dus ik ga lekker door.
0: Oké, okay. Hey, er kan niks meer tussen komen als mensen zeggen en die horen jou en die denken van nou, ik wil die Michael even gaan regelen voor een lekker optreden of een feestje of een bruiloftfeestje. Dan kan het eigenlijk niet meer.
1: Nou ja, vanaf augustus weer komt er weer wat ruimte.
0: Dus we moeten even een klein beetje nog wachten, even een beetje gas terugnemen met het publiek, zeg maar, erin.
1: Ja, ja, absoluut, ja.
0: Oké, okay. Hey, kom een keertje naar de studio toe hier bij Eemland 1, als je niet hoeft op te treden.
1: Ja, gezellig. Volgens mij is het jou altijd gezellig.
0: Ja, iedereen is niet meer weg te gaan. Als we binnenkomen hier om 7 uur, dan gaan ze niet eerder weg als 11 uur, 12 uur soms.
1: Ja, dat bedoel ik, heerlijk.
0: Ze zeggen, maar ik kom bij alle stations te blijven, gewoon met de interviews, en is klaar, dan zijn we meestal weg. En na 5 minuten is dat helemaal het ijs gebroken, want dan kunnen we helemaal weg.
1: Ja, super, super, ja.
0: Je moet tijd maken, vind ik, en belangrijk doen met hun praten. Zoals met jou ook, over algemene dingen. Niet alleen over de muziek, maar ook wat jullie allemaal bezighoudt in het leven erin.
1: Ja, zeker, belangrijk.
0: En dat vind ik het mooiste ervan. En dat maakt het radioprogramma eigenlijk een beetje exclusief op de zender.
1: Ja, ja, en wat interessanter ook, andere dingen voor de mensen.
0: Ja, want mensen willen soms wel wat meer weten van de artiesten.
1: Juist, juist.
0: Want ze zijn wel eens nieuwsgierig. Denk je van, hoe zit die Michael Nommen nou helemaal in elkaar?
1: Ja, ja, wat zijn de denkwijzen.
0: Ja, en dan zien ze aan en denken ze, nou, gewoon eens even volgen die beste man met een optredentje. Gaan we kijken, hey, is die man een brillenmaker? Nou, zou ik bijna niet zeggen, maar als je die bril kijkt, die montuur, is het wel een mooie montuur die je altijd op hebt, hè?
1: Ja, ja, daar gaan we wel altijd voor, inderdaad.
0: Ja, hey, maar is het altijd swingen op het podium, of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja, als ik ervoor ga, dan ga ik altijd de volle 100% en meer. Mm-hmm. Ik kan me niet indenken dat je half bakken staat te zingen.
0: Nee, want dan gaan de mensen weglopen. Dat moet je niet hebben.
1: Ja. Nee.
0: Sta je volgend jaar ook weer erbij? In 2027 misschien weer bij de nieuwjaarsborrel? Ik praat wel heel ver vooruit.
1: Ja, laten we het hopen. Ik vind het altijd gezellig en leuk. Dus ik moet het net er wel even kunnen rijmen natuurlijk met mijn agenda. Ja. Maar het is altijd goed geregeld ook.
0: Ben je afgelopen jaar al geweest of niet?
1: Nee, afgelopen jaar ben ik niet geweest. Maar het jaar daarvoor wel.
0: Ja, dat is dat jou.
1: Afgelopen jaar kwam het gewoon niet uit.
0: Nee, dan houdt het gewoon op eigenlijk. Want ik had ook wat gepland en dan ging het ook laatst niet door. Ik kreeg wel een uitnodiging van Ronald. Maar ja, helaas moest ik dat cancelen, want ik had andere dingen aan mijn hoofd dat ik moest doen. En dat gaat dan op dat moment eventjes iets gauwer voor.
1: Juist, precies. Ja, en dat komt voor natuurlijk.
0: Ja. Hey, weet je wat ik altijd leuk vind van die muziek van jou? Dat brengt altijd weer wat teweeg bij menigeen.
1: Nou, dat is goed. Dat moet ook. Dat is het plan ook erachter.
0: Ja, maar kijk, als je dan deze hoort, ik vind dit ook nog steeds mooier. Moet je eens horen.
1: Ja, man, amor, amor.
0: Ja, dat blijft een machtig nummer van jou.
1: Dankjewel.
0: En dan ga ik zeker ook de komende tijden meedraaien, ook in mijn radioprogramma De Nieuwste. Die moeten we gaan extra promoten op de zender hier.
1: Ja, heerlijk. Nou, ik ben helemaal voor.
0: Nou, ik hoop je gauw een keer te zien hier in de studio, grote vriend.
1: Ja, dankjewel. Groet ook van Tisha en Feline.
0: Doe dat goed terug van mij.
1: Oké.
0: Ze hebben mij nog nooit gezien, hè?
1: Nee, maar ze kennen je wel, hoor.
0: Oké, gelukkig. Die stem die brengt wat teweeg. Zeg maar, als ze mijn kop zien, dan vergeten ze me nooit meer.
1: Oké.
0: Hey, doe goed aan iedereen daar. En maak nog een hele leuk weekend van, jongen.
1: Joe,
0: groeten, jongen.
1: Hoi.
0: Heerlijk, zeg maar, even weer met de grote vrienden mogen spreken. Hier op de zender van Nederland 1. Michael Nobbe. De groeten kreeg ik gelijk van hun. Ze kennen me wel, maar ze hebben me nooit gezien. Maar goed ook. Al zouden ze gelijk weglopen, zeg maar. Als je die kop van mij ziet, vergeet je dit nooit meer. Je hele leven lang. Ach ja, valt wel mee, hoor. We doen ons dingetje. En ja, als dat die zijn mij niet meer weg te slepen hier. Dat hebben ze al gezegd. Als we hier binnenkomen, krijgen we gelijk een hype van je op de radio. En vooral, ik vergeet het nooit meer, de eerste keer dat wij de interview deden, zo'n 15, 20 jaar geleden. Toen ze het eerst binnen, gingen ze gelijk kijken achter de schermen van wat ik doe voor interview met hun. Maar ze zagen dat er niks aan stond qua website of andere informatiebronnen over die artiesten. Wil ik niet, doe ik niet. Doen ze allemaal. Ik ben net iets anders op de radio erin. Ik laat mijn kopje gewoon lekker rollen. En dan ga ik zelf die vragen stellen die gewoon wat interessanter zijn, zeg maar. En het leuke en aangename maakt voor iedereen. Maar vooral de luisteraars. Want die willen net een stuk iets meer weten dan alleen over het zingen van hun. En dat gaan we ze altijd geven hier op de radio. Dan zometeen hebben we nog een artiest. Dat is Gerda en Terry West op de zender. Met het nummer Mijn Alles. Ik geef een plaatje draaien voor Alex. Zit niet erbij. Zit een beetje met zijn kopje te knikken. Wil niet voor de microfoon. Ja, je moet het maar kunnen, je moet het maar durven. Sommigen zeggen, nou, hoe hou je dat vol op de radio, zo'n 46 jaar? En hoe weet je dat de mensen te luisteren naar je? Nou, er is een onderzoek gedaan toen die tijd. En daar ben ik heel trots op. En dat mag ik eerlijk ook zeggen. Toen werden mijn programma's die ik dan neerzette op de vrijdagavond, want dat waren mijn programma's 25 jaar lang, was er in Friesland een ongelooflijke grote radiozender. Ik denk wel een van de grootste radiopiraten van het land. En die stuurde mijn radioprogramma al een aantal malen door. En die maakte contact met mij om te vragen of ik hier naar de studio mocht komen. En dan hield zijn vrouw de studio al een beetje in de gaten. Zo. Ik zei, nou, is prima, je bent welkom. En ik deed altijd weer voor mezelf even een polshoogte. Om te kijken hoeveel mensen altijd zitten af te stemmen. Dan ging ik van tevoren eventjes kijken op de statistieken. En dan zag ik dus hoeveel mensen zaten te luisteren afgelopen keer. En dan wist ik dan als ik thuis kwam. Nou, dat waren de momenten waar ik keek. En als ik thuis kwam, dan ging ik kijken weer of ze dan hetzelfde waren of minder waren. Ja, dat waren mijn luisteraars. Maar toen ben ik één keer geschrokken, luistervrienden van mijn radioprogramma. Maar wel in de positieve zin. En die jonge man uit Friesland had me maandenlang doorgeprikt met mijn radioprogramma. En het schijnt dat die Friezen en de omgeving daar verder buiten zaten te luisteren, genoten van mijn radioprogramma. En hij zei ook van, zoals jij radio neerzet op een mooie manier, waar je gewoon met plezier naar kan luisteren. En je weet wat je doet. Dat konden ze merken. Ze dragen je op handen in Friesland en daarbuiten. En dan mag je vragen hoeveel mensen naar je zaten te luisteren. Dan denk ik maar gewoon een gokje. Zoals ik altijd denk, zoals ze altijd naar mij luisteren. En dan kwam de conclusie eruit. Hij liet het zien, want ik geloofde even niet. Schrik niet, luisteraars. Ik zat op 50.000 mensen die zaten te luisteren. En dat elke vrijdag lang. Ja. En dan denk ik, jemermin. Ik denk, nou, ik zei toen wel een paar potjes bier op. Ik geloof het gelijk. Hij zegt, nou, kom maar eens hier. Ga maar eens kijken hier. Ik prik je door op de stream. En dan kun je dat zien hoeveel mensen luisteren. Via mijn zender waar ik het doorprik. Nou, en toen zag ik dat en mijn ogen vielen echt uit mijn kast. Ik was echt verbaasd ervan. En dat deed me goed. Dat mensen altijd afstemmen op een goede manier naar de radioprogramma van ondergetekende. En dan denk ik, jongens, zo hoor je radio te maken om de mensen wat dichter bij elkaar te krijgen. En zorgen voor het aangename op de radio. En niet aan je eigen denken, maar aan het publiek. Want het publiek, dat is bepalend voor een radioprogramma. En als je je hartje laat spreken, dan komt het allemaal op een goede plek, op de juiste bestemming terecht daarin. Dus daar ben ik altijd dankbaar voor dat het zo'n succes mag wezen. En nog steeds is het programma nog steeds een groot succes. En toen zijn we veranderd in de naam. En toen werden we de Streeksradio in 2023. En dan zitten we nog steeds bij en als een totaliteit 27 jaar radio op de vaste plek, moet ik zeggen. Tenminste. Daarvoor hebben we nog twee andere studios gezien. En de jongens hebben daar harder gewerkt om elke keer weer een nieuwe studio neer te zetten. Want de verliep werd van het pand. Toen moesten we een ander pand. En ik heb er nu 3 meegemaakt in mijn carrière. Ik wil eerlijk zeggen, het bevalt me nog steeds goed om radio te mogen maken. En vooral als je dat hoort van mensen die dan berichten sturen. En genieten van hetgene wat we neerzetten. En ook de muziekkeuzes goed zijn ze. Blijf ermee doorgaan. En we hopen dat je dat heel lang vol mag houden.

0: deze druivertjes voor Gerda. Hillings op laten mogen draaien. De Theodore. Wilbert Wichman. En daarvoor hadden wij natuurlijk Michael Nommer op de radio met het nummer Amor, Amor, Amor. En daarvoor die 12 inch van Bobby Orlando. En die mooie 12 inch. Wow, wat klinkt er zo heftig. I'm so hot for you. Nou, we gaan nog een uitzending halen. Oh, goeie, goedenavond Gerda.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, hey, zit ook hij erbij? Thierry?
1: Ja, zeker. Zeg
0: kijk. Wat. Ah. Oh, gezellig man, met z'n tweeën hier op de radiozender.
1: Ja, nou ja, je staat op de speaker.
0: Goed, zo kunnen ze allemaal lekker... Hey, ik hoor een hond blaffen, of niet?
1: Nou, die hond, ja, die heb ik mij naar buiten gedaan. Maar die stond hier met z'n drietjes binnen te blaffen daarnet.
0: Hey, wat voor hondje heb je?
1: Ik heb een Mechelaar en een Chow Chow. En ik pas op dit moment ook op de hond van mijn dochter.
0: Mm-hmm.
1: En dat is een collie, border collie, Australian Shepherd.
0: Oh, en hoe ziet dat hondje eruit? Is die klein, is die groot?
1: Nou, middelgroot en de Mechelaar is een vrij grote Mechelaar.
0: Oh, dat begon bij Job. Ik hoor nog buiten nog een plaven, die hond van je. Hij doet het goed. Hé, we gaan het even over die mooie single van jullie alle twee hebben. Mijn alles, dat gaat over jullie alle twee, hè, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Het is weer een aardig autobiografische tekst, hè?
0: Ja, ik zit niet te kijken zeg maar, op een website, want ik doe het allemaal met mijn kopie. Ik denk die tekst, ik heb zitten luisteren. Het gaat eigenlijk over alles wat jullie met z'n tweeën doen.
1: Ja, dat klopt.
0: Het is wel machtig dat jullie op z'n tweeën dit mooie nummer weten neer te zetten. Dat gaan niet alle artiesten doen op deze wijze, zeg maar.
1: Nee, zeker niet. Nee, we vullen elkaar heel goed aan. Terry die maakt nog steeds de muziek en af en toe bedenkt hij een nummer. En ja, dit nummer kwam bij mij weer voorbij. Dus we vullen elkaar gewoon heel goed aan. En ik schrijf die tekst, hij de muziek. Dus,
0: kijk eens, de liefde is doorbonden door de muziek eigenlijk, zeg maar.
1: Ja, zeker, ja. We waren natuurlijk alle twee wel altijd bezig met muziek.
0: Hmm.
1: En sinds 2015 zijn we dan uiteindelijk als duo verder gegaan. Ja.
0: Het is een goede keuze die jullie gemaakt hebben als duo, want daar staan jullie ook bekend om, hè?

0: Ja, zeker. Ja.
1: Zie je het zelf voor je als je alleen moet gaan zingen, solo?
0: Nou, om eerlijk te zijn, dat doe ik nu wel een beetje. Omdat het voor Terry op dit moment moeilijk is om op te treden. Dus ik ben nu wel een beetje solo optreden.
1: Gaat het wel goed met Terry dan?
0: Hij heeft onlangs weer zijn heup gebroken.
1: Oei.
0: En hij had al eerder een herseninfarct gehad.
1: Allemaal heftig alles.
0: Alsjeblieft.
1: Dit is allemaal wel heftig allemaal met Terry.
0: Ja. Maar ja, gelukkig kan hij nog steeds muziek maken.
1: En dat is maar goed.
0: Dat is wel fijn. Ja,
1: dan dus kan hij al zijn zaligheid erin.
0: Ja, zeker. Alleen nog optreden, dat doe ik op dit moment niet. Maar gewoon samen singles uitbrengen, dat kan prima.
1: Kijk eens, het komt gewoon later weer dat hij weer lekker het podium op gaat. Eerst moet je eventjes goed denken aan het herstel daarin.
0: Ja, zeker.
1: Dat is belangrijk. En dan ga jij lekker solo eventjes doen. Dan geeft hij weer een beetje hersteld. En dan gaat het allemaal weer en zegt, joh, ik ga met je mee.
0: Ja, nou ja, goed. Daar hopen we op dat het toch weer zover komt dat hij ook weer wat kan gaan optreden.
1: Absoluut, want jullie zijn echt een bekend stel, hè? Bij menig radiostation, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja, nou ja, Terry die maakt natuurlijk ook al 45 jaar muziek. Dus en hiervoor had hij natuurlijk een duo met zijn vrouw. Dus,
1: klopt.
0: Ja.
1: Ja, dan koest je ook nog de momenten van, want die opnames die zijn er ook nog overal.
0: Oh, zeker. En die worden nog steeds overal ook prima gedraaid. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja.
1: En als ik jullie twee hoor, dan denk ik, jongens, dit is een goede aanvulling van deze mooie muziek met jullie. Met z'n tweeën, wat je zo mooi neerzet.
0: Ja, nou ja, dat doen we ook graag. Ja.
1: Ik laat jullie ook een beetje verrassen voor vanavond hier op de radio.
0: Oké.
1: Ik merk wat gaat er gebeuren?
0: Hoe bedoel je?
1: Nou, aan je stem zoiets van, nou, wat gaat hij doen? Wat gaat hij zeggen? Wat gebeurt op de radio dan? Ik laat je verrassen, jullie alle twee. Ik heb voor jullie een hele leuke ompak gemaakt om het product nog mooier te maken op de radio.
0: Oh, nou, helemaal top. Ja, nou. Ik was ook al een tijdje mee aan het luisteren naar Michael. Dus,
1: Oké, hoe klinkt het zoal op de radio?
0: Ja, dat klinkt prima, toch?
1: Ja, en vooral als deze oude man, zeg maar. Kan ik er nog wel een beetje mee met de jeugd?
0: Nou, zeker. Ja, ik weet niet hoe oud je bent, maar je komt zeer jeugdig over, moet ik zeggen, hoor.
1: Nou, als we dat toch erover hebben, doen we even een gokje. Hoe oud schat je me dan?
0: Oh, god. Oh,
1: ja, dan gaan we beginnen hier op de radio.
0: Nou, doe ik een beetje 55.
1: Oh, wat maak jij mijn avond weer goed.
0: Oh, ja, gelukkig. Ik was al bang dat ik hem verkeerd.
1: Nee. Zal ik het zeggen hoe oud ik ben? Maar zo voel ik me niet, hoor.
0: Oh?
1: Ik ben 60. Word ik 61? Oh. Ja, okay. je bent verbaasd, zo'n jeugdige stem, die gozer, hè?
0: Ja, best.
1: Eén ding heb je voordeel. Tot we geen webcam hebben, wel, dan zie je mijn oude kop nog een keertje op de radio.
0: Ja, ik had gewoon radio aangeklikt. Dus ik heb ook verder niet gekeken of er überhaupt een webcam was. Maar,
1: dat hebben ze gelukkig niet, maar ik doe alles via Facebook Live. Dan kan iedereen meekijken.
0: Oh, oké, dat wist ik niet.
1: Dat doen we elke zaterdagavond tussen 6 en 10 uur. Wordt alles live aangezet hier op Facebook Live. Ik hoop in de toekomst dat hier nog een keer een camera komt om het allemaal nog beter te kunnen bekijken. Dan zonder het geluid, maar dan heb je in ieder geval beelden van ons.
0: Ja, goed. Ook dan graag met geluid dan, hè?
1: Dat moet wel.
0: Anders horen we de mooie muziek niet, natuurlijk.
1: Nee, kijk, zo ook graag. Hé, maar ik ga jullie laten verrassen, want jullie staan allebei op het puntje van de stoel volgens mij nu.
0: Ja.
1: Nou, blijf van die telefoon hangen. Haal ik jullie zo weer een uitzending.
0: Is goed.
1: Komt ie aan. Geniet er maar van.
0: Ja, doe ik.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld. Nu. En voor altijd.

0: Nou, ik hoop dat ik Gerna en Terry heel heb kunnen verrassen met dit mooie deal vooraf. En dan die geven die mooie knallen. Ik moet je ook nog eerlijk zeggen, Gerna, je krijgt de complimenten van Alex die hier zit tegenover mij. Zijn kameraad die zei, het klinkt heerlijk. En hij zei ook nog het volgende tegen mij. Hoe oud is die vrouw eigenlijk? Het klinkt zo jong ook.
1: Ja, dat is mooi, hè?
0: Ja, maar hij wil niet zelf bij die microfoon komen. Want hij zegt, ik doe het niet, doe jij het maar. Maar ze klinkt echt jeugdig en het past goed bij elkaar. Mooie stem van allebei.
1: Oh, nou, dankjewel.
0: Dus ja, nou, hij zit wel heel erg te denken van hoe oud ze nou is. Want hij wil het voor mij een beetje weten, denk ik, hè?
1: Nou, ik ben over dinsdag jarig.
0: Oké, alvast gefeliciteerd.
1: En dan word ik 57.
0: Oh, dan ben ik gewoon een oude lul, zeg maar, eigenlijk, erin.
1: Nou ja, je bent niet ouder dan ik, maar niet zoveel.
0: Nee, 3 jaartjes, maar het getal zegt niks gewoon. Het is hoe je voelt.
1: Absoluut. Ja hoor, zeker.
0: Ja, hey, 57, ga je heel groot vieren, neem ik aan?
1: Nee, ik denk een beetje klein en gewoon lekker in de tuin, denk ik.
0: Is het beste, misschien een paar mensen die je lief hebben, zeg maar, die om jullie geven. Dat is meer dan genoeg, zeg maar. Je kan wel heel veel mensen uitnodigen, maar van bijvoorbeeld 50 zijn er misschien 3 of 4 die echt om jullie geven. En de rest komen alleen maar voor de boel opvreten en de zooi bezuipen, zeg maar.
1: Ja, nou ja, inderdaad. Dat is wat je zegt, ja.
0: Ja, zo is het helemaal het leven. Soms zie je dat allemaal en denk ik ook, wee, mijn mine, wat is dit allemaal? En dan hoor je verder niks meer van ze, tot je weer een feestje gaat geven.
1: Ja, ja, ja, echte vrienden kun je meestal op 1 hand tellen.
0: Nou, ik heb er maar 3 en de rest van mijn vingers zijn allemaal afgehaakt, zeg maar. Want ik kan het verder niet meer tellen.
1: Nee.
0: En dan gaat het op een gegeven moment, de eerlijkheid met alle naar elkaar toe en elkaar bijstaan in moeilijke en ook in de goede tijden van het leven.
1: Ja hoor, absoluut.
0: Hey, kom een keer met z'n tweeën naar de studio? Lijkt me hartstikke leuk.
1: Nou, zou leuk zijn. Gaan we eens een keer doen.
0: Regel dat met de plugger Dennis?
1: Ja, is wel goed.
0: En dan zie ik u graag een keer verschijnen hier. Wat ga je van het weekend nog allemaal doen?
1: Van het weekend? Ja, weinig. Gewoon lekker genieten even van het weer.
0: Ja, het is lekker warm, hè?
1: Ah, heerlijk, ja.
0: Het is gewoon een beetje bijkomen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, vorige week zit je nog in de kou en de regen. En deze week is het in één keer hartstikke warm.
0: Ja, mooi kan het niet. Het wordt ons gegeven, ons allemaal, dat we een beetje mogen genieten van het mooie Pinksterweekend. Dat lange Pinksterweekend.
1: Ja, daarom. Nou. Nee, dat prachtig dat het dan zo mooi weer is, hè, dit weekend.
0: Zeker weten. En dan kan je lekker samen met Terry lekker buiten zitten genieten van een allebei een lekker borreltje misschien wel. Of een flesje bier.
1: Nou, Terry drinkt wel een flesje bier en ik heel af en toe een wijntje. Maar
0: een rode wijn zeker?
1: Nou, ja, dus ik ook wel, maar liever een boezelwijntje.
0: Oké, dat is een beetje zoetzuren?
1: Ja, zoet. Ja, ik hou van zoet.
0: Oké, nou dan heeft Terry het getroffen met jou.
1: Ja.
0: Hey, maar doe de groet aan Terry, die zit nog steeds mee te luisteren.
1: Ja hoor.
0: Ik wens hem heel veel kracht toe en heel veel beterschap dat hij gauw weer de oude mag wezen. En dat hij met jou samen weer het podium op mag gaan.
1: Ja, nou dankjewel.
0: En geniet van elkaar, van de mooie dingen die jullie teweeg mogen brengen. En wat jullie neerzetten als mooi duo met de heerlijke muziek van jullie.
1: Ja, nou ja, dat houden we ook vol. En we zullen weer zien waar we straks mee gaan komen.
0: Absoluut. En geef door aan Dennis dat jullie live willen komen. Als jullie daar aan de gelegenheid zijn, dan ben je nogmaals van harte welkom bij jullie allebei hier.
1: Nou, dat is prima. Gaan we eens een keer doen.
0: Nou, super. Ik kijk er hiervan uit. Ik wens jullie een heel mooi Pinksterweekend en geniet van de mooie dingen.
1: Ja, jij ook. Goed weekend.
0: Dankjewel. Groetjes, okay. Gerna en Terry. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Heerlijk even om ze alle twee. Ja, de een op de achtergrond. Terry wist me nog wel eens heel veel sterk en kracht toe natuurlijk. Voor een goed herstel, maar dat komt heel veel zo goed. Met de liefde van Gerna, dan brengt dat wat teweeg. En dan komt de kracht vanzelf weer bij hem naar binnen. En dan komt het op de duur, staan ze weer met z'n tweeën op het podium. Oké, we krijgen nog een berichtje van Kees. Die zegt, hey man, goedenavond Kees. Jacobus, Beker hier uit Spakenburg. Zit ook mee te kijken op Facebook Live. Ook een bijzonder goedenavond. Zo in het laatste uurtje. 9:30 hebben we nog 1 artiest voor je te gaan. Dan Sylvia Smit. En Samen tot Leven. En dan gaan we de volgende uur gaan we even promoten weer. De extra tipplaat op de radio. Roy Raymonds. En knal gele scooter. Lekker bezig, zegt Kees. Dankjewel, Kees. Ik wens je een heel goed Pinksterweekend. Ook natuurlijk de luisteraars die meekijken natuurlijk op Facebook Live. Zometeen zijn we bij jullie terug voor het laatste uurtje op de zender. Dus blijf luisteren naar de radio en graag tot zo zijn we er weer. Alex aan de andere kant. Rustig en relaxed kijken met de koptelefoon. Joop, pak hem een foto van. Ze hebben op Facebook video. Als hij dat wil, hoor. Maar wil hij niet, dan doen we het gewoon niet. We spreken elkaar zo meteen weer. Tot zo. Hoi.
2: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië wordt opnieuw massaal gedemonstreerd tegen het bewind van president Vučić. Tienduizenden Serviërs demonstreren in hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hebben opgeroepen tot het protest. Er waren vaker grote demonstraties in Servië. De eerste was anderhalf jaar geleden. Aanleiding was toen het instorten van een nieuw dak van een treinstation waarbij 16 mensen omkwamen. Demonstranten zien dat incident als een gevolg van corruptie van de regering Vučić. De afgelopen dag hebben Rusland en Oekraïne elkaar opnieuw bestookt met grootschalige droneaanvallen. Die waren ook gericht op hun olieindustrieën. Bij zowel Russische als Oekraïnse oliecomplexen is brand uitgebroken en schade ontstaan. Bij de droneaanvallen vielen ook doden. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen omgekomen. Willem II keert na een jaar terug in de Eredivisie. De Tilburgers wonnen de finale van de play-offs om promotie en degradatie van FC Volendam. FC Volendam degradeert na 1 jaar weer uit de Eredivisie. Het weer vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoservice Baren.
5: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen: stop zinloos geweld.

En zo zijn we dus aanbeland in het laatste uurtje op de radio. En daarom is het 6 minuten over de klok van 9. En wat een mooie tipplaat op de radio. Stef Ekkel en Harry Vermeegen. Met Wij zijn Oranje. Prachtig nummer. We zetten even van tevoren ook nog even wat tekst te beluisteren. Die we zo meteen gaan draaien binnen enkele ogenblikken. En één nummer, dus Alex, dat is wel een leuk nummer. Ja, die mag je wel even gaan draaien op de radio, zei die. Gaan we zo eens vertellen hoe dat is en wie dat is. Ik heb er nog nooit eerder van gehoord, maar het is wel lekker. We gaan draaien weer. De grootste is alle tijden. U kunt reageren door middel van een appje te sturen naar de applijn. En dat is op het welbekende nummer 06-175-230-26. Dat is nogmaals 06-175-230-26. Dat is de lijn die we gebruiken tijdens ons radioprogramma. Maar ook daarbuitenom is het mogelijk om contact met ons te nemen door middel van het aanvragen van de plaats. Of misschien even wat informatie dat u kwijt wil. Dan kunt u ook natuurlijk naar ons appen of de e-mail gebruiken van ons. Dat is dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Nogmaals dj-erwin-van-dijk@hotmail.com. Even kijken wat de berichten binnenkomen. Even kijken. Nou, er gaan wat dingen veranderen, zie ik hier op de prepaid. Op de nummer van de appline. Nou, dat is niet interessant voor ons. Even weg ermee. Hop. Eventjes omhoog. Kijken of we nog een berichtje binnengekregen hebben. Ja, een hartje bij de foto. Tot ik iedereen nog een prettige Pinksterweekend toewens. Oh, dat is nog ook mogelijk daarin. Hey, we gaan draaien. Lekker 12 inches. Niet alleen maar 12 inches, maar ook die mooie Nederlandse talen. Want na deze 12 inches komt er een exclusieve track aan. Want je denkt van, nou, die heb ik nog nooit eerder gehoord op de radio. Wij ook niet. We hoorden hem net op de achtergrond. Zullen we lekker te beluisteren tijdens het nieuws en de reclames. En we vonden het wel aardig leuk klinken op de radio. Het was een vrolijk nummer, dus die gaan we zo meteen draaien naar deze mooie 12 inch. Kijk gerust mee op Facebook. Ik kreeg net te horen van Tino dat hij niet kon kijken op een of andere manier wat problemen zijn. Dan zei je, moet je webcam neerzetten hier. Moet je vragen aan je technische dienst of ze dat willen doen. Zet je webcam neer, kost niet zoveel. Maar ook een camera die je gaat volgen waar je gaat lopen in de studio. Dat is ook wel zo mooi. Ook volgens publiek. En daar misschien nog een beetje geluid erbij. Dus als we de schuif omhoog doen, dan heb je er geen last van.

0: De gouden en warme stem van Erwin van Dijk.
1: Je kijkt zo schattig uit je ogen. Je snuitje is zo lief en rond.

0: wat was ik jong.
1: Oh, ik moet jullie zeggen, luister, yeah. Vrienden, ik ken dit wijfie wel hoor. Mag ik wel zeggen.
0: Wat was ik jong.
1: Het is een kolossaal wijfie. Uit de Jordaan. Daantje. En gisteren was ik nog jong. Ja. Yesterday, dat is het origineel. Van Aznavour. En zij deden het in een mooie Nederlandstalige uitvoering. En ook daarvoor hadden we zo'n leuk plaatje van Boer. Brutus. En het nummer heet Mien Swientje. Nou, dat hij dat varkentje zeg maar leukerder vond als zijn eigen vrouw. Daar ging het ook nog een klein beetje over. En dat staartje en zo, Mien Swientje. Nou, we hebben u toch een klein beetje laten verrassen met deze mooie exemplaar van Boer Brutus. En daarvoor hadden wij de gebroeders Johnson en Stomp. Wordt op dit moment even weer meegekeken op Facebook Live. Bijzonder goede avond, leuk dat je meekijkt. Ga kijken, we hebben net weer ingeschakeld op Facebook Live. Walter Heijmegen zit mee te kijken. Goedenavond, Walter. Zet de Vloemendam maar op maximaal, man. De man die maakt kilometers op een dag met de fietsen. Doe hem niet nou, hoor. Laat mij maar aan die gewichten hangen. Van 150 kilo vind ik meer zat. Deze man. Ja, hij was wel echt extravagant, noemen ze hem altijd. Sommigen noemen hem wel de behaarde aap, zei ze wel eens, omdat hij zoveel boshaar had. Maar hij gaf de herkenbaarheid aan deze formatie. Geen dat die man verhuisd naar Amsterdam. Dan hebben we het over niemand anders dan Bobby Farrell. Ook toen heb ik een nummer van hem gekregen, van een artiest. Maar ik had zoiets van, ja, wat moet ik daarmee eigenlijk, hè? Het past niet uitstekend, eigenlijk niet in mijn programma. En later heb ik er toch wel een klein beetje spijt van gekregen dat ik hem niet in de uitzending gehaald heb. Want toen was hij al overleden.

Leslie Williams, Shugley Hooper. En zo komen we doorgaan met die veel artiesten. En ik koest nog steeds die mooie momenten. Ik heb nog alles vastgezet op een MD die interviews met ze. Kunnen ze nog meer van me afnemen. En Joop Vertellingen, 3 jaar lang samen met hem gewerkt. Hij was de koning der paparazzi. De beste fotograaf van Nederland, moet ik zeggen. Foto hebben we gemaakt. Met hem erop en zijn vrouw. En het hangt bij ons aan de muur in het Gleist ML. Nog van een studio. Maar ik mocht draaien was het? Apeldoorn. Ook daar heb ik een foto van. En ook deze hangt in het Gleist. Als de mooiste momenten die we mochten koesteren toen die tijd. Zo'n vele mooie momenten ook van onze eigen radiostudio, waar we nog eens briljongetje achter de microfoon zaten. Ja,

lijkt dat hij in werkelijkheid nooit heeft kunnen zingen. Bobby Farrell, samen vormden ze de formatie Boney M. En de Rasputin. 4:30 in de studio. We hebben nog één artiest voor je te gaan. Een leuke zangeres. Ze valt op boven de markt van andere artiesten. Omdat haar muziek anders is. Maar dat maakt het altijd weer exclusief. En hopelijk pakken de andere radiostations net zoals mij dit product heel goed op. Dan hebben we het over de dame Sylvia Smit. We gaan naar binnen enkele ogenblikken in onze uitzending. Werpen voor de leeuwen, zeg maar. Laat haar nog een beetje genieten van deze leuke plaat. Ik hoop dat ze een beetje van deze muziek ook nog houdt.

0: Zo'n split. We gaan naar de uitzending hallen. De schuif staat hoog. Het lampje staat op groen. Dat betekent groen licht voor de dame Sylvia Smit. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Oh, wat klink je zo lekker krachtig op die radio.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja, ik vind het wachten. Je hebt wel een keiharde stem, zeg maar.
1: Oké. Okay. Nou, misschien zit ik te dicht met mijn mond op de microfoon. Maar ja, met zingen moet je ook een krachtige stem hebben, hè?
0: Absoluut, absoluut. Je moet boven iedereen uitkomen met die stem van jou.
1: Nou, zo is het.
0: Kijk eens, hé. Hey, maar wat voor regio kom je vandaan als vragen mag?
1: Nou ja, ik ben geboren en getogen in Volendam. Maar ik woon sinds 8 jaar in Klazineveen, in Drenthe.
0: Oh, bij dat vrouwtje. Hoe heet je dan weer? De klavervrouwtje?
1: Nee. Dat is het vrouwtje Klazien.
0: Ja.
1: Maar dat is niet, die komt niet uit Klazineveen.
0: Oh, dat dacht ik altijd.
1: Nee, die komt ergens anders uit Drenthe.
0: Oké, okay. Hey, je woont nou in Klazineveen. Weg uit Volendam. Waarom ben je er weggegaan?
1: Nou ja, omdat, kijk, Volendam, voor iedereen is Volendam mooi. Dat is ook een heel mooi dorp.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij houden gewoon heel veel van rust en van natuur. En in het westen wordt alles volgebouwd. En ja, we kregen de kans om hier een heel mooi huis te kopen. En met veel ruimte. En ja, daar zijn we uiteindelijk ook voor gegaan. En ja, weet je, het is, je moet toch het hele land doortoeren. Dus of je dat nou vanuit Volendam doet of vanuit Klazineveen, dat maakt ook niet zoveel uit.
0: Nee, hey, maar dan heb je ook een stukje, ik wil bijna zeggen een tuin, maar dan heb je een stukje grond erbij.
1: Ik heb wel een stukje grond nu erbij, ja.
0: En
1: dat
0: beestjes,
1: klopt.
0: En beestjes volgens mij.
1: Nee, geen beestjes.
0: Poesjes ook
1: dan,
0: niet.
1: Moet je... Nee, want als je beestjes hebt, dan moet je natuurlijk daar ook altijd weer voor zijn. En dan kun je niet spontaan op pad gaan.
0: Nee, maar heb je dus... geen partner die dat gaat voeren dan? Of is dit je geluidsman bijvoorbeeld?
1: Nee hoor. Dat hebben we niet. Ja, doe jij op een clip van mij met die paarden?
0: Ja, goede hint van mij of niet?
1: Nee, die zijn van vrienden.
0: Oké, maar paarden zijn ook heel lief. Mensen zijn een beetje soms denk ik van... Oh man, laat ik maar niks zeggen over mensen. Maar beesten zijn zo aanhankelijk als je van ze houdt.
1: Ja, dat is waar. Kijk, ik ben gek op beesten. En, maar ja, weet je, wij hebben een te druk leven. En willen te spontaan kunnen plannen. En dat kan gewoon niet altijd met dieren om je heen.
0: Dat klopt. Dan moet je altijd weer mensen hebben die eventueel voor je beesten gaan zorgen. Ik zie het zelf ook. Ze noemen mij ook wel eens in de regio de pitbull van de regio. Als ik eenmaal bijt,
1: ja, maar
0: dan bijt ik...
1: anders, hè?
0: Ja, maar dan bijt ik gelijk vast, zeg maar. Als ik iets maar niet aanstaat, dan ga ik gelijk mijn tanden erin zetten. Maar verder,
1: ja, okay.
0: Verder heb ik wel beestjes, hoor. Ik heb een paar ganzen, heb ik, een paar geiten heb ik. Ik heb, geloof 15 poezen.
1: Ja, echt?
0: Ja, ik ben gek op beesten, man. Ik hou meer van beesten. Ja. En dan heb ik nog een lieve vrouw die altijd naar me luistert. Soms een tape, soms een tapeje op de mond plakken.
1: Ja.
0: En die, ja, weet je, ik doe lekker radio. Dat vindt ze ook prachtig. En als ze ergens heen wil gaan en is een feestje, dan ben ik ook altijd zo van, joh, oké, is een feestje. Weet ik het ruimschoots van tevoren. Maak ik daar een melding van bij een plugger. Die we dan hebben al jaren. En dan zeg ik, joh, ik ben op die datum niet. Dan ben ik gewoon weg. En dan gaan we naar een feestje toe.
1: Ja, nou ja, dat is ook zo. Dat maar moet ook kunnen.
0: Ja, maar normaal zou ik op vrijdag en dan was het nooit een probleem geweest. Nou ja, als je op zaterdag zit, dan kan het wel vaak gebeuren dat ik dan weg ben. En dan dat ik helaas geen radioprogramma kan maken. En dan wordt het gewoon in ieder geval non-stop muziek. Maar een week later ben ik meestal wel weer terug. En dan zeggen ze, blij dat je er bent, want die non-stop, dat is niet om aan te horen.
1: Nee, maar live is altijd leuker, hè?
0: Absoluut. Heb je ook de activiteit met mijn publiek, zeg maar. Via Facebook noem ik altijd de namen op die altijd reageren op mijn radioprogramma.
1: Ja, oké.
0: Okay. En jullie erbij, want jullie maken het compleet van mij zaterdagavond.
1: Kijk. Dat is leuk, of niet?
0: Juist, en die muziek, Samen door het leven.
1: Ja.
0: Ik vind het wel een machtige, mooie titel.
1: Ja, grappig, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, goed, ik heb hem zelf geschreven, de tekst. En de tekst is eigenlijk geïnspireerd door een jong stel die in februari is wezen trouwen. Zijn vrienden van ons, jonge vrienden. En ik dacht, ja, wat is nou een leuk cadeautje? En... om mee aan te komen. Toen ben ik eigenlijk een liedje gaan schrijven. En ja, dat werd zo mooi ontvangen. En toen hebben we gezegd, weet je wat... het geldt eigenlijk voor ieder verliefd koppeltje. Of gelukkig echtpaar of wat dan ook.
0: Mm-hmm.
1: En we gaan het gewoon uitbrengen.
0: Nou, dan doe je goed. Kijk, als je jong bent, dan ben je ongelooflijk verliefd, zeg maar. Maar als je ouder wordt en je gaat richting de 60 of zo... Ja, dan zei altijd iemand tegen mij... als je ouder wordt, dan heb je een ander soort verliefdheid als vroeger.
1: Nou, dat is niet waar, hoor. Ik ben nog net zo verliefd.
0: Ja, ik ook. Ik heb nog steeds die vlinders in mijn buik. Ik krijg alleen mijn vlinders niet kapot. Ik denk, weet je, als je dan nog jong bent in het gevoel en in je lijf en in alles wat je doet, ja, dan ben je nog steeds geïnteresseerd, zeg maar, in degene.
1: Ja. Nou, ik denk dat dat dan ook misschien wel weer ligt aan hoe je dat samen allemaal hebt met elkaar.
0: Absoluut. In harmonie met elkaar leven, alles met elkaar delen, liefde, de vreugde.
1: Ja.
0: En ook
1: andere dingen. Kijk, je moet geven en nemen in het leven, hè?
0: Ja, maar mevrouw die neemt altijd heel veel, die pakt gelijk mijn hele klauw. Dan denk ik, nou, dat is ook wel een goed ding. Maar oké, ze heeft een goed hart en dat is belangrijk.
1: Ja, zo is het. Dat is het allerbelangrijkste.
0: En als ik mijn radioprogramma kan doen en ze vindt het prima, dan is het ook goed, weet je wel. Want dat maakt het ook goed. Want als het niet zo goed zou gaan erin, in de zin van ik ga naar de studio en dat thuisfront is wat minder. Ja, dan gaat iets niet goed en dan moet je een keuze gaan maken op een gegeven moment.
1: Nou ja, dat is waar. Kijk, je moet elkaar wel in elkaars waarde laten. En je moet ook natuurlijk, als de een het ene leuk vindt, moet je je daar ook vrij bij kunnen voelen om dat te doen.
0: Absoluut. Ik doe het al 46 jaar radio maken, dus ik kan me ook geen dag voorstellen zonder radio eigenlijk.
1: Nee, ik kan het me voorstellen.
0: En als dat wel was, dan denk ik misschien wel iets illegaal, zeg maar, dan het legale.
1: Oh, ja, dan kun je maar beter de radio maken.
0: Ja, ik heb voorheen illegaal gedaan, 18 jaar lang, dat is ook een leuke tijd geweest. En dat hoef je nou niet meer te doen, de boetes zijn te hoog. En al het werk wat je eraan hebt, weet je wel, de nodige voorbereidingen, elke keer die beslagnames, het kost alleen
1: dat
0: maar handen van geld.
1: Meer.
0: Nee, dat is geweest die tijd, weet je, als je een keuze mag maken om bij een groot station te zitten. In die tijd bij de omroepen, later is het veranderd naar een streeksradio. Nou, dan mag je blij wezen en je handen geprezen zijn om je programma gewoon voor te mogen zetten.
1: Ja.
0: En altijd met artiesten mogen doen al 20 jaar lang. En dat vind ik altijd leuk. Nou, dat maakt het ook weer gezellig en spannend op de radio.
1: Nou, dat is ook zo. Want je krijgt elke keer weer iemand anders krijg je dan aan de telefoon of voor je microfoon.
0: Juist. En dat vind ik leuk. Maar ik heb altijd weer verrassing voor al die artiesten, maar ook voor jou voor vanavond.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik heb een verrassing en niet zomaar een verrassing.
1: Oké. Okay.
0: Ik merk wat soort trillingen in het strotje van je, zeg maar, als ik het zo mag zeggen.
1: En hoe bedoel je met een trilling in mijn strotje?
0: Nou, ik heb een verrassing dat je denkt van, nou, er gebeurt nooit iets op de radio dat iemand zegt tegen mij, ik heb een verrassing voor je op de radio.
1: Nee.
0: Ik laat je verrassen, ik heb een hele leuke ompak voor je gemaakt.
1: Oké.
0: Okay. Ik ga hem laten horen. Blijf sowieso aan de telefoon hangen. Haal ik je zo weer in de uitzending.
1: Ja, oké. Okay.
0: Er komen nog dingen vooraf en daarna komt jouw product, maar het staat als een paal boven water. Zo mooi is het in elkaar gezet.
1: Oh, nou, je maakt me heel nieuwsgierig.
0: Nou, spits je oren, blijf hangen. Haal ik je zo in de uitzending hier weer.
1: Is goed.
0: Oké, komt ie aan. Veel plezier.
1: Yo.
2: De wereld om ons heen verandert. Steeds meer onschuldige mensen krijgen te maken met geweld. Jong en oud. Erwin van Dijk oppert. Laten we met z'n allen een vuist maken en zeggen, stop zinloos geweld. Nu en voor altijd.

0: Wat een mooi prachtig nummer. Door jou ga ik door het vuur. Maar dat is natuurlijk niet de tekst van deze leuke jonge dame. De tekst heet Samen door het leven. Ik kan me dit een beetje bedenken. Een soort stijl van een Quickstep of zo.
1: Nou, het is een beetje country, hè?
0: Ja, ook dat nog wel. Maar ik denk dat je ook een beetje een Quickstep erbij kan doen. Maar ik vind het wel machtig klinken zo hier op de zender. Trouwens, hoe vond je de ompak?
1: Sorry?
0: Hoe vond je de ompak voordat we jouw track draaiden op de radio?
1: Geweldig. Hartstikke goed.
0: Had je dat zo verwacht of niet?
1: Nee, dat had ik zo niet verwacht. Dat kom ik ook zo niet tegen vaak.
0: Nee, want ze draaien alleen maar die single van jou. En verder niks aan. Je product moet je gewoon vet aanprijzen, zeg maar, op de radio.
1: Ja, nou, dat doe je hartstikke goed.
0: Ik ben echt een radiofreak in hart en nieren.
1: Ja, nou, dat is te horen.
0: Oké, ja, ik bruis ervan. Ik kan soms wel 24 uur per dag, 7 dagen in de week radio maken, hoor. Maar ja, ik heb maar 4 uurtjes in de 4 uurtjes. Ja, het is, ja, voor mij is dat eigenlijk te weinig, maar oké. Ik kan een hele lijst van muziek neerzetten. En veel interviews mag ik dan wekelijks doen met al die artiesten hier.
1: Ja, nou, dat geloof ik ook wel. Maar ja, je kan maar zoveel uur kun je doen, hè?
0: Ja, 4 uur. En vroeger, toen er nog een andere naam was, toen werd er nog een omroep en dan kon ik gewoon langer gaan zitten. En dan zat ik gewoon van 6 tot 1 uur of 12, 1 of 2 s'nachts.
1: Ja.
0: Ja, tijden veranderen, je wordt een streeks radio en dan moet je die 4 uur volmaken gewoon.
1: Ja.
0: En heb je geen moeite mee.
1: Sommige dingen, daar kun je daar niet omheen.
0: Nee, dus ik moet 4 uur radio maken, maar ik doe het met alle plezier, met passie voor, en vreugde voor mijn luisteraars.
1: Nou kijk, dat is het belangrijkste.
0: Kom ik hier naar de studio, ik vind je zo'n gezellig mens klinken op de radio.
1: Ja, maar ik ben een gezellig mens.
0: Ja, daarom, ik nodig alleen maar gezellige mensen uit.
1: Nou, dan moet je dat een keer doen.
0: Kom naar de studio. Mijn volgende release. Ja. Ben je welkom?
1: Nou, dat gaan we doen.
0: Ik wil het gewoon zien, die Sylvia Smit.
1: Ja, nou, dat is wederzijds zo.
0: Nou, super gaaf. Zorg je voor een lekker colaatje of een sinaasje met lekker chips erbij of borrelnootjes.
1: Dan maken we er gewoon een feestje van.
0: Absoluut, neem ik ook misschien wel discolampen mee. Gaan we lekker polonaise doen hier in de studio.
1: Ja, zoiets.
0: Je moet het zelf creëren met z'n allen en iedereen is gewoon bij me welkom, weet je wel. De artiesten komen al regelmatig hier ook naar de studio live. En die zeggen, als ik bij jou binnenkom, heb ik gewoon een complete hype van je.
1: Ja, leuk.
0: En daar geniet ik van, weet je. Krijg ik zoveel impuls, zoveel energie, dat ik gewoon dat heerlijk vind om dit te mogen doen, het radiovak.
1: Nou ja, laten we dan ook afspreken dat als ik weer een single uitbreng, dat we dan een studiobezoeker aanknopen.
0: Nou super, er zit nu al in mijn hoofd gegrift helemaal.
1: Goed zo.
0: Ik vind het super gaaf om je sowieso gesproken te hebben hier op de zender.
1: Ja, nou, en ik wil jou hartstikke bedanken voor dit interview. Ik vond het hartstikke gezellig. Nou. En, nou ja, goed.

0: De dames de Three Degrees.
1: Dat is een oudje, of niet?
0: Ja, net zo oud als wij ons jong voelen, zeg maar.
1: Ja, zo is het.
0: Nou, ga ik die voor jou in het bijzonder voor je draaien, omdat ik het mega leuk vond om met jou gesproken te hebben over die nieuwe release van jou.
1: Nou, dankjewel voor alles en ik wens je een heel fijn weekend.
0: Dat wens ik ook en graag tot de volgende keer op de radio en dan live hier.
1: Ja, komt goed.
0: Is goed. Fijn Pinksterweekend.
1: Ja, dank je.
0: Doei. Heerlijk, hè? Wat een mooie vrouw, zeg maar. Sylvia Smit op de radio. En samen door het leven. Ja, sommigen hebben wel een bijzondere mooie stem. Die nodig altijd graag uit hier in de studio. Vind ze ook leuk. Kun je ook zien wie achter de schermen zit als radiomaker. Ze vormen zich altijd een beeld. Heb ik in het verleden wel eens meegemaakt. Tot ze mij groot of klein vinden, zei ze. Dit zijn de dames, de Three Degrees. The long play version.

0: Thomas Barrett.
1: Ik heb je sms gekregen, niets houdt mij nog tegen.
0: Zo mooi deze.
1: Jij wacht op mij.
0: Ik kom eraan, gaan
1: we. Ja, ja, ik kom eraan. Als ze mag, nee, trek jij me aan.
0: Ik moet eerlijk zeggen, deze plaat, die we nu draaien op de radio. Elke optreden wat ik van hem zie, gaat hij dit nummer zingen.
1: Ja, de wolken die verdwijnen.
0: Hebben we het over Dries Roelvink en het nummer heet Ik Kom Eraan. Hebben we nog tijd om een plaatje te draaien? Nou, eentje dan, een klein stukje van deze leuke plaat. Als leuke herinnering van toen die tijd. De tijd van weleer, waar alles nog anders was en gemoedelijker.
2: Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit.

niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

0: Zo mooi deze leuke track op de radio. Ramse Zafir, het nummer heet Laat Me. En daarmee zijn we aan het einde gekomen wat betreft onze bijdrage voor deze zaterdagavond. Zo hebben we de nodige artiesten gehad in onze show. Waaronder Stef Ekel en Harry Vermeegen over die nieuwe single van hun. En die heet Wij Zijn Oranje. Helaas geen Jano Becks. Dus die is helaas afwezig. Kon die komen naar de studio. Dan hadden we ook nog Michael Nomme. En ik voel... Ja, ik voel me te gek. Prachtig mooi nummer. Dan hebben we ook nog Gerda en Terry West. Mijn alles. Extra tipplaats. Roy Remons. Knalgele scooter. Ook deze gaan we dus aanstaande zaterdag weer extra verboden op de radio. En dan komt hij wat vaker voorbij op de zender. Tijdens onze wereldshow. Dan hadden we om 9:30 hadden we Sylvia Smit. En Samen Door het Leven, dat was ons radioprogramma met al die vele interviews met die artiesten. We zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, dezelfde zender. Ik hoop dat u weer gaat genieten van ons radioprogramma. En kunt altijd een berichtje achterlaten in het gastenboek. In onze website www.djerwinverdijk.nl. Je mag ook natuurlijk ten alle tijde even ons appen. Dat is 06-175-230-26. 06-175-230-26. Zometeen hoop ik dat hij plaats gaat nemen. In afwachting daarvan onze eigen vaker met wie die de mooie 12 inch. Ja, kom er bijna niet uit met die 12 inches. Dus zijn mooi om naar te mogen luisteren. En wij gaan hier snel de boel opruimen, snel mogelijk naar huis. En zorgen dat we snel mogelijk de mixen op de server zetten voor vannacht tussen 12 en 2 uur. Ik spreek je volgende week weer. Ik wens je een heel goed weekend. En vooral een mooi paasweekend, want het zijn zomerse temperaturen. Ook namens Alex, tot volgende week. En maak er wat leuks van. Hi hi!
1: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet zijn voor een langdurige deal. Met de verklaring zou worden afgesproken dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld over details, zoals het openen van de straat van Hormuz. President Trump zegt dat hij het meest recente voorstel van Iran bestudeert. Dat is opgesteld door bemiddelaar Pakistan. Trump neemt daar mogelijk dit weekend nog een beslissing over. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harte aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
6: Een hele goede avond. Leuk dat je luistert naar Gert-Jan gaat los. Ik heb 11 cd's uit mijn cd-kast gehaald. En van die 11 cd's wil ik vanavond, of Iris Thee, wil ik vanavond een nummer laten horen. En we beginnen met een van mijn muzikale helden. En dat is de Canadese zanger Neil Young. In 2005 komt het album Prairie Wind uit. Het album is niet zo heel erg bekend, maar er staan prachtige nummers op. Waaronder No Wonder.

Ja, No Wonder van Neil Young. Neil Young die zou in juli optreden in Weert, in Limburg. En ik was de gelukkige bezitter van een kaartje. Maar helaas, een paar weken geleden kregen we een e-mail van de organisatie dat het concert niet doorgaat. Er schijnen mensen van zijn begeleidingsband ziek te zijn, waardoor de tour afgeblazen moest worden. Ik vind het erg jammer, want Neil Young die hoopt in november 81 jaar te worden. Dus ik weet niet of we nog een kans krijgen om hem een keer te zien. Gelukkig heb ik hem wel de laatste keer nog gezien, vorig jaar toen hij in Groningen speelde. Maar oh, wat zou ik graag nog een keer naar een concert van hem willen. Geweldig. Wie de Smashing Pumpkins zegt, die zegt begin jaren 90. Toen was deze band echt ontzettend groot. En ze kwamen in 1993 uit met het album Siamese Dreams. Ik heb dat echt helemaal grijs gedraaid, die plaat. En vooral het nummer Disarm is erg mooi.

Ja, dat was Disarm van de Smashing Pumpkins. Een nummer waarin de zanger Billy Corgan zingt over zijn jeugd. Hij heeft echt een hele slechte jeugd gehad. Is verwaarloosd, fysiek ook mishandeld. Natuurlijk echt vreselijk, afschuwelijk. Maar wat kun je dat daar wel mooie kunst van maken? Dus dat is heel dubbel. Hè? Verdriet kan echt tot geweldig mooie nummers leiden. We gaan naar een volgende band toe. En dat is de band die heet Sons of Bill. En die band die bestaat uit drie broers. Die alle drie zonen zijn van Bill Wilson. En samen met de twee vrienden hebben ze een band opgericht. En in 2009 hebben ze een eerste album uitgebracht. Never Saw It Coming. En we luisteren naar Going Home.

Dat waren de Sons of Bill. Ik zei dat het van het album Never Saw It Coming komt. Hoe ik daar bekom, dat weet ik niet, want dat album dat bestaat helemaal niet. Het album heette One Town Away en dat kwam uit 2009. We gaan naar de volgende artiest toe, dat is Peter Gabriel. Die is natuurlijk wel bekend, hè? Die heeft bij Genesis gezongen. Toch een aantal hele mooie soloplaten uitgebracht, waaronder As. Op die plaat zingt hij een aantal duetten met Sinead O'Connor bijvoorbeeld. Echt heel erg mooi. Maar het nummer dat wij geluisterd, dat zingt hij alleen. En dat heet Washing of the Water.

Dit was Peter Gabriel met Washing of the Water. Van het album As, waarin hij schrijft over zijn scheiding. En over het contact met zijn dochter dat verslechterde. Dus, niet het mooiste thema, maar het levert wel prachtige muziek op. We gaan naar een hele andere band toe, dat is Slobberbone. Slobberbone die komt uit Amerika, uit Texas. Die waren vooral begin jaren 90 actief. Hebben ze een paar leuke platen uitgebracht, waaronder Slippage. En we gaan luisteren naar nummer Sister Beams.

Slobberboon met Sister Beams. Slobberboon heeft maar 4 platen uitgebracht. En nou, ik geloof dat ze alle 4 wel heb. We gaan naar een andere band, de Candy Skins. Dan kan ik me voor dat je er nooit van gehoord hebt. Ik had er ook nooit van gehoord. Maar in mijn studententijd liep ik een keer door de Oude Straat in Kampen. En daar had je nog de Free Record Shop met de zogenaamde knakenbak. En dan kon je voor een knaak, een Riksdaalder dus, een cd'tjes kopen. En er stond het album Fun van de Candy Skins. En ik vond die voorkant wel erg leuk. Ik wist helemaal niet wat voor muziek het was. Ik zag dat het plaatlabel Geffen was. Ik dacht, nou, er zit Nirvana ook op, dus het zal best wel goed zijn. Dus ik heb die plaat gekocht. Nou, hele leuke plaat. Niet de mooiste cd die ik heb. Maar zo af en toe vind ik het heel leuk om te draaien. De Candy Skins, House at the Top of the Hill.

Ja, dat waren de Candy Skins. Een album dus dat ik een beetje op de gok gekocht heb. Ik zag hem in de knakenbak. Ik vond het er leuk uitzien. Ik heb er nooit spijt van gehad dat ik hem gekocht heb. Maar een paar jaar later was ik in Linz in Oostenrijk. En daar zag ik ook een steentje van de Candy Skins liggen. En die kostte ook iets van omgerekend €5 of zo. Dus ik denk, hey, wat leuk, die neem ik ook mee. Maar die plaat die is niet echt de moeite waard. Ik denk dat ik die plaat binnenkort maar aan mijn collega geef. Daar ben ik er ook vanaf. Platen die ik zeker niet weggeef zijn mijn cd's van Hallo Venray. Daar heb ik ook heel wat van. Allemaal gesigneerd. Ik heb ze live mogen zien in Café de Amer in Drenthe. Een prachtige band uit Nederland. Echt mooie muziek. Een van hun albums heette Merry Go Round. Dat komt in 2016. You See Set heet het nummer dan waar we naar gaan luisteren.

Ja, Hallo Venray met UCZ. Heerlijke muziek. Ik vind het ook leuk dat ik vrijwel alle cd's van Hallo Venray die ik heb. Het zijn een stuk of 10. Dat ze allemaal gesigneerd zijn door de zanger. Erg leuk. Ik heb ook veel cd's van de volgende artiest. Maar helaas geen gesigneerde. Het gaat om Ryan Adams. Niet te verwarren met Brian. Brian, die komt uit Canada. Is geboren op 5 november. Ryan komt uit Amerika. Ook geboren op 5 november. Maar dus echt een andere nationaliteit en ook andere muziek. Veel beter dan Brian Adams. Ryan Adams echt heerlijk. We gaan luisteren naar Blue Hotel.

Dat was Ryan Adams met Blue Hotel. Een nummer dat geschreven is door Willie Nelson. En dat Ryan Adams dus samen met de Cardinals coverde. Het staat op het album Follow the Lights uit 2007. We gaan nu naar een echt bluesnummer luisteren van John Lee Hooker. Het komt uit 1971 van het album Endless Boogie, Standing at a Crossroads.

Ja, en al het goede komt een eind. Ook aan dit nummer van John Lee Hooker, Standing at the Crossroads. Maar we zijn gelukkig nog niet aan het einde van deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We hebben nog twee nummers. En het eerste wat we gaan luisteren is nu van Joe Henry. Dat is ook een zanger die ik eigenlijk helemaal niet kende. Die heb ik vorig jaar ontdekt. Kreeg van iemand een cd'tje van. Sprak me erg aan. Ik heb via eBay nog een paar cd's kunnen vinden van hem. Een van zijn platen is Kindness of the World. Komt in 1993. En er staat een nummer op dat heet Dead to the World.

Joe Henry met Dead to the World. En nu zijn we bijna echt aan het einde gekomen van Gert-Jan gaat los. En we willen eindigen met een nummer van QB and the Blizzards. Ik heb daar wel heel wat cd's van. Ik heb een box waar al de platen van QB and the Blizzards in staan. Dat is echt heel mooi. Ik heb ook nog een verzamelplaat. En al die nummers die op die verzamelplaat staan, die komen ook in die box voor. Op één nummer na, dat is nummer Back Home. En daar gaan we naar luisteren. Back Home staat op geen enkel regulier album. Dat staat alleen op het album Collected. Dus wil je het nummer hebben, dan moet je het verzamelalbum Collected kopen van QB and the Blizzards. Disc 1, nummer 3, Back Home.

Dat was Back Home van QB and the Blizzards. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze aflevering. Back Home, ik ga weer naar huis toe. Maar ik hoop een keer terug te komen met een nieuwe aflevering. Met nieuwe muziek van Gert-Jan gaat los. Hartelijk dank voor het luisteren en tot ziens.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt op Truth Social dat onder meer de straat van Hormuz weer opengaat. Maar wat dit precies betekent is niet bekend. In de verklaring die nu in de maak is zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. In Frankrijk is een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten, martelen en uitbuiten van zijn vrouw. Ook werd ze onder druk gezet om seks te hebben met honderden andere mannen. Het slachtoffer kreeg jarenlang te maken met ernstig seksueel geweld, oordeelt de Franse rechter. De man heeft altijd volgehouden dat zijn vrouw met alles instemde. Het slachtoffer koos er net als Giselle Pellicot voor om de zaak publiekelijk te laten behandelen. Ook Pellicot werd door haar man en tientallen andere mannen misbruikt. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer. Vannacht is het overal helder. In het noordwesten kan het mistig worden. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat de VS en Iran weer gaan onderhandelen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die de basis moet worden voor een langdurige deal. President Trump zegt alvast dat de straat van Hormuz weer open gaat, maar de Iraniërs spraken dat meteen tegen. In de verklaring die nu in de maak is, zou staan dat er de komende 30 tot 60 dagen intensief gaat worden onderhandeld tussen de VS en Iran. Een Franse rechtbank heeft een man veroordeeld tot 25 jaar cel voor het verkrachten en martelen van zijn vrouw. Ze koos er, geïnspireerd door Gisèle Pelicot, voor om publiekelijk te spreken over wat haar is overkomen. De vrouw kreeg niet alleen te maken met seksueel geweld, maar moest ook onder druk van haar man seks hebben met honderden andere mannen. In Servië is opnieuw massaal gedemonstreerd tegen president Vučić. Vele tienduizenden mensen demonstreerden in de hoofdstad Belgrado om zijn aftreden te eisen. Studenten hadden opgeroepen tot het protest. De demonstratie verliep aanvankelijk vreedzaam, maar later op de avond kwam het tot een confrontatie tussen groepen demonstranten en de politie. Onder Vučić is de rechterlijke macht in Servië ingeperkt, keldert de persvrijheid en worden maatschappelijke organisaties tegengewerkt. Vooral studenten eisen daarom nieuwe verkiezingen. De vrouwen van FC Barcelona hebben de Champions League gewonnen. De voetbalsters waren in de finale in Oslo te sterk voor de Franse topclub OL Lyon. Het werd 4-0. Voor de 22-jarige Oranje International Esme Brugts is het de tweede keer dat ze met Barcelona de Champions League wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Van 3 augustus tot 27 augustus is Erwin van Dijk op vakantie. Yay! En geniet hij van zijn welverdiende rust.
3: De sound van In The Mix.

één land één. Eén land één. Eén land één.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Washington zijn schoten gehoord in de buurt van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media is het gebouw in lockdown. De schoten zouden zijn gelost op straat, net buiten het terrein. Wie er heeft geschoten en waarom is niet bekend. Ook is onduidelijk of er iets of iemand is geraakt. Frankrijk heeft tijdelijk grenscontroles versoepeld voor verkeer vanuit Dover. Bij de Engelse haven stonden gisterenmiddag duizenden voertuigen in de file voor de veerboot. De wachttijd was uren bij temperaturen rond de 30 graden. Een nieuw controlesysteem dat Frankrijk sinds kort gebruikt is daarom uitgezet om de rijen sneller weg te werken. Het werd extra druk aan de Britse kant vanwege een nationale vrije dag. De patiënt die was opgenomen in het Radboud UMC in Nijmegen vanwege een mogelijke ebola-besmetting heeft de ziekte niet. Dat blijkt uit het bloedonderzoek, meldt het ziekenhuis. De patiënt werd eergisteren opgenomen. De kans dat het echt om een ebola-besmetting ging was laag, maar kon ook niet worden uitgesloten. De man of vrouw was pas in het gebied geweest waar nu een grote ebola-uitbraak is. Het virus verspreidt zich op dit moment in de Democratische Republiek Congo. De film Fjord heeft op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm gewonnen. De film van de Roemeense regisseur Cristian Mungiu kreeg daarmee de belangrijkste prijs van het filmfestival. Fjord gaat over een conservatief Roemeens gezin dat in Noorwegen woont. De kinderen worden door de kinderbescherming weggehaald vanwege huiselijk geweld. Het is voor Mungiu de tweede keer dat hij een Gouden Palm wint. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is er kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: De sound van In The Mix. Komt rechtstreeks uit de persoonlijke studio van Erwin van Dijk. En dat klinkt lekker.
3: Je luistert naar de Streekradio op 107.5, 105.9 en 105.5 FM. Op DAB+, via allotment 11A, internet, tv en kabel KPN, Ziggo, Odido en Delta. Dit is Eemland 1. Het is zaterdagnacht. Tussen 12 en 2 hoor je de beste mixen. Van house tot hardstyle. Van electro tot 70s en 80s. Veel plezier met In The Mix. Op Eemland 1.

Eemland 1. Eemland 1. Wil je reageren op de mixen? Mail dj_erwinvandijk@hotmail.com.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Beveiligers van het Witte Huis hebben iemand neergeschoten die het vuur opende in de buurt van het gebouw. De schutter raakte gewond, ook een omstander werd geraakt. Het gebeurde net buiten het terrein, bij een checkpoint op een kruispunt. De verdachte is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waarom diegene het vuur opende. Het Witte Huis ging meteen dicht nadat de schoten waren gehoord. Journalisten in de tuin moesten binnen dekking zoeken. Volgens de autoriteiten is de situatie inmiddels onder controle. President Trump was in de residentie van het Witte Huis tijdens het incident. De VS en Iran lijken dicht bij een nieuwe ronde van onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog. Er wordt gewerkt aan een intentieverklaring die moet gaan gelden als raamwerk voor een langdurige deal. Over de details moeten de komende 30 tot 60 dagen worden onderhandeld. President Trump zegt dat hij mogelijk dit weekend nog een beslissing neemt over het meest recente voorstel. Het is Rico Verhoeven niet gelukt om wereldkampioen boksen Oleksandr Usyk te verslaan. De eerste rondes aan de voet van de piramides van Gizeh in Egypte verliepen soepel voor Verhoeven. De voormalig kickbokskampioen wist veel druk op te zetten op de Oekraïner. Vanaf ronde 10 werd het spannend. Vlak voor het einde van de 11e ronde ging Verhoeven neer na een flinke tik van Usyk, waarop de scheidsrechter besloot het gevecht te stoppen. Formule 1-coureur George Russell start vandaag vanaf pole position in de Grand Prix van Canada. De Brit van Mercedes was 0,068 seconden sneller dan teamgenoot Kimi Antonelli. Max Verstappen start in de hoofdrace op de 6e plek. De viervoudig wereldkampioen klaagt het hele weekend al over een stuiterende auto. Het weer vannacht overal helder. In het noorden en noordwesten is kans op mist. Het wordt niet kouder dan 11 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 22 graden in het noorden tot lokaal 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.